0: van de CD Hotel Grollo 2000. So Many Roads, Daniel Lewis en de Blizzards. Je luistert naar Harry's Blues elke zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Te gast hier is Sjors Herfkens, stage manager, zoals we tegenwoordig zeggen, van de Blizzards in de periode. Wat zei je nou?
1: 67, 72.
0: Ja, vijf jaar. Want in 72 toen gebeurde er het nodige.
1: We gingen eigenlijk naar Duitsland, maar eigenlijk gingen we ook niet. En eigenlijk hebben we toen een week vakantie genomen. Laten we het daar maar even netjes op houden. De week werd 2 weken, werd 3 weken, werd 2 maanden, werd half jaar. Eigenlijk werd die 2 jaar.
0: Ja. Ja. Maar zag je dat aankomen, dat zou gaan gebeuren?
1: Nou, eerlijk gezegd niet. Het werd wel al drukker. De spanningen links en rechts werden ook wat groter natuurlijk. Ik vergelijk het altijd een beetje met Ajax. Hè. Er zitten ook 11 mensen in een elftal. En er zijn ook allemaal 11 individuen. En die moet je allemaal wel... Maar we hadden natuurlijk Jan Venhuizen. Maar dat was natuurlijk geen Guus Hiddink of wie dan ook op die manier. Hè. Je kon er veel aan regelen. Maar aan de andere kant ook weer niet. En het is af en toe wel eens moeilijk om met 5 individuen elke keer maar weer op stap te gaan.
0: Ja, ja.
1: En, maar ja, misschien was het ook wel een beetje de ommekeer op dat moment. Ik denk dat alles er wel een beetje aan zat te komen. Ja.
0: Want het was natuurlijk het was een gigantisch drukke periode,
1: ja,
0: denk ik.
1: Het was een goedlopend bedrijf, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Zeker. Ja.
0: Er werd heel veel verdiend.
1: Er werd heel veel verdiend, ja.
0: Jij was degene die...
1: Onderweg mag ik het gebeuren. Anders ging het via Jan. Maar zakkenvol. Letterlijk en figuurlijk. Ja,
0: ja precies. Ja. Ja, ja, ja. Want het ging allemaal handje-contantje natuurlijk.
1: Handje-contantje. En de grote festivals, dat ging natuurlijk anders. Maar de zaaleigenaar, dat ging allemaal naar aanleiding van het kaartje, entreekaartje, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Daarom konden we halverwege en eind van de avond werd afgerekend. En dat waren eigenlijk inkomsten.
0: Ja. Ja. Was er toen ook al sprake van enige vorm van merchandising? Dat er wat,
1: helemaal niet. Er werd niets verkocht onderweg.
0: Geen singeltjes,
1: LP's? Geen singeltjes, geen LP's, helemaal niets.
0: Laat staan t-shirts. Maar...
1: Nee, helemaal niets van dat. Dat deed ook niemand in die tijd. Later is dat eigenlijk met de buitenlandse bands is dat eigenlijk zo een beetje geïntroduceerd.
0: Het meneer bedrijfsmatige,
1: zeg maar.
0: Nou waren er 5 muzikanten. Er was 1 stage manager. Jan Venhuizen was daar nog bij.
1: Ja.
0: Maar hing daar ook nog het nodige omheen eigenlijk, waar jullie mee te maken hadden?
1: Nou ja, we waren natuurlijk sowieso altijd met z'n 7 of met z'n 8. Hè. En als Jan er dan bij was, waren we met z'n 9. Maar we waren eigenlijk altijd met 7 man op pad. En zeker in de tijd van de mooie bus waren we met 7 man op pad. Maar later waren we altijd met 8 man op pad, omdat er meerdere auto's waren. En... Je wist wel ongeveer, als je daar speelde, dan kwam die of die kwam ook wel. En als je daar speelde, kwam die of die wel.
0: Hmm.
1: Als we in de buurt van Eindhoven speelden, dan kwam Bertus Borges altijd als kleine jongen van 17, 18 jaar voorin staan, bij wijze van spreken. Ja, zo had je overal wel weer wat van die mannen en vrouwen ook wel natuurlijk.
0: Maar er gingen er geen vrouwen mee?
1: Nee, bij ons ging nooit geen vrouwen mee. Nee. Heel af en toe ging er eens een keer iemand mee, maar over het algemeen niet. En als ze wel mee ging, gingen ze bij eigen gelegenheid.
0: Oké. Okay. Ja. En hadden jullie ook niet met verschijnsel wat in die tijd ook op gang deed met groepjes en dergelijke te maken?
1: Met name de heer Haar Brood had daar nog wel eens last van groepjes. En als Brood speelde, dan hadden we alweer 40 dames die bij de achterdeur stonden. En hoe die het versierde, weet ik niet, maar hij ging met allemaal mee. Toch dames die bij de achterdeur stonden. En hoe die het versierde, weet ik niet, maar hij ging met allemaal mee.
0: Ja, dat was de magie van Herman Brood.

0: En ik was het over en moest er echt wat anders komen, wat gecontinueerd kon worden. Ja.
1: Maar had je in zo'n band ook last van dat sterrenverschijnsel, van dat de een veel meer aandacht trok dan de ander?
0: Tuurlijk. Ja? Ieder op zijn eigen manier.
1: Hoezo?
0: We gingen net naar Engeland en we gingen niet bij wijze van spreken. Ja. Dat bepaalde Harry dan. Ja. En een ander die zei van, en we gaan nu eerst niet verder, want we moeten eerst eten. En een ander zei van, maar we gaan niet terug, we moeten eerst wat drinken. En zo had iedereen wel wat, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Echte sterren, zo. Ik denk dat iedereen zijn eigen nukken had, laat ik het zo zeggen. Ja, maar sterren verschijnen.
1: Nee, maar ik bedoel, als we op het podium stonden dan?
0: Nee, dat was niet zo. Nee. Ik deed gewoon voor de groep en dat was ook, dat werd zo gedragen.
1: Ja.
0: En als er echt wat was, dan werd het na afloop wel even verteld. Nee.
1: Even uitgepraat.
0: Ik denk dat niemand daar ooit wat van gemerkt heeft. Ja. Zo professioneel waren ze wel.
1: Dat schiet al mooi op, Sjors. We moeten jouw lijstje een beetje in de gaten houden. We hebben nog een aantal nummers erop staan. Moet jij zelf maar even de keuze maken. We hebben I'm in Love van Musquet staat erop.
0: Ja, I'm in Love, dat is natuurlijk een gedeelte van vooral na mijn periode.
1: Yeah.
0: Maar ja, ik denk van als ik alles zo klein doe, dan niks. Maar ik vind I'm in Love een prachtig mooi nummer. En dat is volgens mij twee keer op een live LP of CD verschenen. Ja, ik vind een mooi nummer.
1: Nou, doen we dat.

0: Ja, ondanks het prachtige gitaarspel van Erwin Java op dit nummer I'm in Love. Uit de tijd van Musquet, 1996. George Herfkens, we zitten al bijna aan het eind van de uitzending. In 1972, nou, toen viel de groep uit elkaar eigenlijk. Toen ben jij er ook mee gestopt.
1: Ja. Heb wel weer, na 2 jaar was wel weer de vraag van ga je weer mee?
0: Ja.
1: Maar goed,

0: Ik heb niet 2 jaar zitten te wachten. Mijn werkzaamheden waren wat anders geworden. En er was een gezin gekomen. En toen zei ik van, nou, ik blijf al thuis.
1: Ja.
0: Ik wens jullie veel succes.
1: Ja.
0: Dat is in allerlei wisselende... De eerste jaren is het ook allemaal een beetje kwakkelend allemaal gegaan. Later werd het natuurlijk weer wat gestructureerder. Maar het was moeilijk volgens mij voor de jongens in het begin. Hè, om het juiste weer te vinden.
1: Ben jij het wel blijven volgen eigenlijk? Of?
0: Jawel hoor, jawel. Ja, zeker. Ja. En we kwamen elkaar natuurlijk vaak tegen. Dus het was
1: Assenaren onder elkaar.
0: Ja, tuurlijk.
1: Jij ging later naar de kunstacademie naar Minerva.
0: Ja, ik heb nog een poos bij Willy gezeten. Willy Middel. Bij schooladvies en begeleidingsdienst. En in 1980 ben ik naar de Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving Minerva. Academie Minerva in Groningen gegaan. Daar heb ik eigenlijk de mediaafdeling opgezet. Daar was vrij weinig mee. En daarna ben ik als floormanager verder gegaan, tentoonstellingen, begeleiding, eindexamens.
1: Dus je had ook zo floormanager op deze tentoonstelling kunnen zijn, rondleiden?
0: Ja,
1: wie weet.
0: Nou, maar meer het in elkaar zetten voor die tentoonstelling. Ook wel rondleiding hoor je wel. Niks is mijn vreemd.
1: Zie, het laatste nummer wat we straks gaan draaien, dat is de Wee Wee Hours van QB and the Blizzards. Ik vertel nog even dat op elke werkdag tussen 7 en 8 op Radio Drenthe de oude reisreportages die Harry Musquet en ik in Amerika hebben gemaakt, dat die te horen zijn. Vanaf maandag de 15e is dat de tweede serie van 1999, waar ook veel filmpjes op de tentoonstelling hier in het Drenthe Museum te zien zijn. We draaiden net muziek van Daniel Loos. Toch wel aardig om te vertellen van dat hij op dit moment ook weer zijn Schouwburg-tour heeft met het programma Awesome, ook zeer de moeite waard. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues doet Albert Haar. Gast was George Herfkens. Zeer bedankt dat je hier aanwezig was.
0: Graag gedaan.
1: Volgende week hebben we Frans Jansen als gast. De beeldend kunstenaar die bij Harry in Grollo woonde. En ik denk dat er ook nog even een paar mensen langskomen van het Bluegrass Festival Asheville, wat op 5 maart in de Bondewever is. Techniek was in handen van Ruben Ester. En we besluiten met de Wee Wee Hours, QB in the Blizzard.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Greg Elman runde naast de Elman Brothers Band ook zijn eigen Greg Elman Band met gitarist Dan Tooler en zijn broer David Frankie Tooler op drums. Het werd een nummer 1 hit in de Billboard Rock Tracks. Greg Elman, I'm No Angel.

Greg Ellman, I'm No Angel. Het nummer is geschreven door Dallas Frazier en het werd een grote hit voor Elvis Presley en er verschenen ook nog covers van The Highwaymen, Nick Lowe, James Brown en Ronnie Dowell. En dit is de versie van Percy Sledge uit Alabama, die wanhopig op zoek was naar een opvolger voor When a Man Loves a Woman. True Love Travels on the Gravel Road.

Percy Sledge, True Love Travels on a Gravel Road. The James Gang, dat was een rockband uit Ohio met zanger-gitarist Joe Walsh, die later overstapte naar The Eagles. De band scoorde 9 hits, maar het waren nooit grote hits. Dit nummer eindigde op 51 in Amerika en 31 in Canada. The James Gang, Walk Away.

The James Gang, Walk Away. Het was een single van Bobby Russell uit 1968 en er verschenen 205 covers, onder meer van Dionne Warwick, Frank Sinatra, Steve Miller, Tony Joe White, Tom Jones, Bill Medley en Ben E. King. En dit zijn de Temptations uit Detroit, Little Green Apples.

The Temptations, Little Green Apples. The Outlaws, dat is een southern rockband uit Tampa Bay in Florida. En de band stond in het voorprogramma van The Who, The Rolling Stones, Aerosmith, Queen, Black Sabbath, Peter Frampton en Van Halen. En de band versleed maar liefst 47 bandleden. Dit was alleen een hit in Amerika en in Nederland. The Outlaws, There Goes Another Love Song.

The Outlaws, There Goes Another Love Song. Little Johnny Taylor uit Arkansas had een grote hit met Part-Time Love. In totaliteit scoorde hij 9 hits en de Rolling Stones coverden Everybody Knows About My Good Thing van hem. Hij overleed op 59-jarige leeftijd in Conway, Arkansas. Little Johnny Taylor, Big Blue Diamonds.

Little Johnny Taylor, Big Blue Diamonds. De Rossington Collins Band, dat is de band van Gary Rossington en Alan Collins, twee gitaristen van Lynyrd Skynyrd. En ook Billy Powell en Leon Wilkinson, die de vliegramp met Lynyrd Skynyrd overleefden, maken deel uit van deze band. De Rossington Collins Band, Don't Misunderstand Me.

The Rossington Collins Band, Don't Misunderstood Me. Laura Lee uit Chicago was de dochter van gospelzangeres Helen Battle. In 1965 begon ze in het clubcircuit van Detroit en dat leverde een contract op bij Chess Records. Ze scoorde 16 hits. Dit nummer werd overigens geen hit. Laura Lee, Another Man's Woman.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: No Time to Lose van C. Susu is het album van deze week. En C. Susu bestond van 1992 tot 2013. Toen viel de band uit elkaar. Bandleden gingen trouwen, kregen kinderen, gingen studeren. Er werd er een piloot en een ander begon een muziekmagazine en later een opnamestudio. Maar in 2019 volgde een reunie en het publiek kwam massaal opdraven en daarom werd de draad weer opgepakt. C. Susu, No Time to Lose. We'll be right back.

Susu, No Time to Lose. Het nummer is geschreven door Elvin Bishop en dat is de voormalige gitarist van de Paul Butterfield Blues Band. Het nummer wordt echter gezongen door Mickey Thomas en hij zou later de zanger worden van Jefferson Starship. Het werd een top 5 hit in Amerika. Elvin Bishop, Fooled Around and Fell in Love.

Elvin Bishop fooled around and fell in love. Het is een klassieker van Hank Williams en het nummer werd 236 keer gecoverd, onder meer door Bill Haley, Ronnie Hawkins, Jerry Lee Lewis, Aretha Franklin, Del Shannon, Roy Orbison, Johnny Cash, Waylon Jennings, Lucinda Williams en Bob Dylan. En dit is blues and soul zanger Johnny Adams uit Louisiana, Cold Cold Heart.

Johnny Adams, Cold Cold Heart. Foghat, dat was een rockband uit Londen met zanger-gitarist Dave Peverett. En hij had de bijnaam Lonesome Dave. Hij stapte met de drummer en de basgitarist over naar Savoy Brown. En vervolgens vertrok het hele gezelschap van Savoy Brown naar Amerika. Maar dit was nog een hit in Amerika en Canada voor Foghat, Slow Ride.

Forget, Slow Ride. Ralph Soul Jackson uit Phoenix City in Alabama coverde in de Fame Studios in Musselshoals een oude hit van Hank Williams. Maar dat deden 481 vocalisten, waaronder grote namen als Paul Anka, George Jones, Roy Orbison, Shocking Blue, Emmylou Harris, Lucinda Williams, Van Morrison en Garth Brooks. En daarom deed deze single helemaal niets. Ralph Soul Jackson, Jambalaya.

Ralph Saul Jackson, Jambalaya. Het liep niet goed af met de rockband Molly Hatchet uit Jacksonville in Florida, want alle originele bandleden zijn intussen overleden en ze werden niet al te oud. 64, 57, 62, 66 en 58. En de band werd genoemd naar een beroemde prostituee en dit werd een hit in Amerika. Molly Hatchet, The Rambler.

Molly Hatchet, The Rambler. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Brooke Benton uit South Carolina kwam uit de gospelmuziek. Hij was songwriter voor Nat King Cole, Clyde McFerrin en Roy Hamilton. En hij scoorde zelf 65 hits. Dit is een cover van een oude hit van George Jones. Brooke Benton, Tender Years.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Het is voor de Pinksten en dat betekent dat er het een en ander aan festivals aan zit te komen. Rips en Blues in Rolte, 4, 5 en 6 juni. En een week daarna dan is het grote Holland International Blues Festival in Grollo. Dus muziek van die beide festivals. En daarom begonnen wij met Seth Jordan. Uitstekende zangeres die van oorsprong uit Australië komt, maar al heel veel in Nederland opgetreden heeft. En zij treedt op bij Rips en Blues. Hier is ze met Still the World Goes Around. Still!

Female Power Blues, zo wordt ook wel het doen. Dit is een muziek van Seth Jordan van hun nieuwe cd, The Bitches Blues. En zij is te zien op Rips and Blues op 4, 5 en 6 juni in Ralte. We gaan naar een groep met een heel rare naam, Marky Blue and Rick Latina Project. Dat stiet eigenlijk voor twee personen, Jeanette Markey. Zij is de zangeres van het duo, zou je kunnen zeggen. Ooit begon als een showgirl in Las Vegas. En op gitaar is dat Rick Latina. En dat is een man die een beetje speelt in de sfeer van Robin Ford, B.B. King, Larry Carlton en dat soort mensen. Hij zat trouwens ook een hele tijd in de begeleidingsband van Waylon Jennings. In 2015 debuteerden ze en dit is een nummer van hun nieuwe cd, Jumping the Broom, Bad for Real.

0: Real.
1: Marky Blue en de Rick Latina Project, Bad for Real. Van de cd Jumping the Broom. Het is allemaal een beetje van dit soort muziek. Een stevige muziek waar hij lekker in de auto met op rieden kunt. De volgende is een hele aparte naam. Ik had er nog nooit van gehoord. Seizuzu. Seizuzu. Ik denk van ja, wat zal dat nou voor een band wezen? Het is van een duo van John en James Nolan. Ze komt uit New Hampshire, Amerika dus, de oostkusten van Amerika. Al een hele tijd bij elkaar. In 1994 brachten ze het eerste album uit. En het laatste album, dat is in 2002, denk ik, uitgekomen. Dus er zit een hele poos ertussen. Every Mile was daar. En nu is er weer een nieuwe cd uitgekomen. Ze bent eigenlijk weer bij elkaar gekomen. Ze begint Titi uit elkaar geweest. Here Again, Retrospective 2022. Seizoen met Better Days.

0: Ja, gek dat je soms door een titel op het verkeerde been gezet kunt worden. Want ik dacht in eerste instantie, misschien zou dat de nummer van Bruce Springsteen kunnen wezen. Maar dat is het niet. Say Zuzu, dat is de naam van de band, komt van de CD Here Again. Maar als je nog het nummer luistert en je hoort die mondharmonica en zo dan, dan zullen dat best Better Days van Bruce Springsteen kunnen wezen van de LP Lucky Town uit 1992. Maar nogmaals, Say Zuzu, dat was ze. Wilco, dat is een bandje wat al jaren bestaat, vanaf 2006 zo ongeveer. Jeff Tweedy, dat is de grote man van Wilco. Hij brengt daarnaast ook wel solo dingen uit. Maar er is een nieuwe CD uitgekomen van Wilco. En deze keer heeft hij toch wel tamelijk duidelijke keuze voor de country kant. De Amerikanen hebben alles weer met country te maken. Soms ook wel een beetje blues erbij. Maar dit is duidelijk de country kant van Wilco, de CD. Tired of taking it out on you, falling apart.
1: 2, 3, 4...

Wilco met Val in de Paten. Klinkt inderdaad lekker country-achtig. Een beetje rockabilly-achtig. Een beetje de sound van Bakersfield, van Dwight Joachim en Buck Owens en dat soort mensen. Het komt van de nieuwe CD van Wilco en die heet Cruel Country. Cruel Country. Joshua Hadley, dat is de volgende. Een man die ooit op zijn 19e-jarige leeftijd naar Nashville is gegaan, want hij wil per se in de muziek aan het werk. Nou, gelukkig is hem dat uiteindelijk ook lukt. Dit is zijn debuut-cd, de cd Neon Blue. En het nummer wat ik draai, dat is wel een beetje een bijzonder nummer, River in the Rain. Dat is een nummer van Roger Miller. En Roger Miller, dat is een tamelijk bekende componist in Amerika. Bijvoorbeeld van het nummer King of the Road. De mensen die kent dat wel. River in the Rain is ook opgenomen door Alison Krauss. En het is onderdeel van de musical The Big River. Van het verhaal van Mark Twain over Huckleberry Finn. En dan wordt het gezongen door Lady Gaga. Maar nou in de oorspronkelijke uitvoering van de componist Joshua Hadley, River in the Rain. River.

Voor de liefhebbers van een mooie ballad, Joshua Hadley, River in the Rain, van zijn album Neon Blue. Dat hoor je allemaal in Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer recht is scheepsrecht, drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En op de nieuwe cd van Seth Jordan, de cd Bitches Blues, daar tref ik het nummer Sailing Shoes aan. En ik denk, hey, dat klinkt me heel bekend in de oren. Nou, het origineel is inderdaad van Little Feat, geschreven door Lowell George. En de uitvoering die hij als eerste hoort, die is dus van Seth Jordan.

2022. Seth Jordan met haar versie van Sailing Shoes. Precies 50 jaar geleden, want in 1972 werd het origineel opgenomen door de Amerikaanse band Little Feat. De band van Bill Payne en van de man die dit nummer schreef heeft. Dat is Lowell George, uiteraard. Zit de tweede cd van Little Feat. De eerste cd die was door, ja, Ebisfeur denk ik. Ik denk in 2 jaar ervoor. En de derde cd was Dixie Chicken. Dat zijn de meest bekende cd's eigenlijk. Het was ook de cd, of de LP was het toen nog, waarop Roy Ostrada voor de laatste keer de bas opspeelde. Door nou vertrok hij bij Little Feat. U 1972, de Sailing Shoes van Little Feat. Lady.

Het origineel nu. Denk je 172 van Little Feet, het origineel van Sailing Shoes. Nou, we hadden een versie uit Canada van Seth Jordens en de Champagne Hookers. Zo heet hun begeleidingsband. Een versie uit Amerika. En we hebben nog een versie uit Australië, namelijk van Annie Piper. Annie Piper is een goede zangeres, maar tegelijkertijd ook een uitstekende bassiste. Die al een stuk of 8 cd's uitgebracht heeft. En dit is uit 2020 van de cd Blow Up Doll. Daar zijn een aantal nummers op covered. Onder andere Pink Cadillac van Bruce Springsteen en Built for Comfort van Willie Dixon. Met een hele goede gitarist erbij. Luister maar eens naar Paul Schumacher. Uitstekende gitarist. Annie Piper. Haar versie van The Sailing Shoes.

derde aflevering of de derde versie van The Sailing Shoes. Het verhaal over cocaïne en hash, over cocaïne en pot. Van Annie Piper, dat was de les uit 2020. De eerste was uit 2022 van Seth Jordan. En het origineel uit 1972, eigenlijk onovertreffend natuurlijk, was van Little Feat. We draaien nog een stuk van die cd van Mikey Blue Rick Latina Project. De cd Jump in the Broom, het nummer Little Betty.

Best een hele aardige cd, hoor. Deze cd van Marky Blue Rick Latina Project. Een lange naam. Cd Jumping the Broom. En de zangeres in dit nummer was Jeanette Markey, Marky Blue. En de gitarist Rick Latina. Little Betty was dat. Ik moet even wat recht zetten. Want het volgende nummer dat is For the Birds van Aaron Rattier. En dat is een nummer wat in een musical zit. Een musical die in 2018 in Utrecht kwam, A Star Is Born. En dat wordt gezongen door Lady Gaga. En ik heb eerder gezegd van dat Lady Gaga een nummer zong in de musical Big River in 1984. Maar dat was dus verkeerd. Dat heurt A Star Is Born To Win. Dat nummer dat is mede gecomponeerd door die Aaron Rattier. En ik draai een nummer van zijn debuut-cd. De Single White Dreamer. Net dit jaar uitgekomen. Aaron Rattier met For The Birds.

Tiddly Titi, Aaron Ritchie. Retire, ja, hoe heet het? Maar spreek ik weet niet precies of het een Fransman is. Het is geen Canadees volgens mij. Een Amerikaan, Aaron Retire. For the Birds, dat was het nummer van de CD Single White Dreamer. Nou, de volgende, die weet ik zeker dat dat een Engelsman is, Paul Carrack. Man die al jaren actief is, misschien wel. Nou, hij is van 1951, dus hij is toch al dikke 70 jaar is hij. En daarvan ook vast wel 50 jaar actief in de muziek. Eerder speelde hij bij de band Ace en later bij Mike and the Mechanics. En een van zijn bekendste nummers, dat is The Living Years. Ik zag hem ooit bij, in Berlijn bij de uitvoering van The Wall van Pink Floyd. Daar speelde hij ook in mid. En wij hadden toen een tijd backstage passes. En we mogen achter het toneel en we mogen met die man praten. En ook met Paul Carrack. Dus ik heb er hele goede herinneringen aan Paul Carrack. Hij treedt op het Rips and Blues Festival in Rolte. En misschien zingt hij dit nummer ook wel van zijn cd uit 2021. De cd One on One, het nummer A Long Way to Go.

Lekkere groove in dit nummer van Paul Kerouac, A Long Way To Go van zijn nieuwe cd One On One. Tijd om nog een nummer te draaien van die cd van Marky Blue Rick Latina Project, Where Are You?

Mikey Blue, Rick Latina Project met Where Are You? Ben je gehad besluiten met een nummer van Muskee? Maar ik zeg eerst nog even dat Harry's Blue samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Techniek in de hand van Martin Fuller. En we draaien een nummer van Muskee. Ja, hoe kan het ook eigenlijk ook anders in Harry's Blues? Van de Legend in 1983, Geronimo Weeps.

0: Fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Jerry Williams is een Amerikaanse songwriter en producer, maar hij maakt ook aan de lopende band soloalbums onder de naam Swamp Dog. Dit komt van zijn album Have You Heard This Story? En dat album nam hij op met gitarist Travis Wemmick uit Alabama. Swamp Dog, When He Was No One.

Slumdog, When He Was No One. Rel Donner uit Chicago werd door Frank Sinatra en Elvis Presley als een groot talent gezien. En Frank Sinatra contracteerde hem zelfs voor zijn eigen platenlabel Reprise Records. Maar Rel Donner werd ziek en overleed op 41-jarige leeftijd. Rel Donner, I Got Burned.

Creil Donner, I Got Burned. Andy Fairweather Lowe uit Wales was de zanger van The Amen Corner en hij was gitarist bij Roger Waters, Eric Clapton en Bill Wyman. Hij nam in de Rockfield Studios in Wales zijn nieuwe album Flang Dang op. Andy Fairweather Lowe, Somebody Wants My Soul.

Andy Fairwell en Low, Somebody Wants My Soul. Freddy Fender uit San Benito in Texas nam het nummer op in een radiostudio in Brownsville. En de opnamekosten waren $50. Hij deed het met twee vrienden, een drummer en een basgitarist. Maar de basgitarist had geen basgitaar en speelde dus bas op een gewone gitaar. Het resultaat was een nummer 1 hit in Texas en ook in Louisiana werden er nog 28.000 singles verkocht. Freddy Fender, Holy One.

Freddie Fender, Holy One. Bruce Springsteen nam zijn album Magic op in Atlanta, Georgia, met louter eigen composities en zijn twee vaste gitaristen, Nils Lofgren en Stevie Van Zandt. Bruce Springsteen, Devil's Arcade.

Bruce Springsteen, Devil's Arcade. Aaron Neville uit New Orleans nam een nummer op van Alan Toussaint, en de man die later grote hits zou scoren met de Neville Brothers maakte een hele serie mislukte solo-singles, want deze single eindigde op 111 in Amerika. In 1966 scoorde hij pas zijn eerste hit met Tell It Like It Is. Aaron Neville, Over You.

Aaron Neville, Over You. Ina Forsman, dat is een blueszangeres uit Finland. Maar ze is Finland intussen wel ontgroeid, want ze neemt al haar albums op in Amerika. Het album Been Meaning to Tell You nam ze op in Austin, Texas met producer Cass Kasanoff. Ina Forsman, Miss Mistreated.

Ina Forsman, Miss Mistreated. Danny White uit New Orleans was de zanger van The Cavaliers, een populaire band in Bourbon Street. Maar hij werd daar ontdekt door Connie LaRocca, dat was de eigenaresse van Frisco Records. En hij was al 31 jaar toen zijn debuutsingle uitkwam. Danny White, Kiss Tomorrow Goodbye.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Weight of the World van Joe Louis Walker is het album van deze week. En hij nodigt regelmatig gastartiesten uit voor zijn albums. En dat waren tot op heden James Cotton, Bonnie Raitt, Buddy Guy, Taj Mahal, Otis Rush, Tower of Power, Steve Cropper en Ike Turner. En dit is zijn 26e album, Joe Louis Walker, Bed of Roses.

Joe Louis Walker, Bed of Roses. Katie Curtis, dat is een singer-songwriter uit Maine. En na een optreden van haar in de Bottom Line in New York kreeg ze een platencontract. En haar nummers worden ook regelmatig in films gebruikt. Zo is ze te horen in Chicago Hope, Dawson's Creek en Felicity. Katie Curtis, On the Phone with My Sister.

Katie Curtis, On the Phone with My Sister. Shirley and Lee, dat was een duo uit Louisiana met Shirley Goodman en Leonard Lee. Shirley werd studiozangeres in Los Angeles en verhuisde daarna naar New Jersey en had ze een grote hit met het nummer Shame, Shame, Shame als Shirley and Company. En Leonard Lee werkte zijn hele carrière in het nachtclubcircuit in New Orleans. Shirley and Lee, I Feel Good.

Shirley Ann Lee, I Feel Good. Diana Seidler, dat is een singer-songwriter uit Vermont. Ze begeleidt zichzelf altijd op gitaar en creëerde een geheel eigen stijl. Haar album Sting of the Honey Bee kreeg hele goede recensies in Amerika, maar ze bleef een local hero in Vermont. Diana Seidler, you were welcome here.

Diana Siegler, you were welcome here. Chuck Willis uit Atlanta begon met een hele grote hit, C.C. Rider, en ook dit nummer werd een hit. Maar hij was alcoholist en hij overleed plotseling op 32-jarige leeftijd, terwijl hij een grote schuld had bij de Amerikaanse fiscus, en zijn vrouw die achterbleef ontving het huis en de Cadillac. Er was geen cent, er waren louter schulden. Chuck Willis, Betty and Dupree.

0: I'm yours the rest of my life.
1: Chuck Willis, Betty en Dupree. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Burns Sisters uit New York. Dat zijn drie zussen. Annie, Jeannie en Mary Burns met Ierse roots. En dit komt van het album Close to Home. De Burns Sisters, Surrender.

Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Tot aan de klok van 7 uur, oftewel een uur lang. Muziek uit allerlei streken, maar vooral uit Amerika. Muziek van B.B. King, van Robin Ford, een nieuwe cd. Sue Foley, ook een nieuwe cd. Cap Mo, een nieuwe cd. Nou, wie maakt geen nieuwe cd's? John Mayall, die heeft ook een nieuwe cd. Dat is zijn allerlaatste cd waarschijnlijk, want hij treedt hier nog niet meer op. Dit is Chills and Thrills.

toch jammer dat dit er met ophoudt. Want dit is een mooi nummer. Nummer van de nieuwe CD die nog in met komt trouwens. The Sun is Shining Down van John Mayall. Mooie titel daarbij. Met uitstekende mensen er trouwens bij. Met Mike Campbell, de gitarist van The Heartbreakers. En later ook van The Dirty Knobs. En Carolyn Wonderland die speelt erop mee. Dus niet de minste die erop mee doet. Een nummer van John Mayall.

Ook een nieuwe cd is die van Cap Mo, samen met Darius Rucker. Ook een zwarte Amerikaanse singer, songwriter zou je kunnen zeggen. Samen hebben ze een cd, maar Good Strong Woman is de cd. En die komt ook nog uit. De cd die heet Good To Be. En daarvan draai ik Good Strong Woman.

Het is altijd goed op een nummer, het werk van Kevin Moore, zoals hij eigenlijk heet. Ook in dit geval weer van de nieuwe CD Good to be a good strong woman. We gaan hem terug eigenlijk. Eigenlijk mogen we heel ver terug, want de volgende compositie, One Bourbon, One Scotch, One Beer, is van oorsprong opgenomen in 1953. Een compositie van Rudy Toombs en opgenomen Amos Milburn in 1953. Maar het is vooral bekend geworden eigenlijk in 1966 door de uitvoering van John Lee Hooker. En misschien nogal meer, 11 jaar later in 1977 door George Thorogood en de Delaware Destroyers, zoals dat toen het niet heette. Dit is de uitvoering die Harry Musquet opgenomen heeft. Hij heeft hem eerst opgenomen op zijn LP Boom Boom Bang in 2003, denk ik. En dit staat op de nieuwe CD, nieuwe LP die net uitgekomen is, de Grollo Blues, het materiaal van Eddie Rose, allemaal live opgenomen. QB and the Blizzards met One Bourbon, One Scotch and One Beer. There's a little song.

Een live opname van het album Grollo Blues, wat dit jaar uitgekomen is. Een dubbel LP, een dubbel CD ook. Allemaal de muziek die opgenomen is in de periode 2001 tot 2011. De blazer zit erbij, maar helaas John LeGrand ontbreekt op de nummers. Vind ik toch wel een beetje een gemis. We gaan naar Malcolm McWatt. Malcolm McWatt is een Schotse singer-songwriter die tegenwoordig in Londen woont en heel veel relatie heeft met Amerika. Zijn muziek die klinkt ook heel Amerikaans. Hij werkt ook vaker samen met Amerikanen, onder andere met Gretchen Peters, een geweldige zangeres en een songwriter. Door is een nieuwe cd van u, de komende cd Dial It Back. En het nummer wat ik draai, dat is dezelfde titel als zijn begeleidingsband, Glass Mountains.

muziek uit Schotland, Engeland, maar eigenlijk uit Amerika. Hij noemt het dan ook heel mooi Trans-Americana. Nee, Trans-Atlanticana. Trans-Atlanticana, transatlantisch. De verbinding tussen Engeland en Amerika. Malcolm McWatt van de CD Dial It Back. Nou, echt naar Amerika toe, dat is Sue Foley. Die komt uit Austin. Die zat bij Antones, Clifford Antones. Het label van Clifford Antones. En ook de club die ook zo heette, Antones. Was ooit nog een keer hier in Austin met nog twee andere zangeressen. Trouwens op het Take Root Festival. Kwam nog in de studio bij Harry's Blues. Dit is van hun nieuwe CD, Pinky's Blues, The Hurricane Girl.

Goed gitaarwerk van Soufoli op de Fender Telecaster. En ook nog met Jimmy Vaughan erbij ook nog. En dat van de cd Pinky's Blues, Hurricane Girl. Je hoort het op Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer is Scheepsrecht. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Bobby Blue Bland uit 1974 van de LP Dreamer. Gaat over het nummer Ain't No Love in the Heart of the City. Het is een beetje het verhaal van dat het in de stad toch ook niet alles is. En dat je misschien nog wel net zo goed en misschien nog wel beter op het platteland kunt wonen. De eerste uitvoering is van Govan Mule, de band van Haynes. Dat is de cd Heavy Load Blues. En Govan Mule, de naam, heel aparte naam eigenlijk. Je speelt het ook heel raar, G-O-V-T met Mule. Maar het is het verhaal van de arme boertjes die vroeger een klein trekpeer die kreeg van het Rijk, van het gouvernement. En dat was dan een muilezel. En vandoor Govan Mule, de muilezel van het gouvernement. Ain't no love in the heart of the city.

Dan ging hij Ain't No Love in the Heart of the City van Warren Haynes. Dat is de grote man van Governed Mule. Een band die al heel veel cd's gemaakt heeft. En Warren Haynes die is in allerlei dingen altijd actief. Het origineel, dat is uit 1974 van Bobby Bland. Bobby Blue Bland, zoals hij ook wel genoemd werd. Een zanger uit Louisiana. Hele goede zanger. Harry Musquet was de favoriet. Die was fan van Bobby Bland. Dat weet ik wel. Het origineel dus van Dreamer uit 1974. Bobby Blue Bland.

De man die zingt altijd een beetje, zoals het dan noemt, smooth. Een beetje, niet, ja, een beetje relaxed, zeg maar. Een beetje de Southern style van Louisiana. Bobby Bland, het origineel van Ain't No Love in the Heart of the City. Hij is ook de man van het nummer Small Town Talk. Dat was ook een favoriet van Harry Musquet. Small Town Talk, roddel en achterklap, zeg maar. De derde versie is van dichter bij huis. Die is van Erwin Java. Van de cd Keeping It Real. Voor zover ik weet de enige solo cd die Erwin Java gemaakt heeft. Met hulp van allerlei andere mensen. Zeker wat de zang betreft. Want Erwin zingt niet zelf. Speelt geweldig gitaar. Maar de zang die komt van Tineke Schoenmaker in Ain't No Love in the Heart of the

Oké, volk, naar het platteland. Want in the heart of the city, dat is de liefde niet te vinden. Ain't no love in the heart of the city. Het origineel was van Bobby Bland uit 1974. Door naar een nummer van Aaron Java uit 2017 van de cd Keeping It Real. En de aanleiding, dat was de nieuwe cd van Governed Mule, Heavy Load Blues. Robin Ford, een man uit een muzikale familie. Zijn vader had de Ford Blues Band, om het zo maar even te noemen. Zijn broer speelde er ook bij, Patrick en Mark. En Robin Ford, dat is de gitarist, door zijn nieuwe cd van Udicom. Een helemaal een instrumentale cd. Nou, we hebben net vulle zangen gehad, dus wel tijd voor een mooi, rustig nummer. Het is opgedragen aan een bekende jazzgitarist, Lonnie Johnson. Robin Ford, van de cd Pure Blues voor Lonnie Johnson.

Nou, lekker om tot rust te komen bij dit nummer van Robin Ford van zijn nieuwe CD Pure and Blues voor Lonnie Johnson. De volgende is de Delevantes. Dat zijn twee broers, Bob en Mike Delevante uit Nashville, Tennessee. Van oorsprong komt ze trouwens uit New Jersey, dus uit de oostkust van Amerika. Ze werken al samen met Gary Talent. En dat is weer de man die ook bij de E Street Band van Bruce Springsteen zat. Volgens mij heeft hij deze cd ook geproduceerd van de Delevantes. De cd A Thousand Turns en door van The Short Bad Blues.

De Delavantes met de Short Bed Blues van de cd A Thousand Turns. Gary Talent die deed de productie ervan en Ben Mentens die speelde op de piano en op andere nummers speelde hij op orgel. En dan heb je toch een beetje de associatie met Tom Petty en de Heartbreakers en aan de andere kant ook wel een beetje met de E Street Band van Bruce Springsteen. We zijn toe aan het laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Mark Rodgers van de cd Rhythm of the Roads. Mark Rodgers is een man die, ja, misschien een beetje uit de sfeer van de cosmic country rock kwam. Al wat tikje terug eigenlijk. Beetje muziek van de Paisley Underground, de Green on Red en dat soort dingen. Dream Syndicate. Nou, naam die misschien niet zo heel veel is, zeg maar. Het zit een beetje in de sfeer van de alternatieve country muziek. De alternatieve country rock. Nou, Jorf had even niks te doen. Laying It Down, dat was zijn laatste cd. En nu is hij uitgekomen met een nieuwe cd. En daarmee besluiten wij van die cd Rhythm of the Roads van Mark Rodgers Leaving.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Lyle Lovett uit Texas begon als folkzanger. In 1986 kreeg hij een contract bij MCA Records en hij duikt tegenwoordig ook regelmatig als acteur op in films. En tijdens de opname van de film The Player ontmoette hij tegenspeelster Julia Roberts. Ze trouwden in 1993, maar binnen 2 jaar volgde de scheiding. Lyle Lovett, Brand New Tennessee Waltz.

0: I Love It, brand new, Tennessee Walls. De componisten Bobby Emmons en Chips Moman en zanger Waylon Jennings waren nog nooit in Lookin' Back geweest. Waylon Jennings had zelfs een hekel aan het nummer, maar hij wist meteen dat het een hit zou worden. Waylon Jennings, Lookin' Back, Texas.
1: The only two things in life that make it worth living

Waylon Jennings, Looking Back, Texas. Aretha Franklin nam het nummer in 1967 op in de Fame Studios in Muscle Shoals en in

Cher, Do Right Woman, Do Right Man. Het was een grote hit voor soulzanger James Carr. Maar Gram Parsons coverde het als zanger-gitarist van de Flying Burrito Brothers voor het album The Gilded Palace of Sin. The Flying Burrito Brothers, Dark End of the Street.

Flying Burrito Brothers, Dark End of the Street. In de archieven van King Records werden twee opnamen gevonden. Every Little Bit Helps en A Little Bit of Heartbreak uit 1962, gezongen door een zekere Helen Henry. Niemand weet nog wie ze was en waar ze vandaan kwam. Helen Henry, Every Little Bit Helps.

Helen Henry, Every Little Bit Helps. Het nummer is geschreven door producer Marlon Green en zijn vrouw, zangeres Jeannie Green. En ze zijn tevens de achtergrondvocalisten op dit nummer. Het komt van het album Here is Barbara Lynn. Barbara Lynn, you're gonna see a lot more of my leaving.

Barbara Lynn, you're gonna see a lot more of my leaving. Miss Dynamite, Brenda Lee, nam haar album Take Me Back op in de American Studios in Memphis. En dit nummer werd later ook nog opgenomen door Gary Stewart en Willie Nelson. Brenda Lee, Staring Each Other Down.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Blues Don't Lie van Buddy Guy is het album van deze week. En Buddy Guy neemt zijn albums al jaren op in Nashville bij producer en drummer Tom Hambridge, die drie geweldige studiomuzikanten inzetten. Toetsenist Reese Winans, basgitarist Michael Rhodes en gitarist Bob McNally. Buddy Guy, The World Needs Love.

Buddy Guy, The World Needs Love. Tammy Wynette nam haar album You Brought Me Back op met producer Chips Moman. En dit is het slotnummer van het album, maar dat nummer werd nooit op single uitgebracht, want tijdens de opname hadden de producer en de zangeres voortdurend meningsverschillen en hierna hebben ze dan ook nooit meer samengewerkt. Tammy Wynette, He's Rollin' Over and Over.

Tammy Wynette, He's Rolling Over and Over. Het nummer stond op het album Always on My Mind van Willie Nelson, maar countryster George Strait zag er een hitsingle in. En dat had hij heel goed gezien, want zijn versie eindigde op 2 in de Amerikaanse hitparade. George Strait, So Much Like My Dad.

George Strait, So Much Like My Dad. Bobby Emmons was jaren de eerste studiogitarist in Memphis die gebeld werd door producers. En als hij niet in de studio werkte, componeerde hij thuis nummers zoals dit nummer, Willie Nelson, Old Forge en The Natural Stone.

Willie Nelson, Old Forts en The Natural Stone. Peter Case uit New York begon in San Francisco als straatmuzikant en later had hij daar de punkband The Nurse. In Los Angeles stond hij met The Nurse in het voorprogramma van The Ramones en Mink DeVille en toen ging hij verder met een rock'n'roll band, The Plimsolls, en hij maakte soloalbums met John Hyatt, Roger McQuinn en Van Dyke Parks. Peter Case, Six Nights a Week.

0: Peter Case, Six Nights a Week. Zanger Freddie Fender uit Texas kennen we van zijn wereldhit Wasted Days and Wasted Nights en Before the Next Teardrop Falls. En hij begon een band met Doug Sam en een paar bandleden uit diens band, het Sir Douglas Quintet. The Texas Tornadoes, The Gardens.
1: When the sun goes down and the heat stays on,

The Texas Tornadoes, The Gardens. Jim Lauderdale, dat is een singer-songwriter uit North Carolina. Hij schreef nummers voor George Strait, Elvis Costello, Blake Shelton, The Dixie Chicks, Vince Gill, Patti Loveless en Leanne Womack. En hij heeft ook al 35 soloalbums gemaakt. Jim Lauderdale, Glass House.

Jim Lauderdale, Glass House. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Dave Gonzalez was jaren de frontman van The Paladins en toen begon hij met Chris Gaffney de Hacienda Brothers. Maar na het overlijden van Chris Gaffney ging hij gewoon weer verder met The Paladins, al is dit een solo-opname van Dave Gonzalez, Tired of Being Me.

0: Kijk, wat mij een stimulans gegeven hebben is dat mijn eigen zwarte mensen die zeggen, nou, we zijn blij dat je naar Holland, je bent onze ambassadeur.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met de praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor is hij deze keer in Twente, in Hengelo, bij de voetbalvereniging Tubantia. En hij praat door met een man die 43 jaar geleden vanuit Zuid-Afrika naar Nederland kwam om te voetballen. Maar hij deed nog veel meer.

0: Ja, wij lopen hier in Hengel, zoals je hier zegt. Hengelo.
1: Ja, in Hengel.
0: Ja, met Darius Dlomo. En Darius, we zijn hier bij de velden van?
1: Van Tubantia.
0: Van Tubantia.
1: Mijn oude club.
0: En Tubantia, die voetbalde op het ogenblik in wat voor afdeling?
1: In derde klasse.
0: KNVB.
1: KNVB, ja.
0: Ja, dit is de club waar jij jouw laatste jaar als voetballer hebt gesleten, neem ik aan.
1: Dat klopt. Dat was mijn laatste profclub. Toen was Tubantia een profclub.
0: Dat was toen tweede divisie of zoiets?
1: Ja, tweede divisie. Nou,
0: dat had je toen nog, hè? Tweede divisie.
1: Ja, en
0: eerste divisie.
1: Ja.
0: En dan, maar jij bent natuurlijk heel lang geleden, en de luisteraar die weet het waarschijnlijk, ben jij uit Zuid-Afrika hier naartoe gekomen?
1: Ja, in 1958, 11 november, dat weet ik nog. Toen was het hartstikke koud.
0: Wat dacht jij toen jij in Nederland aankwam?
1: Nou, ik dacht nog, wat heb ik nou gedaan? Ja. Ik laat in een warme land en kom in de kleren. Ja. Maar ja, goed, ik kwam voor voetbal eigenlijk.
0: Dus. Jij kwam voor voetbal, maar natuurlijk had het ook een andere reden. Ik bedoel, het was in Zuid-Afrika natuurlijk niet zo prettig op dat moment.
1: Nee.
0: Op zijn zachtst uitgedrukt, zou ik zeggen.
1: Ja, de apartheid was echt brutaal. Brutaal, echt. En ik was blij dat Heracles mij uitgenodigd heeft. Alleen wat ik mee vroeg is, hoe komen ze aan mij?
0: Ja.
1: Zo ver is Durban van Nederland. Ja. Maar ze plukte me uit.
0: Maar was jij de eerste of de tweede? Was Steve O'Connor die was hier?
1: Ja, Steve was eerder weggegaan van Zuid-Afrika naar Engeland.
0: Ja,
1: hij heeft eerst gespeeld. Maar ik kwam hier en toen was Steve uitgeleend door de Engelse club. Om eventjes voor een half seizoen te spelen bij Heracles. Toen hebben we samen gespeeld.
0: Je hebt elkaar goed gekend.
1: Ik was zijn captain in Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: Ik was zijn captain in Zuid-Afrika.
0: Maar jullie komen van dezelfde vereniging dan daar?
1: Ik was van de City Blacks. Dat was mijn club.
0: Ja.
1: En hij was van Union Jacks. Net als Feyenoord Ajax.
0: Ja. Uit verschillende plaatsen.
1: Ja, verschillende plaatsen, maar in dezelfde stad Durban.
0: Ja. Oh, het was dus echt een derby.
1: Ja, het is een derby. Het was altijd wel spannend.
0: Ja. en dan komen jullie elkaar in Almelo weer
1: in
0: tegen.
1: Almelo, van alle plaatsen. Ik had nooit van Almelo gehoord.
0: Nee.
1: Wel Amsterdam en Rotterdam. Maar Almelo, ik wist niet wat het was.
0: Ja, dat was de straat, het oude stadion.
1: Oude stadion.
0: En dat was jouw eerste
1: profclub. Ja, want ik kwam hier, was in het begin van betaalvoetbal. De meeste jongens die speelden semi-prof, was net in het begin van betaalvoetbal. Maar ja, goed, ik kwam als onderwijzer van beroep uit Zuid-Afrika. En mijn diploma's werden niet in die tijd
0: niet
1: erkend.
0: Afvraag, nee.
1: Nou, toen, ik moest ook werk hebben. Toen hebben ze, dan word je eerst even prof. Maar dat werd allemaal bekrachtigd door het KNVB. Mijn salaris was bepaald door het KNVB op ambtenarenschaling.
0: Maar van jouw voetbal ben jij jouw studie gaan betalen, hè? Wat ben je toen gaan doen?
1: Ik had 7,5 jaar profvoetbal gezien. Nou ja, ik kan niet tot met pensioen. Ik had 7,5 jaar profvoetbal gezien. Nou ja, ik kan niet tot mijn pensioen.

0: En naar die dancing ging, nou, ik ging achter mijn boek aan.
1: Ja.
0: Ik heb gezegd, nou, je moet een keus maken. En dat, ik ben blij dat ik dat doorgezet heb. Toen heb ik een nieuw beroep voor mezelf
1: gecreëerd. Je hebt toen later de
0: sociale academie gedaan. Ja.
1: Ja, dat is toch een geen kleinigheid.
0: Ja, want ik zat ook met die taal erbij.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ik zat ook met die taal erbij.
1: Is dat dan een groot verschil? Ik bedoel, het Zuid-Afrikaanse en het Nederlands, het lijkt toch wel wat op elkaar.
0: Ja. Nou, gelukkig dat ik geen Zuid-Afrikaans van die boeren dan. Nee. Dat lijkt op Nederlands.
1: Ja.
0: Nooit geleerd
1: heb. Niet geleerd?
0: Nee.
1: Wat spraken jullie daar? Gewoon,
0: Ik kwam uit een Engels sprekende gedeelte van Zuid-Afrika.
1: Ja.
0: En ik ben blij aan de ene kant dat ik de Zuid-Afrikaanse van de taal van de boeren niet geleerd. Anders was het moeilijk voor mij om Nederlands, goed Nederlands te leren.
1: Ja, ja.
0: En want ze hebben al van de geknipte woorden. Waar ik zei, dat slaat nergens op. Nu dat ik Nederlands goed ken.

0: Je bent ook niet alleen maar... dat zou je toch ook een beetje sociaal werken noemen, maar je bent ook een enorme liefhebber van muziek.
1: Zeker, zeker. Ja. Want ja, muziek bij ons is onderdeel van het leven.
0: Ja.
1: Als we verdrietig zijn, zingen we. Als we blij zijn, zingen we ook.
0: En wat voor soort muziek, waar kun je dat het beste mee vergelijken als je naar onze soort muziek kijkt?
1: De blues.
0: Toch wel, ja?
1: Ja, blues. Ja. Blues. Dan ben ik altijd een fan van jou. Ja. Nee, ik bedoel...
0: In
1: Zuid-Afrika...
0: Heb je daar muziek van thuis?
1: Ja, ik heb... mijn lievelings... muzikant was altijd Louis Jordan natuurlijk.
0: Aha, ja,
1: Want Louis Jordan was in Zuid-Afrika in mijn tijd, toen ik nog een jonger was, was heel, heel populair. En we kenden alle liedjes van Louis Jordan uit de hoofd.
0: Ja, die jump music.
1: Ja, jump music. Ja, jump blues.
0: Maar ja, je hebt ook hier natuurlijk zelf muziek gemaakt, hè?
1: Nou, ik zal altijd muziek blijven. Ik hoop dat als ik sterf, dan sterf ik op het podium.
0: Ja.
1: Ja, ik heb altijd... Ik vind het leuk om te doen. In de eerste plaats voor mezelf. Is ontspanning. Maar ik vind het leuk als ik de mensen naar huis stuur die blije gezichten hebben.
0: Ja, dat is prachtig.
1: Dat vind ik prachtig als ik zie dat die mensen met blije gezichten naar huis... Nou,

0: dan heb je het toch goed gedaan. He, dat heb je ook, dat doe je ook.
1: Ja, ik wil er wat van maken. Ja. Ik wil wel applaus natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk, dat kreeg je. Ja. Op het moment dat je de mensen blij maakt, dan kreeg je applaus ook gewoon. Ja. Als waardering.
1: Ja, ik ben ook... ja, je weet wel.
0: Ja, ik weet het wel, ik weet het wel.
1: Je 35 jaar geleden, of hoe lang ben je nou weg daar?
0: 42 jaar.
1: 42 jaar. Ja. Op een gegeven moment ben je weggegaan, niet alleen maar omdat jij wilde weg. Jij kon daar niet langer.
0: Ja, voor mij was het een geluk dat ik een uitnodiging kreeg toen, in die periode, vanuit Almelo. Want ik gaf les op hogeschool, high school, in Durban. En toen kreeg ik ineens een uitnodiging van Almelo om te komen voetballen. En dat was juist op het moment dat ik wilde stoppen met onderwijs geven. Omdat die regering had die kwaliteit van zwarte onderwijs zodanig verlaagd.
1: Ja.
0: Dat ik zei, ja jongen, dat wil ik niet.
1: Jij kon je daar niet meer mee?
0: Nee. Ik wilde ook niets geven aan de kinderen. Waar ik van tevoren weet, hebben ze niks aan. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik ga verschillende lessen. Onder andere aardrijkskunde. Van de hele wereld. Maar die regering, de aparte regering, zei nee. Die kinderen zwarte kinderen moeten geleerd worden alleen aardrijkskunde van Zuid-Afrika. Dat beperken van kinderen.
1: Ja, dat is...
0: Ja. Ja. Toen hebben ze, nou dat wil ik niet doen.
1: En toen, je bent toen naar Nederland gegaan.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk geen kleinigheid om...
0: was
1: om,
0: heel, heel moeilijk afscheid te nemen van mijn kinderen.
1: Van je...
0: En van die familie.
1: Van alles wat je eigenlijk had.
0: Ja, ja.
1: Gewoon weg en de
0: ja.
1: banden als het
0: want ik deed ook veel in Zuid-Afrika, wat ik nou ook hier doe. En ja, dat moet je dan achter, is een kwestie van keus.
1: Ja.
0: Ja.
1: Voelde je niet ontheemd toen je hier kwam eigenlijk?
0: Ja, nou...
1: je hebt natuurlijk een vrij optimistische natuur.
0: Ja,
1: En jij bent, jij bent iemand die gaat er wel in.
0: Ja. Ik bedoel,
1: als je apathisch blijft zitten, en dan
0: wordt het niks.
1: Dan gebeurt het natuurlijk
0: niks. Dan wordt het niks.
1: Nee.
0: Kijk, wat mij een stimulans gegeven hebben, Harry, is dat mijn eigen zwarte mensen, die zeggen, nou, we zijn blij dat je naar Holland, je bent onze ambassadeur. Zo hebben ze mij beschouwd. Nou, dat geeft je een kick. Zeg nou, ik ga niet voor mezelf, maar voor mijn volk ook. Ik ga ze in Holland laten zien dat die zwarte mensen kan ook wat.
1: Ja, ja. Nou, inderdaad, want als je hebt ook nog in Enschede in de raad gezeten.
0: Ja, inderdaad. Ja. Twee periodes. En boksen dan.
1: Oh, dat heb je ook nog gedaan?
0: Ja, zeker weten.
1: dat was mij onbekend.
0: Nee, nou, och jongen, ik heb ontzettend veel gedaan in Zuid-Afrika. En dat heb ik ook hier gedaan. In Zuid-Afrika heb ik cricket, heb ik tennis gespeeld. Ik had talent voor boksen. Ik ben Zuid-Afrikaanse kampioen geweest. En voetbal natuurlijk was captain van de Zuid-Afrikaanse elftal, zwarte elftal. Nou, dat heb ik meegenomen. Ik zei, nou goed, ik ga mijn eigen volk vertegenwoordigen op alles wat ik in Zuid-Afrika gedaan heb. En dat heb ik gedaan.
1: Ja, en daar kun je dus ook mee zien dat het niet helemaal uitzichtloos hoeft te zijn voor mensen
0: nee.
1: die hier komen.
0: Nee, bedoel, je moet ook de wil hebben.
1: Ja, want jij bent natuurlijk toch, als je in de raad komt en zo, dan,
0: ja.
1: en je hebt al dat sociaal werk gedaan, dan moet dat toch een stimulans wezen voor andere mensen dat het toch wel mogelijk is.
0: Daarom bleef ik hen ambassadeur.
1: Ja, ja, ja.
0: Bleef ik ook hen ambassadeur.
1: Ja, is te gek, man.
0: Ja, maar ik zou je vertellen even een klein verhaal. Toen speelde ik bij Heracles, hè, want dat was mijn eerste club. Natuurlijk, ja, als boksfan, ja, dat zat er wel gewoon in. Want thuis heb ik altijd gecombineerd met verschillende sportactiviteiten. Nou, toen Huizenaar, dat was de promotor in Rotterdam.
1: Oh, Theo Huizenaar.
0: Theo Huizenaar, ja. Dat, ja. Toen hoorde dat ik een kampioen van Zuid-Afrika was. Natuurlijk, als promotor, hij was nieuwsgierig. Nou ja, wat heeft die jongen in St. Maas? Toen heeft hij mij uitgenodigd om te komen trainen in Rotterdam. Nou, toen ben ik daar naartoe naar een voetbalwedstrijd. Ik heb getraind met de jongens, een beetje gespaard. Nou, toen... zag ik wel wat in mij. Toen heb ik gezegd, nou moet luisteren, ik wil jou opnemen in mijn club. Ik zei, nou ja, ik vind het best hoor. Ja. Maar ja, toen de eerste wedstrijd, toen bokste ik tegen een Duitser. Ja. Nou, die had ik wel plat kunnen slaan in die eerste, tweede ronde. Maar ik wilde mee aan het publiek van Rotterdam bewezen wat ik kan.
1: Ja.
0: Dat andere was makkelijk. Toen heb ik met hem gestoeid en ik heb op punten gewonnen. Nou, en die mensen die zeiden, och, die jongen die kan wel wat. En het mooiste, Harry, is dat Theo Huizenaar bij mijn eerste bokswedstrijd in Rotterdam.
1: Waar was dat? In Odeon of zo?
0: In Odeon.
1: Aan de Couvernes daar.
0: Exact, ja. Exact. Hij had me niet verteld wat hij achter zijn bedoeling is. Ja. En hij wist dat ik ook zanger ben. En de wedstrijd was afgelopen. Ik werd verklaard de winnaar. Ik had mijn jas aan. Ik wilde zijn. Toen stapte een accordeonist in de ring. Ik was nog dreefnat.
1: En dan moest je zingen.
0: Ja. En ik zei, nou goed, ik heb de accordeonist ben gehaald. Wil je even een liedje zingen? Nou, ik zei, ja jongen. Ik zei tegen die accordeonist, wat speel je allemaal? Nou, hij zei, nou, dat. Ik zei, nou, oh, ja. Ik zei, nou goed, speel maar I Can't Give You Anything But Love.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, toen heb ik dat gezongen. Nou, ik vond het achteraf wreed. Ik had die jongen bont en blauw geslagen. Ik had, I can't give you anything but love.
1: Ja.
0: Ik vond het een beetje vreed. Achteraf, maar
1: naar Frans.
0: Ja, maar die mensen vonden het prachtig.
1: Ja.
0: Want het is nooit eerder gebeurd dat iemand die net gebokst heeft, zo gaan zingen.
1: Nee, dat is heel bijzonder.
0: Heel bijzonder. Oh.

0: Maar hoe lang heb je dan heb je door
1: Bij Theo? Ja, ik heb 5 jaar gedaan.
0: En gecombineerd met voetbal?
1: Zondag, dan was ik voetballen. 100%, want dit was mijn beroep. En s'avonds dan kreeg ik een massage naar de voetbalwedstrijd. Pakte ik een trein, ging naar Rotterdam. In een hotel daar slapen. En dan de volgende dag dan eventjes warming up. En dan ga ik wegen. En dan was ik klaar voor de wedstrijd.
0: Wat voor 3.
1: Ja, jongen, ik had een kracht van 2 Belgische paarden.
0: Nou, je lijkt me nog steeds niet helemaal versleten. en dan ook nog een soms gewoon, want ik ken jou dus ook als zanger en, ja. En vooral in het jazz genre.
1: Ja. Ja.
0: Ook nog vaak spelen, onder andere, want je hebt ook een tijdje in Drenthe gezeten, ja. in Emmen.
1: Ja.
0: Met de Old Fashioned Jazz Group.
1: Waar ik dan
0: heel erg lang geleden ooit op bas ben begonnen.
1: Ja, dat vertelde me toen ik daar ging zingen. Zei, nou, we zijn begonnen met Harry. Ja. Zei, nou, dat is leuk.
0: Ja, ja. En in Emmen heb je daar ook heel erg geïnteresseerd voor die armoede daar in de Zuidoosthoek. Hè?
1: Ja, ja, ja. Ik had me verdiept over de situatie van die turfperiode om de Zuid-Drentenaars te begrijpen. Anders wordt het moeilijk als je die mensen niet begreep wat hun voorgeschiedenis is geweest.
0: Precies.
1: Ja. Ja. En dat, nou, ik heb prachtige 8,5 jaar gewerkt in Drenthe. En vooral het Zuid-Drenthe, dat bleef mijn lievelingsgebied.
0: De Zuidoost-Drenthe?
1: De Veengebied.
0: Het Veengebied.
1: Vind ik nog de mooiste.
0: De woeste grond die er nog is, een beetje.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja.
0: En nu ben je hier. Werk je eigenlijk nu nog?
1: Nee, ik ben nog gepensioneerd.
0: Ben je eruit?
1: Jongen. Ik heb dit sociaal werk 28 jaar gedaan. Zeg, nou, dan heb ik genoeg gedaan. Nu ben ik al bezig met...
0: Maar jij lijkt me niet iemand die stil kan zitten.
1: Nee,
0: geranium of zo.
1: Nee. Nou, het enige moment dat ik stil zou zijn als ik plat ben.
0: Ja, ja.
1: Nee, maar ik heb veel gegeven en veel gekregen van de Nederlandse samenleving. Ik wil nou gewoon iets doen voor mijn eigen volk in Zuid-Afrika.
0: Yeah.
1: Die in een heel moeilijke situatie zit. Daarom ben ik ben begonnen met een stichting in Enschede, de stichting Enschede Alexandra. Dat is de township. Waar we hulpprojecten proberen te doen op sportgebied, op woning en materieel en immaterieel.
0: Jij bent natuurlijk toen ook weer teruggegaan. Jij mocht weer terug, hè? Jij mocht helemaal niet terug.
1: Nee, 35 jaar. Ja. Vanaf 58 was ik geband. Omdat ik had veel te veel verteld over de situatie van apartheid in Zuid-Afrika. En de regering vond het niet leuk. Toen hebben ze gezegd, nou goed, als je hier komt, verdwijn je in de gevangenis. Dus 35 jaar heb ik gewoon niet naar Zuid-Afrika gekund.
0: En geen contact met familie, alleen via
1: brieven. Via brieven.
0: Brieven. Waar jij van wist dat ze ook wel...
1: Ja, die werden geopend door die brieven, dat weet ik. Ja. Die rotzakken.
0: Ja.
1: Ja.
0: En toen Mandela...
1: Toen Mandela vrijkwam in 1990, zei, nou, nu ga ik naar Zuid-Afrika. Was voor mij heel emotioneel. Na 35 jaar ik had mijn broers en zusters nooit meer gezien. Nou, ik heb gehuild. Ik heb gehuild gewoon.
0: Ja,
1: en andersom ook.
0: Ja.
1: Ja, want ik had gezegd, nou jongens, we zien elkaar niet misschien in een andere wereld. Maar ja, goed. Toen Mandela vrijkwam, zei nou goed, dan ben ik bevrijd. En dan ga ik terug. Nu ga ik om de 2 jaar daar naartoe.
0: En Mandela is nou weg. Dat is natuurlijk wel een role model geweest, hè?
1: Ja, role model. En hij moet ook niet meer doen dan dat.
0: Nee.
1: Hij heeft zijn job gedaan, hij moet nou vakantie nemen.
0: Ja. Het gaat langzaam natuurlijk met Mbeki en zo.
1: Ik zeg ook bij vele mensen, jullie moeten geen wonderen verwachten.
0: Nee, dat kan natuurlijk nooit zo snel.
1: We hebben een halve eeuw apartheid gehad. Hè? Ik heb mij in de eerste jaren dat ik hier ben betrapt dat ik nog slachtoffer ben van apartheid. Mijn reacties waren allemaal afgestemd op de situatie van apartheid. He? En dan praat ik over mezelf, maar er zijn ook miljoenen die hetzelfde hebben.
0: Ja.
1: En dit zal gewoon tijd nodig zijn om dat echt weg te krijgen.
0: Nou, dat zie je toch ook een beetje in het Oostblok. Die exact. 65 jaar communisme. Ja. Hè, ik bedoel, ja. Maar Oost-Duitsland. Ja. Ik bedoel, dat poets je niet zomaar.
1: Nee.
0: Mensen denken dan wel van, nou jongens, nou gaat het.
1: Ja.
0: Hè, halleluja.
1: Ja. Dat is de fout die ze maken.
0: Dat kan natuurlijk nooit zo snel.
1: Ik waarschuw ook de mensen. Nou jongens, niet denken dat, ja, nu dat we een zwarte regering hebben, alles. Ik zeg maar, dat kan niet. We zitten met een erfenis van apartheid die in een korte tijd niet kan wegwerken. He? Maar het moet wel aangewerkt. En daarom ben ik begonnen met de stichting om een beetje hulp te geven. Dat materiële en immateriële hulp. Want die know-how is belangrijk. Ik zeg nou goed, we kunnen wel kijken. Als iemand honger heeft en je wil praten over democratie, je moet zorgen dat hij iets in zijn buik heeft.
0: Ja.
1: He? Anders gaat het.
0: Wordt mij ontevreden. Ja.
1: Ja. He, en daarom zijn aan het luisteren. Als de mensen zeggen, nou, we willen dat, hebben dat nodig, dan geef ze het dan. Maar niet als één doel. Dat is een middel. Maar het belangrijkste vind ik altijd, ik zeg ook tegen de stichtingsbestuur, ik zeg, nou, het belangrijkste is de kennis.
0: Absoluut.
1: He, want tijdens de apartheid hebben we die kennis niet kunnen krijgen. Het was afgesloten voor zwarte mensen. Ja? Ik zeg, nou, kennis is wat die mensen het meest nodig hebben. Ik wil niet zeggen dat als mensen honger hebben, moet je niets geven. Maar geef ze, maar het moet niet in één doel. He? Moet geen einde. Eén doel moet zijn. Er moet geleerd. Hoe kan je zelf helpen? Ja? Ja. Hoe kan je zorgen dat je eten krijgt. Je familie ook eten krijgt. Noem maar op. Dat is belangrijk. Want het is duurzamer. I want to tell you a story from way back. Truck on down and dig me jack. There's Big Mo. Little

0: heb ook tegen mijn stichtingsbestuur gezegd, het is wel goed een keertje iets materieels te geven, maar het moet geen één punt zijn. Het één punt is die know-how, die kennis.
1: Ja. Ik wou mijn ouders vroeger nooit geloven. Die zeiden, jongen, je moet beter je best doen op school.
0: Ja, nou.
1: Achteraf is het, hebben ze natuurlijk gelijk gehad.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, als qua jongen dan heb
0: ja, tuurlijk.
1: Je wilt, nou, ja, alles, ja, dat zal wel, weet je
0: dat
1: toch?
0: Merk ik ook in, maar, als ik in Zuid-Afrika ben. Precies dezelfde houding.
1: Maar ja, is ze hadden wel gelijk natuurlijk.
0: Ja, ze hadden gelijk, maar ja, goed, als jongen, dat heb ik ook gedaan. Ze, oh ja, jullie kunnen me wat vertellen.
1: Ja.
0: Hè? Maar achteraf dan ontdek, verdomd, hebben ze toch gelijk.
1: Ja, absoluut. Maar ik denk dat heel belangrijk is. Een goede opvoeding en onderwijs.
0: En daarom praat ik ook in Zuid-Afrika over me. Tegen mijn jongeren van mijn familie. En zeg nou, jongens, niet vergeten, ga naar school. Hoe moeilijk dat ook is, ga jullie zelf ontwikkelen.
1: Ja.
0: Want als jullie dat doen, die ander die bleef gewoon op de plek die hij gekregen heeft tijdens apartheid. En jullie bleven doormodderen onderaan.
1: Dat is exact waar, ja.
0: Ik zeg nou, daarom vind ik dat jullie, kost wat het kost, moet scholen. Beroepen, ja, kijk, wat die neiging, wat ik ook zie, daar ben ik ook kritisch over, is dat vele jongeren die denken, nou goed, als ik naar de universiteit ga, dan is het wel. Ik zeg maar, moet luisteren. Als iedereen naar de universiteit gaat, dan is het overvol. En dan, als na afloop van de studie, is geen werk, omdat ze te veel van de universiteit.
1: Yeah.
0: Ik zeg maar, er zijn ook praktische beroepen. Dan zeg ik namelijk, en straten maken.
1: Yeah.
0: En schilder. En timmerman. Ik zeg, je kan een boterham verdienen.
1: Ja, ik bedoel, als je een goede handwerker bent, tegenwoordig, dan, dan verdien je ook 75 gulden.
0: Exact. Yeah. En dat probeer ik ook, de alternatief van denken te geven. Zeg nou jongen, sta je niet blind aan het universitaire graden die jullie kunnen krijgen. Maar er zijn ook andere beroepen, praktische beroepen, waar je ook even een dikke boterham kan verdienen.
1: Absoluut. Ja,
0: ja, ik was in Durban, mijn eigen stad. Ik liep met een paar van die jongeren van mijn familie. Ik zei, nou, hey, zien jullie wat ik zie? Ze zei, wat? Ik zei, nou, er was een flat van 10 hoog in de stad. Ik zei, maar zien jullie wat ik zie? Nee, wat? Ik zei, maar de vijf die bladert. Ik zei, maar men die doet toch niks aan?
1: Nee.
0: Ik zei, nou, als jullie nou slim zijn, gaan jullie even schilderdiploma halen. Hebben jullie werk zat? Rijen van die flats allemaal gewoon met bladeren. Ik zei, nou hebben jullie werk. Jullie kregen zelf eigen werk. Jullie kunnen ook andere mensen werk geven.
1: Ja. Ja, dat moet allemaal geleerd worden,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: En daarom praat ik over die know-how. Het uitbreiden van mogelijkheden. Niet het nauwe.
1: Want Zuid-Afrika heeft natuurlijk ongekende mogelijkheden.
0: Het potentieel is groot.
1: Ja.
0: Alleen doordat in de apartheid in de halve eeuw alles gereserveerd heeft voor de blanken.
1: Ja, ja. Dus is de opening voor de mensen gewoon dom gehouden.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Natuurlijk. Natuurlijk.
1: Ja.
0: En dat probeer ik op mijn eigen manier toch te attenderen. Er zijn meer mogelijkheden om aan een boterham voor jezelf en voor anderen te creëren. Met simpele andere, gewoon praktische beroep.
1: Ja, absoluut.
0: Ik heb ooit tegen die kinderen van mijn familie gezegd, ik hoop dat een van jullie in zijn kop krijgt om voor begrafenisondernemen te beginnen. Misschien vonden ze het een beetje eng.
1: Ja.
0: ik zeg maar, dit is een beef die doorlopend is.
1: Ja, ja. Je hebt altijd werk.
0: Ja, je hebt altijd werk. Ik zeg, dit is doorlopend.
1: Ja.
0: Ik zeg nou, want ik zag gewoon dat als een en ander gestorven is, dan komen een begrafenisauto uit Johannesburg. Ja, die zitten van de blanke concern. Ik zeg, nou, waarom zou je zelf geen begrafenisonderneming beginnen? Ga jullie studeren daarvoor? Heb je werk zat? Ja. Elke dag ster wat.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ik zeg, elke dag ster wat. Nou, proberen een heel andere wending te geven aan beroepsmogelijkheden.
1: Ja, want als je een beetje creatief bent, is dat natuurlijk genoeg te doen.
0: Oh. Dus elke dag sterven tientallen mensen naar een vette boterham.
1: Maar misschien hebben ze mensen ook, die zijn in een bepaald stramien beland en die zijn platgemurf.
0: Exact.
1: En ze kunnen niet meer.
0: Nou, maar dat proberen een beetje te krijgen.
1: Ja, ja.
0: Dat men niet te hoog moet maken, maar ook simpele situaties, die kan je ook werk van maken.

0: 42 jaar in Nederland. Dat is de
1: leeftijd.
0: Dat is geen kleinigheid.
1: Nee.
0: Heb je nooit het gevoel van, nou, ik aan het eind van mijn leven wil ik toch terug naar Zuid-Afrika? Of denk je van,
1: nee.
0: Mijn grootste deel van mijn leven ligt in Nederland, ik blijf hier.
1: Nou, dit is mijn tweede moederland geworden.
0: Ja.
1: Nederland is het. Ik zou je zeggen waarom, Harry. Omdat toen ik voor het eerst kwam in Almelo, hebben de Almeloers mij fantastisch opgevangen. Komend van een aparte situatie. Ik kom in Nederland. En ik werd zo menselijk ontvangen, dat ik zei, nou moet luisteren, daar hoef ik verder niet te kijken. Ja? Nou, we zaten met het bestuur van Schiphol in de auto, in november, hartstikke koud. Ik had alleen mijn zomerkleding. Maar het was zomer toen ik wegging. En we reden helemaal. De eerste vraag wat ik stelde toen we Utrecht gepasseerd waren, nou, waar zijn die bergen hier? Toen zei ze, waar heb ik in bergen?
0: Nee,
1: ik zei, nou, ik vond het een beetje vreemd. Nou, toen kwamen we in Almelo. Ja, ik wacht me af wat op mij afkomt. En we kwamen daar in het centrum van Almelo. Het was helemaal wit van mensen. Want er was de enige zwart.
0: Ja.
1: Ja, helemaal wit.
0: Ja.
1: Honderden mensen die stonden daar te wachten. Ik vroeg aan de bestuurslid, wat doen die mensen allemaal hier? Hij zei, nou moeten ze wachten op je. Ik zei, ik ben geen koning. Ja, goed.
0: Ja, zo ging dat, ja.
1: Zo ging dat emotioneel, want ik kreeg een cultuurshock.
0: Ja.
1: Hè, waar hij zei, ja jongen. Ik zei, het zal wel zijn. Ik stapte in de auto, ik wil mijn koffertje pakken. Nee, zegt de ober. Ik neem het voor jou. In Zuid-Afrika was het onmogelijk geweest.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Dat een blanke voor mij mijn koffer pakte.
0: Ja.
1: En ik wilde die deur open dan. Nee, die open die deur, open. Ja. De blanke Zuid-Afrikaan hadden we achterover gevallen. Nou, zo hobbelde ik van ene cultuurshock naar de ander. Op een prettige manier.
0: Ja, en dus uiteindelijk zul je dus waarschijnlijk niet weer teruggaan.
1: Nou, nee. Ik zeg het ook eerlijk tegenover mijn familie. Zeg namelijk, ik vind het leuk om op visite, maar echt settelen op dat moment niet. Ik bedoel, ik ben geen 24 jaar meer om te zeggen, nou, ik doe het toch.
0: Ik ga daar weer heen.
1: Ja.
0: Met volle krachten.
1: Ja. Dat doe ik niet. Ik vrees dat als ik zo besluit om terug naar Zuid-Afrika permanent, en dat ik niet gelukkig zal zijn. Niet gelukkig niet ten aanzien van mijn volk en de situatie. Nou, omdat ik zo dan tegen muren, opgetrokken muren, door zwarte officieels en blanke officieels. Omdat dan heb ik een heel andere kijk dan hun.
0: Ja, ja.
1: En dan werken ze me tegen. En dat vrees ik. Ik weet dat ik dit zal krijgen gewoon. Want mensen die hen plekje hebben gecreëerd, willen ze niet vrijlaten. Terwijl miljoenen mensen gewoon nog arm zijn.
0: Ja.
1: Ja, en daar ben ik bang voor dat ik zou, nou, ja, stuiten tegenover, ja, weerstand.
0: Ja, dat zit er dik in natuurlijk.
1: Ja, dat zit er dik in, want iedereen die wil zich verbeteren en verrijken ten koste van.
0: En Nederland, ik bedoel, je bent nu heel lang in Nederland.
1: Ja.
0: Wat vind je daarvan op dit moment?
1: Nou, als ik terugkijk naar 42 jaar, zeg nou, het wordt niet beter met Nederland. Moraal.
0: Materieel gezien
1: materieel wel.
0: Maar ethisch,
1: sociaal.
0: Ethisch gezien zaken ze
1: heel moeilijk. Heel moeilijk. Heel moeilijk. Echt, ik zie het grote verschil na zoveel jaar.
0: Ja.
1: Nee. Dat is niet de Nederlander die ik.
0: Nee, vooral ethisch vind ik het.
1: Ja, ethisch is niet zo.
0: Hoe
1: is het mogelijk, Harry? Dat elke dag in de krant, dan lees ik, dan is een en ander mafkees die heeft een tas van een vrouw van die 80 jaar weggerit. Ja. Ik zei, hoe is het mogelijk? Ik zei, nou, oké, dat kan gebeuren, maar wat doen de anderen?
0: Ze doen niks.
1: Ze doen ook niks.
0: Nee.
1: Dan zei, ja, maar 42 jaar was onmogelijk geweest, dan had je een rambam van iedereen.
0: Ja. Ja.
1: Ik zei, maar ja, tegenwoordig, ja, iedereen die schrikt, die doet maar niks. Zijn een vrouw van die 80 jaar die wordt, die tas wordt afgeriet door een en ander mafkees. En niemand die doet wat. Niemand die rent
0: allemaal,
1: achteraan.
0: Het is allemaal een beetje ikke en de rest kan stikken.
1: Ja, maar dat is het punt. En daarom vind ik, ja, tenminste van mijn situatie.
0: Ja, zo.
1: Is achteruitgang.
0: Ja, dat ben ik met je eens.
1: Is achteruitgang. Ik vind het een verarming.
0: Ja.
1: Want Nederland is een mooi land.
0: Ja.
1: Is een mooi land. Maar als die ethiek zo achter het hoofd, dan ben ik bang dat... Ja,
0: men moet er wel wat aan doen, vind ik.
1: Ja, men moet wat aan doen. Men moet menselijke prioriteiten geven. Ja. Hoe is het mogelijk dat iemand in een flat waar zoveel mensen wonen, 2 weken dood kan liggen?
0: Ja, ja, dat is... Dat... Ja,
1: hoe is het mogelijk?
0: Dat was vroeger niet mogelijk, want dan paste men nog een beetje op elkaar.
1: Exact. Ik zei, hoe is het mogelijk? Dat betekent, de interesse voor de buren is er niet meer.
0: Nee. Darius Lomo, 42 jaar geleden, uit Zuid-Afrika, hier aangekomen en eigenlijk als een muzikale, sportieve en ook sociale duizendpoot in Nederland toch helemaal gezetteld.
1: Ja.
0: Jij wordt heel vriendelijk door de VPRO en Radio Drenthe bedankt voor jouw fantastische woorden.
1: Nou, ik ben blij om je te ontmoeten, Harry. We zullen ook een keertje een bluesavond organiseren.
0: Ja.
1: Dat we gewoon een aantal mensen vermaken.
0: Ja, dat is heel goed, jongen.
1: Ja.
2: De muziek die je hoorde in deze aflevering van Harry's Blues, met als gast Darius de Lomo, de old voetballer. Die muziek die was nou zijn eigen keus. Van Louis Jordan, Let the Good Times Roll. Van B.B. King, Key to My Kingdom. Nog een stuk van Louis Jordan, 5 Guys Named Mo. En Ray Charles met Hallelujah, I Just Love Her So. We gaan verder met Harry's historie, Harry's muzikale historie. En daarvoor een nummer van de Eno Lesser CD, Dancing Bear. MUZIEK

0: stuk waar ik eigenlijk wel als dierenliefhebber wel trots op ben, is Dancing Bear Blues. Ik heb dat wel eens gezien in Griekenland. Hoewel dat een van de laatste dingen was in Griekenland, waar mensen dus die beren aan zo'n ketting hadden met zo'n ijzeren band om dinges en een ring door hun neus. En die ze dan opvoeden op hete platen. Nou, om ze te laten dansen, hè. Dat doen die dieren dan, want die kunnen dan niet staan en zo. Dus zo werd, dat is de mens die dingen dan zo doet. En op een gegeven moment ben ik lid geworden van een club die heet de World Society for Protection of Animals. En die mensen die hebben ontzettend veel voor die beren gedaan. Het is nou zover dat in Griekenland en Turkije dat bijna voorbij is. En ook in allerlei andere landen ben die mensen bezig. Niet alleen maar met beren, hoor, ook met andere dieren om daar opvang voor te vinden. Je ziet gewoon dat de dieren die eigenlijk je naasten zouden moeten zijn. Het boeddhisme zegt dat onder andere. Dat die gewoon door de mensen eigenlijk maar behandeld worden als tweederangse wezens. Wat dat betreft is de Bijbel ook niet zo. Tenminste, mensen, het wordt vaak verkeerd uitgelegd. Men zegt dan, heb je broeders lief zoals uw naasten. Maar met die naasten zou ook bedoeld kunnen worden de bomen en de dieren. Nou, we hebben nu op het ogenblik hebben we die hele wond- en klauwzeertoestand. De BSE, we hebben de Legionella, de varkenspest hebben we gehad. Als je de natuur zo behandelt en als het alleen maar om gewin gaat, want vaak gaat dit alleen maar over dingen, mensen die dan voor het gewin het meest goedkoop rotzooi maken en dat weer in die dieren stappen, dan krijg je dat soort dingen. En de mensen hebben dus geen respect voor de dieren. En dat liedje, dat gaat hier eigenlijk ook een beetje over. Dat is dat men absoluut geen respect heeft voor dieren. En het gaat allemaal over poen. Alles gaat in dit geval over poen. Kun je gewoon regelrecht kun je dat afleiden. Het gaat allemaal over geld. En wat dat betreft halen de mensen met dieren de raarste dingen om aan hun geld te komen. En af en toe denk ik ook wel eens, ik moet vegetariër worden. Ik eet ook eigenlijk niet zoveel vlees meer. Maar deze Dancing Bear Blues, dat is eigenlijk een beetje dat gaat daar ook over. Want deze mensen die moesten met die beer geld verdienen. En in die zin hebben ze die beesten eigenlijk bijna gemarteld. Hè? En de tekst gaat is eigenlijk vrij eenvoudig. Down in Turkey, I saw the poor dancing bears. Looked them in the eyes and all I saw was fear. Je keek die beer in de ogen en je zag alleen maar angst. Ze werden geslagen met stokken. En opgesloten met kettings. En dat weer een criminele act of the human race, zou ik maar zeggen. Gebroken jawbones, weet je. Rings through the nose, ringen door de nose. En zo zou het in dat leven van die beren eigenlijk niet zo moeten wezen, weet je wel. Dus zou ik zeggen, please free the bears and give them a place. Geef ze een plaats waar ze een beetje gelukkig kunnen zijn. In een natuurlijke omgeving. En daar gaat eigenlijk deze Dancing Bears over. En het leuke is dat ik ook een reactie uit Italië kreeg. Van misschien kunnen we het wel ordenen. Dan moet ik weer op internet. Dus, maar dan van een meneer van Comet Records. Dat is het aparte van internet. Je komt soms heel rare dingen tegen. Die vond dat dan ook. Dat meer mensen daar iets aan moesten doen. En dat alleen maar door zo'n dingetje op te nemen. En Gianni Pizionello of zo was dat. Kom je ook weer met zo'n man in contact. En die had dan ook weer een catalogus. En je stuur maar eens wat van je materiaal op. Weet je wel, en wie weet. En zo. Maar in ieder geval, dit ging over het dierenleed van de beren. Maar eigenlijk ook min of meer dierenleed in het algemeen. En ik denk dat het op het ogenblik heel erg van toepassing is.
1: Volgens mij voelen jullie meer aangetrokken tot dieren dan dat meest nodig.
0: Mensen verknallen dat vaak. Hè. Ik heb er wel eens vaker over dingen over geschreven. The Big Sleep. Ik heb een liedje in petto dat gaat een beetje over die George Bush. Een figuur à la George Bush. Heet Cowboy Bum. Mensen die terwijl ze weten dat al die dingen gewoon eigenlijk min of meer, dat je min of meer aan een ondergang toewerkt. Het toch maar het tegenovergestelde bliem doen. Dat begreep ik dus niet. En ja, dat de wereld is wat dat betreft crazy volgens mij. En het zal ook niet lang meer duren. En ik heb niet zoveel verduzie in dat het echt goed zal gaan. Maar ik zal, ook niet, ik zal er ook niet om wenen als het misgaat. Misschien sta ik wel te juichen aan de kantlijn. Dat is misschien een morbide uitspraak, maar doe maar. Ik wist het al langer. Je hoeft er niet zo intelligent voor te wezen om dat te snappen, hoor.

0: Dancing Bear, uiteraard van de gelijknamige cd. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd de maakdeur, Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Door de oorlogen in Vietnam, Afghanistan en Irak heerste er stress en diepe droefenis in talloze Amerikaanse gezinnen. Het is weliswaar een schrale troost, maar het leverde wel mooie muziek op. Dit is Michael Lismore. Hij coverde een nummer van Skip Jackson en The Shentons. Michael Lismore. Promise that you wait.

0: Michael Lismore, Promise That You'll Wait. Alan Orange, dat was een zanger en producer die veel samenwerkte met Alan Toussaint in Louisiana. Hij was eigenlijk meer songwriter en producer dan zanger en later had hij als producer een eigen productiemaatschappij, House of Orange. Alan Orange, VC Blues.
1: Stay home, girl, where you'll be safe in your mother's arms.

Alan Orange, VC Blues. Daryl Dott, dat is een singer-songwriter uit Dallas, en hij was gitarist bij Tracy Lawrence en Martina McBride. En hij toerde al met Tim McGraw en Faith Hill. En dan hebben we nog iemand uit Dallas, John Christopher Davis. En hij schreef nummers voor Dolly Parton, Billy Ray Cyrus en Hall Ketchum. En hij werkt als gitarist bij Vince Gill, Rodney Crowell en Keith Urban. Daryl Dott en John Christopher Davis. The Boy I Left Behind.

Daryl Dott en John Christopher Davis, The Boy I Left Behind. Donald Jenkins uit Chicago was daar de zanger van de D-Liders en hij nam een solo single op voor het label van Eddie Thomas, Thomas Records. En dit is de B-kant van de single A New World Beautiful. Donald Jenkins, Fighting for My Baby. Donald Jenkins, Fighting for My Baby.

Donald Jenkins, Fightin' For My Baby. Het is een compositie van Isaac Hayes en David Porter, opgenomen door de drie zusjes Hutchinson, die onder contract stonden bij Stax Records in Memphis. Het komt van het album So I Can Love You, The Emotions, Going on Strike.

The Emotions Going on Strike. Brandon Ryder uit Texas had in 2010 plotseling twee nummer 1 hits in Amerika. Rock Angel en Before I Knew Your Name. Intussen heeft hij 7 albums gemaakt en hij had ook nog 3 top 5 singles en 2 top 10 hits. Brandon Ryder, Mr. Soldier.

0: Brendan Ryder, Mr. Soldier. De Mighty Hannibal, dat is James Shaw uit Georgia. Hij nam een eigen compositie op bij Jubilee Records in New York, want dat label zag wel wat in deze preaching blues zanger. En ze hadden gelijk, want het nummer eindigde op 21 in de Amerikaanse Hot 100. The Mighty Hannibal, hymn number 5.
1: I wrote my baby from Vietnam, and this is what I said.

The Mighty Hannibal, hymn number 5. Artie Golden, dat is de artiestennaam voor de mysterieuze Artie Kemp uit Louisiana. Hij maakte platen voor Dart, Dutch, Sunshine en Bunky Records. Hij overleed in 2010 in Houston, maar niemand kent hem. Er bestaat zelfs geen foto van hem. Artie Golden, I'll Be Home.

0: Artie Golden, I'll Be Home.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Ain't Given Up van Chris Duarte is het album van deze week. En Chris Duarte werkt al jaren ruim 150 concerten per jaar af in Amerika, Canada en Europa. En zijn agenda is altijd vol. De komende twee weken is hij te zien en te horen in Pittsburgh, New York, Arlington, Buffalo, Largo, Atlanta, Baton Rouge, Knoxville, Milwaukee en Chicago. Chris Duarte, Weekdays.

Chris Duarte, Weekdays. Jesse Dayton, dat is een zanger-gitarist uit Texas en hij beweegt zich in het Americana-circuit. En Johnny Bush, dat is een countryzanger en die heeft de bijnaam Country Caruso. Hij begon met Willie Nelson in de Cherokee Cowboys en hij heeft intussen 22 hits. Jesse Dayton en Johnny Bush, Shipping Out to Iraq Blues.

Jesse Dayton en Johnny Bush, Shipping Out to Iraq Blues. The Fawns, dat was een band uit Washington D.C. met de zussen Anne, Avis en Mildred Harrell. Ze stonden onder contract bij Cap City Records en dit was hun debuutsingle. En later zouden ze actief zijn voor RCA Victor. The Fawns, Wish You Were Here With Me.

Ildefons, Wish You Were Here With Me. Chairman of the Board, dat was een funky soulband met twee zangers. Norman Johnson, en hij noemde zich altijd General Johnson. Hij componeerde ook dit nummer en de andere zanger was Greg Perry. En dit was een grote hit in Amerika voor Chairman of the Board. Men are getting scarce.

chairman of the board. Men are getting scarce. Mike Cross, dat is een singer-songwriter uit Tennessee. Hij staat onder contract bij Sugar Hill Records. En Robin Ludwig is een zangeres uit Texas en zij is getrouwd met basgitarist John Ludwig. Ze is een zus van de singer-songwriters Bruce en Charlie Robinson. Mike Cross en Robin Ludwig. Soldier's Prayer.

Mike Cross en Robin Ludwig, Soldier's Prayer. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Marvin Gaye nam het nummer op in 1972, maar Motown Records vond het nummer niet geschikt om uit te brengen. Het label wilde geen Vietnam protestsong. Maar 18 jaar later verscheen het nummer alsnog op de box The Marvin Gaye Collection. Marvin Gaye, I Want to Come Home for Christmas.

0: Terence Simeon, Loveland. En uiteraard in dit geval ook weer met de Meters in de begeleiding. George Porter, Leo Nocatelli, Russell Batiste. En wat Norman Scott ook vertelde, dat ze door vaker met dezelfde band werkt wat begeleiding betreft. Hè?
1: Ja, en dat is hetzelfde als wat ze vroeger bij Stax en zo altijd deden. Hè? Altijd
0: ja, dezelfde.
1: Ja, en hier in Nederland ook heel veel gebeurd is vroeger.
0: Vrij zakelijke aanpak van Blacktop, wat hij ook vertelde. De luxe dat mensen een jaar de studio in kunnen, gewoon die tijd is voorbij. Maar toch wel de artistieke kant er ook van, die hij ook zeer waardeert, dat mensen makkelijk ideeën op kunnen pakken en met ideeën komt en zo.
1: Ja, en het voordeel van die vaste muzikantenclub is dat ze natuurlijk elkaar allemaal kennen en snel kunnen werken en zo.
0: Ja,
1: goed spelen.
0: Goed ingespeeld op elkaar.
1: Ja.
0: Goed, dat was hem voor vandaag. Uitgebreid gesprek met Norman Scott van Blacktop Records. Een zuidelijke man met veel temperament. Als hij een keer los is, dan is hij niet meer te stuin. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet. Tot volgende week.
1: Hoi.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Op weg naar het noorden, naar Mississippi. Meridian is de geboorteplaats van country blueszanger Jimmy Rogers, The Singing Brakeman. The White Man's Blues in de persoon van Jimmy Rogers. Een museum, een festival en een raar blank sfeertje.

0: Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Simple Man was het eerste album dat Harry Musquet zelf produceerde. Het album kreeg niet de waardering die Groete uit Grollo ondervond, maar dat was niet helemaal terecht. Harry Musquet schreef een indrukwekkend zelfportret. Kiwi and the Blizzards, Simple Man.

Huey and the Blizzards, Simple Man. Bluesgitarist Joe Louis Walker uit San Francisco overleed vorig jaar op 75-jarige leeftijd, maar hij liet een indrukwekkend oeuvre achter. Dit komt van zijn album The Gift, Joe Louis Walker. Everybody's Had the Blues.

Joe Louis Walker, Everybody's Had the Blues. Tim Barry, dat is een singer-songwriter uit Richmond in Virginia. Hij zingt albums vol over het dagelijkse leven en hij beweegt zich tussen de Americana en de blues. Dit komt van zijn album Lost and Ruthless. Tim Barry, Solid Gone.

Tim Berry, Solid Gone. Joe Bonamessa nam zijn album You and Me op met drummer Jason Bonham, basgitarist Carmine Rojas en organist Rick Malek. Joe Bonamessa, So Many Roads.

Joe Bonamessa, So Many Roads. Greg Allman had naast de Allman Brothers Band ook altijd nog een solo carrière met een eigen begeleidingsband. En dat deed hij dan met de in Amerika zeer gerespecteerde Tooler Brothers, Dan Tooler en David Tooler. Dit komt van het album No Strangers in the Dark, Greg Allman, House of Blues.

Greg Allman, House of Blues. Mickey Newbury uit Houston, dat was de favoriete songwriter van Harry Musquet. En die man had meer artiesten die graag zijn nummers opnamen, want hij schreef nummers voor Elvis Presley, Etta James, Linda Ronstadt, Waylon Jennings, Ray Charles, Roy Orbison, Tom Jones, Tinsley Ellis, Johnny Cash, Kris Kristofferson, Keith Richards, Jerry Lee Lewis, Dolly Parton en Betty LaVette. En dit kwam van zijn album Looks Like Rain, Mickey Newbury. When the baby and my lady gets the blues.

Mickey Newbury, When the Baby in My Lady Gets the Blues. Van Morrison schurkt eigenlijk zijn hele carrière al tegen de blues aan toen de

Beatles de trend bepaalde, koos hij, evenals The Animals en de Spencer Davis Groep, met zijn band Them voor de blues. Dit komt van zijn soloalbum Hymns in the Silence. Van Morrison, I'm Not Feeling It Anymore.

Van Morrison, I'm not feeling it anymore. Dion uit de Bronx in New York scoorde aan de lopende band hits, maar de man werd geteisterd door alcohol- en drugsproblemen. Eerst zat hij in een afkeerkliniek voor zijn alcoholprobleem en een jaar later zat hij weer in een afkeerkliniek voor zijn drugsproblemen. En toen hij eindelijk clean was, schreef hij dit nummer, Dion, Your Own Backyard. MUZIEK

Beyond Your Own Backyard. Brett Eldridge, dat is een singer-songwriter uit het dorp Paris in Illinois. En het vreemde is dat hij in Amerika als countryzanger wordt gezien. Zelf heeft hij daar geen enkel probleem mee, want het leverde hem al 5 nummer 1 hits op in Amerika. Maar het is in mijn optiek geen countryzanger, Brett Eldridge. Songs About You.

Brett Eldridge, Songs About You. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Little Milton uit Mississippi wordt in Amerika nooit genoemd bij de grote bluesgitaristen B.B. King, Albert Collins, Freddie King, Buddy Guy, maar daar hoort hij eigenlijk wel bij. Little Milton, Grits Ain't Groceries.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De laatste uitzending voor de kerstdagen. Dat bent toch altijd weer wat speciale uitzendingen, zo rond kerst en old en nee. Maar in deze uitzendingen een mix aan muziek. Een beetje wat Cajun-achtige muziek van Sean Ardoin, A.G. Crawderry en John Blues. Dat is echt de ouderwetse blues, zou je kunnen zeggen. Drie bijzondere uitvoeringen van het nummer Let's Make It. Het origineel van John Lee Hooker natuurlijk, maar ook Cube in the Blizzards. We beginnen met de Quacksalver Band, Feeling Something.

De Greg Silver Band uit Philadelphia. Maar ja, Philadelphia, Amerika. Hij doorspeelt, dan speel je over het hele continent, zou je kunnen zeggen, of het hele land. Zit dit onder andere met een paar keer zelfs in 2018 en 2019 aan de International Blues Challenge in Memphis. Dat is de soort finale, zeg maar, van al die mensen die een lokale Blues Award kreeg. De Dutch Blues Award winnaars, die gaat er ook elke keer naartoe. Dit is van een EP die ze uitgebracht hebben. De EP The Parade, de Greg Silver Band. We blijven een beetje in de buurt, want dit is een bandje uit Memphis. Samen met Charles Ponder, en dat is een zanger uit Clarksdale. Ja, het is een beetje het centrum van de blues, waar het Bluesmuseum ook gesticht, het Delta Blues Museum. Die hebben een cd uitgebracht onder de titel Jim Crow's Shadow. Jim Crow, dat waren de wetten die de zwarte mensen onder de doem moesten houden. De discriminatoire wetten, zo kun je het zeggen. Ja. Jim Crow, en dit is in de shadow van Jim Crow. Niet al te best eigenlijk. The Lizard Kings samen met Charles Ponder, She's Gone So Long.

0: The Lizard King samen met Charles Ponder van de cd Jim Crow's Shadow. She's Gone So Long. Toen Harry Musquet en ik in 1993 voor de eerste keer in Amerika waren, toen reizen wij door het zuiden van Amerika, van Houston naar Port Arthur en toen in de richting van Baton Rouge. En dan zit je in het, in het Cajun gebied, zou je kunnen zeggen. Ik weet nog wel dat we overnachten toen het een keer in het plaatsje Crowley. Dan gingen we naar het voormalige Excello-label van Jay Miller. En vandoor wilden we eigenlijk naar Eunice. Want dat was het centrum van de Cajun muziek daar zo. En daar woonde ene Mark Savoie. En we belden hem 's middags van of we langs zouden kunnen komen. Nou, zei hij, ja, dat zou anders op zich wel kunnen, maar dat kan op dit moment niet. Want het is family time. En family time, dat is door een begrip, dan ontvangt ze geen bezoek. Hebben ze geen zakelijke afspraken. En wat we ook preurden, want we moesten verder, we kwamen door niet terecht. Nou, hoe kom ik dan allemaal bij Eunice, het centrum van de Cajun muziek. De volgende artiest, Jean Adouin, die is door geboren in Eunice. En dat is ook echt een Cajun man. De man van de mondharmonica, de tzaidiko en de Cajun. Want dat hoort erbij. Hij speelt samen met Cat Dyson en dat is een gitariste. Een hele bekende gitariste die met allerlei bekende mensen gespeeld heeft. Onder andere met Prince gespeeld heeft. Ook vaker met Cyndi Lauper op tour ging en platenopnaam. Nou, en die combinatie van Jean Adouin en Cat Dyson, dat heeft een hele mooie cd opgeleverd. Coronacation Relationships. En daarvan het nummer No One Hears My... Nee, het nummer Gone.
1: Comes a time in every relationship when you have to ask yourself what you're really fighting for. Is it worth it? It ain't supposed to be that hard. When they for you, they for you. You ain't gotta fight for that.

0: I'm out.
1: I'm out. I'm gone. De accordeon van Sean Ardoin en de gitaar van Kit Dyson van de CD Coronacation Relationships. Toch al heel bijzonder dat dat zo'n ding in deze tijd ontstiet. Zo straks mag ik al zingen No One Hears My Prayers, want dat is het volgende stuk wat ik ga draaien. Dat komt van de CD Daydreams in Blue. Anthony Carracci, dat is een man die speelde bij Sugar Ray en de Blue Tones. En ook bij Ronnie Earl en de Broadcasters. Man die best wat gedaan heeft. In 2008 werd hij genomineerd voor 2 WC Handy Awards. En nu is er een nieuwe CD van hem uitgekomen, Daydreams in Blue. Ik draai een nummer waarop de gitaarsolo gedaan wordt door Walter Trout. Dus No One Hears My Prayers.

Anthony Geraci, No One Hears My Prayers, met mooi gitaarwerk van Walter Trout van de cd Daydreams in Blue. A.G. Crawdaddy, dat is de artiestennaam van Angelo Rossi. En Angelo Rossi, dat was een man die vroeger speelde bij Jefferson Starship. Dat was weer de opvolger van Jefferson Airplane. Zitten we dus in Californië. Hij speelde ook bij andere mensen nu te Californië. Jaco Pastorius, Huey Lewis onder andere, Kit Anderson. Hij speelt op het nummer wat ik draai met John Blues Boyd. John Blues Boyd, dat is een echte bluesman uit Mississippi. Die twee die hebben elkaar blijkbaar gevonden op de cd Stepping Out, 10 Long Years.

Nummer van B.B. King, Ten Long Years, zong de John Blues Boyd. En zit op de cd van A.T. Crawdaddy, de cd Stepping Out. Het is blues, daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer wat de liefhebbers van de muziek van Cube in the Blizzards ongetwijfeld wel kent. Je kunt het ook horen in het Cube Museum in Grollo. Elke vrijdag, zaterdag en zondag is het geopend. Cube in the Blizzards, de band uit Assen, die geassocieerd wordt met Grollo, maar door maar vrij kort verbleven bent trouwens. Dit is van de eerste LP, de LP Desolation. Het is een nummer van John Lee Hooker. Straks het origineel, maar eerst de uitvoering van Cube uit 1966. Let's make it.

0: watch some nigga right now.
1: Twee minuut 16. Let's Make It van Cuby and the Blizzards uit 1966 van de LP Desolation. Het was oorspronkelijk het is opgenomen in 1961. U bracht in 62 op de LP Burning van John Lee Hooker. John Lee Hooker die merkte die LP toen samen met de Funk Brothers. En de Funk Brothers dat was een groep studiomuzikanten die op allerlei nummers mitspeelden. Met Papa Was a Rolling Stone bijvoorbeeld, The Tears of a Clown, Ain't No Mountain High Enough. Nou, dat geeft dan de volgende versie, de originele versie van Let's Make It met John Lee Hooker.

Mooie combinatie. Dit zijn twee gitaren van Daniel Erickson en Sonny Landreth van de cd Barefoot Among Scarecrows. Het nummer is Fire the Clay. Annie Piper, daar draaiden we vorige week een stuk van in het kader van de drie uitvoeringen van Build for Comfort van Howlin' Wolf. Mooie cd die van Annie Piper, The Blow Up Doll en door van Get Right Church.

nummer van de nieuwe cd van Annie Piper, de cd Blow Up Doll. En je hoort een Bob Shoemaker, dat is de zanger-gitarist van de band. Af en toe zingt ook Annie Piper er wel bij, maar ze speelt met name gitaar in, op de nummers. Het volgende stuk is van Angus Gill. Angus Gill, dat is een man uit Australië. Een zeer veelzijdig man. Singer-songwriter, producer, ingenieur, maar ook comediant. En zo begon hij eigenlijk een beetje op 10-jarige leeftijd in een openluchtmuseum in zijn woonplaatsen. Wotjopé in Australië. En later, toen hij wat groter was, toen mocht hij zelfs optreden in het veurprogramma van Chris Christofferson. En hij was een van de jongste Australiërs die ooit optraden bij de Grand Ole Opry in Nashville, Tennessee. Dus een man die uit de plattelandswereld komt, zeg maar, uit de countrywereld komt. Door is een nieuwe cd van u te komen, 3 Minute Movies. En daarop zingt hij een heel mooi nummer samen met Steve Earle, The New Old Me.

Angus Gill en Steve Earle in een mooi nummer, mooi duet. The New Old Me van de cd 3 Minute Movies. Soms zijn hij cd's waar hij eigenlijk meer nummers van wil draaien. Meestal draai ik maar één nummer van de cd. Maar er zijn cd's waarvan hij denkt, ja, dan moet er toch nog eigenlijk een keer in de beet. Johnny Nicholas, dat draaide ik vorige week. De man die heel veel omzwervingen maakte door de muziek. Onder andere Asleep at the Wheel. Maar hij kwam weer terug in Louisiana.

Heerlijke muziek, prachtige muziek van Johnny Nicholas, de cd Mistaken Identity, en me door de kerstdagen met in te gaan. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Ruben Ester. En we hebben nog één nummer te gaan en we willen toch een beetje swingen de kerstdagen in. Dat doen we met de Engelse gitarist Mick Clark, Santa Goes Rockin'.

0: Blues in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Het is de laatste dag dat we het alfabet van het basispakket behandelen. En vandaag komen de letters X, Y en Z aan bod. Er toeren opvallend veel blues-trio's door Amerika. En dat heeft een reden, dan kan zo'n band in één auto reizen. Want een bluesband in Amerika die moet 250 keer per jaar spelen om ervan te kunnen leven. Dit is de band van gitarist Jimmy Thackery. The Drivers, Triple X-Wife.

The Drivers, Triple Ex-Wife. Hank Williams Jr. uit Alabama, dat is de zoon van de legendarische countryzanger Hank Williams. En hij verzamelt altijd topmuzikanten om zich heen in de studio. Voor dit nummer waren dat Reese Winans, James Burton en Jimmy Hall. Hank Williams Jr., Extreme Country.

Hank Williams Jr., Extreme Country. Carole King componeerde tientallen grote hits. Dit nummer was een hit voor Aretha Louise Franklin uit Memphis, en dat is de dochter van dominee C.L. Franklin van de New Bethel Church in Detroit. We kennen haar als Aretha Franklin. You make me feel like a natural woman.

Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman. Eli Paperboy Reed, dat is een bluesrockzanger uit Boston. En hij toerde door de zuidelijke staten van Amerika om ervaring op te doen. En hij woont tegenwoordig in Brooklyn, New York. En het komt van zijn album Come and Get It. Eli Paperboy Reed.

Eli Paperboy Reed, Young Girl. Het begon als een bedrijfsband met werknemers van een firma die airconditioning aanlegde. Maar de band werd zo groot dat zanger-gitarist J.J. Gray ontslag nam en als muzikant verder ging. J.J. Gray and Movro, Ybor City.

J.J. Cray en Movro, Ybor City. Rare Earth uit Detroit werd als blanke band gecontracteerd door het zwarte platenlabel Motown Records. En drummer Peter Horlbeke was tevens de zanger en hij noemde zich later na een paar hits Pete Rivera. Rare Earth, You.

Rare Earth, You. Lucinda Williams nam een album op met de nummers van de Rolling Stones. En door haar iets wat merkwaardige manier van zingen zijn het plotseling geen covers meer. Maar het is wel degelijk een compositie van Mick Jagger en Keith Richards. Lucinda Williams, You Can't Always Get What You Want.

Lucinda Williams, You Can't Always Get What You Want. De Neville Brothers uit New Orleans hadden allemaal een solo-carrière, maar daarnaast bleven ze de familieband ook trouw op. Dit nummer zijn Aaron, Art, Charles en Cyril Neville te horen. De Neville Brothers, Yellow Moon.

0: De Neville Brothers, Yellow Moon. Het was ooit een grote hit voor de Righteous Brothers. Het was zelfs jaren de meest gedraaide single ter wereld. En na het overlijden van Bobby Hatfield nam Bill Medley de oude hit nog een keer solo op. Bill Medley, You've Lost That Lovin' Feelin'.
1: You

alfabet zit er bijna op. We zijn bij de letter Z. Keith Ralph, dat was de zanger van de Yardbirds, en hij overleed in 1976 in zijn huisstudio in Londen omdat zijn microfoon onder stroom stond. Hij werd slechts 33 jaar. Dit komt van zijn soloalbum All the Fallen Angels. Keith Ralph, Mr. Zero.

Keith Ralph, Mr. Zero. C.J. Seunier, dat is de zoon van de beroemde Seidico-artiest Clifton Seunier. En na het overlijden van zijn vader ging hij verder met de Red Hot Louisiana Band en hij kreeg meteen een contract bij het blueslabel Alligator Records, terwijl Seidico eigenlijk alleen in Louisiana populair is. C.J. Seunier, Seidy Ghost.

0: CJ Sunier, Psychic Ghost. Mac Rabenack uit New Orleans werd als Dr. John een legendarische muzikant. En het was een veelzijdig man als songwriter, producer, studiomuzikant en zanger met een herkenbaar geluid. Dr. John, Soul Man.
1: Here's I came.

Dr. John, Susu Man. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Ik heb nooit iets gehad met de Ierse band U2 en dat interessante gedoe van Bono, maar ik had voor het slot van het alfabet van het basispakket nog één nummer nodig dat begint met een Z. Vandaar U2, Suropa.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Mooie muziek uit Amerika. Mooie bluesmuziek, mooie Americana. En muziek over de presidentsverkiezingen. Want we kunnen er niet om toe. 3 november dan is het de verkiezing van de nieuwe president van Amerika. Een beetje de president van de wereld zou kunnen zeggen. Dan gaat het tussen Donald Trump en Joe Biden. En daar valt heel veel over te zeggen. Ook in de muziek. En dat gaan we deze uitzending doen. Maar we begonnen lekker met blues van Joanna Shaw Taylor met Here Comes the Flood.

stuk van haar nieuwe cd Reckless Blues, Joanna Shaw Taylor, Here Comes the Flood. Ik herinner me het optreden nog van haar op het Holland International Blues Festival in Grollo, wat helaas dit jaar niet doorging. De volgende muziek is van Elvin Bishop, een hele bijzondere man eigenlijk. Geboren in Iowa op een boerderij zonder stroom en stroomd water, zeg maar. Helemaal een blanke omgeving. Later verhuisde hij naar Oklahoma en vandoor uit naar Chicago in 1950. Man is van 1942. En ook kwam hij in aanraking met de Afro-Amerikaan, met Smokey Smothers onder andere. En ging in spullen in de band van Paul Butterfield, de Paul Butterfield Blues Band. En ik denk dat hij door ontdekt daarvan dat er Amerika meer is dan alleen de blanke bevolking. En dat de Afro-Americans dat die in niet al te beste omstandigheden doorleeft. Hij heeft nou een nummer uitgebracht samen met Charlie Musselwhite, de Montemonica speler. En dat nummer dat giet over de verkiezingen, dat giet over de president. Ik lees in de laatste strofe van de tekst voor. He is the president but wants to be the king. Know what I like about the guy, not a goddamn thing. I want to know how can 4 years seem so long. Lord have mercy, what the hell is going on?

Het is duidelijk waar als Elvin Bishop en Charlie Musselwhite, maar waar als die start ten aanzien van de presidentsverkiezingen van 3 november. What the Hell, een single die dit jaar uitgebracht is. Nou, iemand aan de andere kant van het spectrum, dat is Rhiannon Giddens. Elvin Bishop komt van een boerderij, een blanke omgeving in Iowa. Rhiannon Giddens die komt uit South Carolina. Dat is een Afro-American. Ze speelde in de Carolina Chocolate Drops. Hartstikke leuke band die rootsmuziek speelde. En ze zingt nou een nummer wat al heel oud is, al uit 1964 van de Staple Singers. Het was eigenlijk een beetje het volkslied van de Civil Rights Movement. En dat, ja, het is weer een beetje naar voren gekomen eigenlijk in 2017... toen die rellen in Charlottesville, toen die door waren. Dit is van de gelijknamige CD Freedom Highway.

De Freedom Highway. Het is een hele lange weg te gaan voor de Afro-Americans om de gelijkberechtiging met de blanke bevolking, om dat echt voor elkaar te krijgen. Ik denk dat er nog wel heel wat generaties overheen gaat. En de uitslag van de verkiezingen die hangt er denk ik nou met samen. Iemand die over die verkiezingen zong, dat was Ray Cooder in 2012. Hij heeft toen een cd gemaakt, dat was zijn 15e cd. Election Special. Allemaal liedjes die te maken hebben, die gaat over verkiezingen. Onder andere Disney, Cold Cold Feeling.

De Cold Cold Feeling van Ray Coede van zijn CD Election Special uit 2012. De eigen compositie trouwens. Ik dacht eerst dat het misschien een compositie van of van Albert Collins of van T-Bone Walker zou wezen, maar het is gewoon een compositie van Ray Coede zelf. Nog een stuk wat te maken heeft met de verkiezingen in Amerika van 3 november, Election Day. Dit komt van een CD American Standard uit 2010 van de zangeres Dinah Kurtz. En ook dat gaat weer over die verkiezingen, over de verkiezingsdag.

0: Dinah Coors met Election Day van de CD American Standard. En dat allemaal naar aanleiding van het feit dat op 3 november in Amerika een nieuwe president verkozen wordt. En hopelijk wordt het een andere. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Strange Fruit, een wereldbekend nummer wat met name de Billie Holiday bekend geworden is. Al opgenomen in 1939, maar in heel veel versies uitgevoerd is. En ik kwam het tegen als een single van Terry Blade. En Terry Blade is een singer-songwriter uit Chicago. Een man met een hele mooie stem, een hele goede stem. Een mooie bariton. En ja, dat hoorde hij niet zoveel. Een zwarte man die dus dit nummer, elementaire nummers, zou je bijna kunnen zeggen, ten gehore brengt. Met weinig begeleiding erbij, maar met een mooie stem erbij. En omdat dat 3 keer te horen is, lees ik even de Nederlandse vertaling voor van het nummer Strange Fruit. Zuidelijke bomen dragen vreemde vruchten. Bloed op de bladeren en bloed aan de wortels. Zwarte lichamen bungelen in de zuidenwind. Vreemd fruit hangend aan de populieren. Een pastoraal tafereel in het galante zuiden. De uitpuilende ogen en de verwrongen mond. De magnoliageur, zoet en fris. En dan de plotse geur van brandend vlees. Hier zijn de vruchten die de kraaien plukken. Die de regen oogst waar de wind aan zuigt. Die de zon laat rotten, die de bomen laat vallen. Hier is een vreemde en bittere oogst. Strange Fruit.
1: Southern trees bear a strange

Hele mooie, ingetogen versie van deze zanger uit Chicago, Terry Blade van Strange Fruit. Net dit jaar op single uitgekomen. Het origineel is uit 1939 van Billie Holiday, die even toen op de platen zit. Tekst is oorspronkelijk eigenlijk geschreven door een onderwijzer uit de Bronx in Amerika, Abel Meeropol, een Joodse man. Die hoorde van de verschrikkingen in het zuiden van Amerika, van het opknuppen van zwarte mensen door de blanke bevolking. En die heeft er deze tekst over gemaakt. Maar Billie Holiday, de zangeres die in 1959 aan drugsgebruik, overmatig drugsgebruik overleden is, die heeft het nummer legendarisch gemaakt.

Ja, dit is de meest doorleefde uitvoering die ik ken van dit nummer. Strange Fruit door Billie Holiday. Maar ook wel een mooie uitvoering is een wat recentere, uit 2013, van Joe Bonamassa samen met Beth Hart. Joe Bonamassa is de gitarist die doorgaans heel erg nadrukkelijk op de voorgrond aanwezig is, flink hard speelt. En Beth Hart is een zangeres die het gevoel ruim baan geeft in haar werk. En die combinatie van Joe Bonamassa en Beth Hart op de CD Seesaw, die leidde tot een hele mooie, ingetogen uitvoering van het nummer Strange Fruit.

Drie uitvoeringen van Strange Fruit, het gedicht over de rassendiscriminatie in het zuiden van Amerika. Het origineel van Billie Holiday uit 1939, ja. Joe Bonamassa en Beth Hart uit 2013. En de meest recente uitvoering van Terry Blade, 2020. Het staat over een ander soort muziek, want die is er uiteraard ook. Blijf Amerikaanse muziek, Robin Ludwig. Robin Ludwig, die komt uit Texas en dat is een zuster van Charlie Robinson en Bruce Robinson. Een hele muzikale familie. In 2004 debuteerde zij en dit is haar nieuwe cd, de cd Lake Charles. En daarvan het nummer Greyhound.

Robin Ludwig uit de zeer muzikale familie Robinson van de cd Lake Charles Greyhounds. Vanessa Collier, een uitstekende saxofonist uit Amerika. Ze debuteerde in 2014 met het album Heart, Soul and Saxophone. Nou ja, dan weet je het wel. Een beetje de Amerikaanse Kenny Dulfer zou je kunnen zeggen. Er is een nieuwe cd van u te komen. De cd Heart on the Line. En een nummer wat ook wel ja, past in de muziek die ik in deze aflevering van Harry's Blues heb laten horen. Want de bloedhond werd vroeger heel vaak ingezet om me weggelopen slapen om die op te sporen. Vanessa Collier, Bloodhound.

De Bloodhound van Vanessa Collier. Saxofonist, alhoewel op dit nummer niet te horen, maar op de andere nummers op hun nieuwe cd Hard on the Line wel degelijk. We gaan nog wat samenzang. Ja, alhoewel Close Harmony. Het is wel een beetje kenmerk van de band US Rails uit Amerika. Dit is de vijfde cd van deze band. De cd Letters of Gold. En daarvan een nummer wat natuurlijk prachtig bij de titel past. Bij de naam van de band US Rails. Mile by Mile.

Jawel, US Rails, Close Harmony, de Eagles klinkt daarin deur, maar dan van deze tijd van de cd Letters of Gold, US Rails. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues is Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de cd Rise Up. Kom in de bean, mensen. Ga stem in Amerika en ga vooral goed stem. De cd van Ronnie Earl en de Broadcasters. En die nummers gaat allemaal over de situatie in Amerika op dit moment. En zeker dit nummer. Blues for George Floyd.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Russell Dickerson, dat was een nieuwe countryster uit Union City in Tennessee. Hij stond al in het voorprogramma van Thomas Rhett en Billy Currington. En hij werkt met producer Buddy Miller, die twee topgitaristen naar de studio haalde. Rob McNally en Paul Franklin. Russell Dickerson, Drink to This. MUZIEK

Russell Dickerson, Drink to This. Johnny Lang uit North Dakota was een wonderkind. Hij was 14 jaar toen zijn debuutalbum verscheen, maar een drugsverslaving stond zijn carrière in de weg. Intussen is hij clean en hij nam dit nummer op met Double Trouble, de voormalige bandleden van Stevie Ray Vaughan. Johnny Lang, Groundhog Day.

Johnny Lang, Groundhog Day. Alex Williams, dat is een singer-songwriter uit Indiana. Hij speelde jaren in kroegen en kleine clubs, maar hij is ontdekt door Nashville. En daar maakte hij zijn album Waging Peace met de beste studiomuzikanten uit Music City. Alex Williams, Confessions.

Alex Williams, Confessions. Eddie Money overleed in 2019 in Los Angeles. Hij werd 70 jaar, maar hij begon in New York als straatzanger. Hij verhuisde naar San Francisco en daar werd hij nachtclubzanger. En hij werd ontdekt door Columbia Records. Hij scoorde daar 11 hits. Dit komt van zijn album The Complete Hits and More. Eddie Money, Open Up Your Heart.

Eddie Money, Open Up Your Heart. De Engelse gitarist Peter Frampton is 72 jaar en topt met zijn gezondheid. Het is de voormalige gitarist van The Hurt en Humble Pie. Zijn solo-single Show Me The Way werd de nummer 1 hit in België en Nederland, eindigde op 2 in Canada, 4 in Amerika en 5 in Frankrijk. Hij woont al jaren in Amerika en hij nam in Nashville zijn album All Blues op. Peter Frampton, Same Old Blues.

Peter Frampton, Same Old Blues. Johnny Cash gaf zanger Mark Stewart uit Californië persoonlijk toestemming zijn naam voor de band te gebruiken. Bastard Son of Johnny Cash, The Pride of Abilene.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Navigation Blues van Torbjörn Riesager en The Black Tornado is het album van deze week. En Torbjörn Riesager studeerde aan het Conservatorium van Kopenhagen, maar hij werd in 2005 gekozen tot Deense bluesmuzikant van het jaar. En dit is al zijn 13e album, Torbjörn Riesager en The Black Tornado. The Way You Make Me Feel.

Victor Björn Riesager en de Black Tornado, The Way You Make Me Feel. Mark Broussard uit Louisiana is de zoon van Ted Broussard, de beroemde gitarist van de Boogie Kings. En Mark Broussard maakte al 11 albums en hij leefde ook nog bijdrage aan albums van Randy Newman, Fats Domino, The Allman Brothers en Leon Rimes. Dit komt van zijn album Easy to Love. Mark Broussard. Leave a light on. Oh,

Mark Broussard, Leave the Light On. Warren Haynes is een gitarist uit North Carolina. We kennen hem van de Allman Brothers Band, Govert Mule en de Tedeschi Trucks Band. Maar hij is ook nog soloartiest en producer. Hij heeft zijn eigen studio en een eigen platenlabel. Dit komt van het album Ashes and Dust. Warren Haynes, Glory Road.

Warren Haynes, Glory Road. Blake Shelton uit Oklahoma is een van de grootste countrysterren in Amerika. Hij scoorde al 28 nummer 1 hits. En hij is tevens een bekende tv-persoonlijkheid als jurylid en coach van de tv-shows Nashville Star, Clash of the Choirs en The Voice. Ook dit was een nummer 1 hit in Amerika. Blake Shelton, The Baby.

Blake Shelton, The Baby. Blues- en rootszangeres AJ Plug uit Katwijk opereert tegenwoordig vanuit Drenthe. En nadat ze ruim een jaar uit de roulatie was wegens gezondheidsproblemen, kwam ze met haar comeback-album Killer King. De Dutch Blues Foundation koos het album als beste bluesalbum van het jaar. AJ Plug, Killer King.

AJ Plug, Killer King. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Etta James uit Los Angeles nam in haar nadagen het heft volledig in handen. Ze produceerde zelf haar albums en haar twee zonen Donto en Samado James vormden de ritmesectie van haar band. Dit komt van het album Let's Roll en het is een compositie van Delbert McClinton. Etta James, Somebody to Love.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Jij bent nu Harry Muskee. Zo ben je nou eenmaal. Nou, dan wil je iets veranderen, dat doe je niet. Dat durf je niet. Dat kan je niet. Je bent één grote automatische piloot, daar kom je lang niet meer tussen.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee op pad giet en met zijn gasten praten over zaken die als van binnen raakt. De 60er en 70er jaren. Amsterdam, het magisch centrum. De Alexander Boerstraat. De jongerencultuur met Hitweek en Aloha. En Willem de Ridder.

0: Amsterdam, de Alexander Boerstraat. Een toch wel een legendarisch pand. Want wat was aan de Alexander Boerstraat gevestigd, luisteraars? Dat was het pand van Hitweek. Wat ouderen onder u, die weten natuurlijk precies wat Hitweek later Aloha betekend heeft voor de Nederlandse jeugdcultuur. De Alexander Boerstraat die is vlak achter het concertgebouw, iets ten westen daarvan. En bij het voormalige Hotel Trianon, waar vele artiesten van de Soft Machine tot QB and the Blizzards tot Bruno Baderna en Bernard Haitink gelogeerd hebben. En wij gaan dan naar binnen en wij gaan een interview doen met Willem de Ridder, een van de pioniers op het gebied van jeugdcultuur in Nederland. En Willem die zit daar reeds klaar achter zijn bureau. En Willem is natuurlijk een legendarische figuur. Fluxus, neem maar Fluxus, neem maar Talk Radio, neem maar Aloha en dergelijke. En tegenwoordig verhalenverteller. Kijk, de deur wordt voor ons geopend door Willem. Luisteraars, Willem de Ridder die met een sigaar in de hand doet hij de deur open. En
1: zo
0: kunnen wij dit legendarische pand betreden. Zo. Is dit pand, Willem, nog ongeveer zo zoals het was? Of in de tijd van de 60 jaar? Want ik ben hier natuurlijk in, heb ik net uitgerekend, in 30 jaar niet geweest.
2: Dus nou, je hoort op het ogenblik wordt er flink gezaagd.
0: Ja.
2: Op het ogenblik wordt er
0: wat gebeurt hier?
2: Vloerbedekking gelegd. Ja, Marjolein woont hier nog steeds.
0: Ja. En Marjolein was voor de luisteraars natuurlijk ook een van de pioniers van het blad Hitweek natuurlijk.
2: Ja, voorop Hitweek stond, elke Hitweek stond voor alle problemen Marjolein. Ja, ja.
0: Fantastisch, hè? We waren er onlangs nog met Wim Bloemendaal over, die ook voor het blad geschreven heeft. Wat voor impact het uiteindelijk gehad heeft op de Nederlandse jeugdcultuur van toen. Hij dacht dat het niet zo groot was, maar ik dacht eigenlijk van wel. Wat denk jij daarvan?
2: Nou, je kunt wel zeggen dat er een hele generatie radiomakers en mediamensen en zelfs regeerders uit voortgekomen is. Dus een redelijke impact.
0: En ja, dat dacht ik toch ook wel.
2: Heb ik niet eens over de comic strip artists en et cetera, et cetera. Dus ja, ik hoor er nog steeds mensen over. In feite, deze week staat er een stuk in Ons Amsterdam. Dat is een soort historisch blad uit Amsterdam. Over de drukker die dat hier, die Hitweek drukte. En over dit pand hier. En er komt in Den Bosch, in de Koninklijke Academie, komt nu een tentoonstelling van Hitweek covers. En de layout van Hitweek. En zo heel langzamerhand begint de belangstelling weer steeds meer toe te nemen. Want het begint nu langzamerhand historisch materiaal te worden. Om niet te zeggen hysterisch materiaal.
0: Hè? De familie de Ridder, waar komt die eigenlijk vandaan? Want ik denk niet dat jij een Amsterdammer bent van huis.
2: Zullen we even gaan zitten trouwens?
0: Ja, dat lijkt me een heel goed idee.
2: Zo, ja, de ruimte is hier natuurlijk ook behoorlijk veranderd. We zijn hier nu in een ruimte die helemaal van klei is gemaakt. Als je ziet van leem.
0: Ja, ik zie het, ja.
2: Waar namelijk een vriend die heeft 8 jaar lang door Afrika heen gelopen. En die vond dat zo leuk. Die kwam op een gegeven moment terug en toen dacht ik, er is iets anders in Europa. Ik mis hier iets. Dus is hij teruggegaan, omdat je dat het die leme huizen waren die zo lekker voelden.
0: Ja, ja.
2: En toen is hij dus met leem begonnen. Dan heb ik hem als eerste, hier heb ik gezegd, nou, laten we het kantoor maar in de leem zetten. Nou, dat was een heel gedoe. Een hele hoop mensen zijn er mee bezig geweest. En ja, dat voelde zo fantastisch goed. Het is hier zo stil geworden nu. En zo
0: En in de zomer is het heel cool natuurlijk.
2: In de zomer is het heel cool. In de zomer en in de winter is het heel warm.
0: Ja.
2: Het dempt het geluid fantastisch. En het zendt een lichte radioactiviteit uit. Een soort silicium zit erin. Waardoor je helemaal op je gemak begint te voelen. Ja, dat is heerlijk is dat.
0: Het is hetzelfde als wij bij ons in Drenthe riet gebruiken natuurlijk. Dat was ook zomers warm of koud en zomers hartstikke warm. En Marjolein komt binnen.
3: Hallo.
0: Die is helemaal,
3: hi, jongen.
0: Jij bent helemaal niks veranderd, man.
3: Nou, jou ken ik ook onmiddellijk, hoor. Heel leuk.
0: Ja.
3: Nou, ik heb een koffie.

0: Ja. En bedankt.
1: Ik heb heel veel televisieprogramma's gemaakt. Maar voor lokale omroepen, omdat ik niet zo... Of mensen, lokale kabeltelevisie, omdat ik niet van vergaderen hou. Hè?
0: Nee.
1: En dan gingen we met een man of 3-4 gingen we naar Siberië toe. En dan maakten we, kwamen we terug met 3 films. Fantastisch.
0: In, waar zat je daar? In de taiga of zo?
1: We zaten zeg maar tegen Mongolië aan, in Tuva. Waar dus zeg maar al die mensen boventoongezang doen. En die mondharpjes hebben en zo.
0: Ja.
1: En het mooiste was, er was ook een festival daar. Waarin zeg maar uit alle landen in de omstreken mensen met dit soort boventoongezang met elkaar kwamen, zeg maar, in competitie om zeg maar de hoofdprijs in het paard.
0: Het was een paard. Ja,
1: schitterend. En wij waren de enige buitenlandse vertegenwoordigers. Ja, er was ook nog een Amerikaan. Een blueszanger was er ook nog.
0: Inderdaad. Ja, die tref je overal.
1: Ja, die tref je overal. Die ook boventoon zong.
0: Een soort van Jimmy Rogers. Misschien, die jodelde een beetje. Maar ja. Dit is dan nog weer anders.
1: Dit was een blinde blueszanger die boventonen zong. En dat was heel, heel interessant. Nou, voor de rest... het is een van de weinige landen waar de cultuur nauwelijks veranderd is in al die duizenden jaren. Hè. Er zijn nog steeds shamanen er is geen vliegtuig in de lucht. En de haviken en de vliegen nog steeds rond. En het is fantastisch.
0: Maar jij kwam daar natuurlijk ook weer mensen tegen die verhalen vertellen. Want tegenwoordig vertel jij natuurlijk verhaal overal.
1: Nou, dat doe ik ook al heel lang hoor.
0: Dat doe je al heel tijd. Dat doe je al
1: een hele tijd.
0: Leven, ja.
1: Jij toch ook
0: ja.
1: Op die?
0: Ja, want ik zag je laatst bij Baard en Van Dorp. En toen zei je eigenlijk, het vond ik eigenlijk wel leuk. Want daar was ik zelf eigenlijk ook wel opgekomen van. Dat boeken eigenlijk overbodig waren als je verhalen vertelde.
1: Ja, sterker nog.
0: Ja.
1: Lezen en schrijven. Sinds dat geïntroduceerd is in de cultuur, bij de mensheid, zeg maar, heeft dat fatale gevolgen gehad. Want het leren lezen en schrijven, wat je nog herinnert als kind, is dat heel ingewikkeld. Dat stimuleert enorm de linker hersenhelft. Dus de rechter, agressieve, rationele, mannelijke helft. Maar dat gaat ten koste van de rechterkant, de emotionele, de gevoelige, de vrouwelijke kant. Gevolg is dan ook, het moment dat in de cultuur het alfabet werd geïntroduceerd, verdwenen de godinnen uit de tempel, werd de vrouw onderdrukt, ontstonden de verschrikkelijke oorlogen. En is onze cultuur ingrijpend veranderd. En het afschuwelijkste is, je hele geheugen gaat naar de maan. En je schrijft iets op om het te onthouden. Je raakt het papiertje kwijt, je bent het kwijt. Het zat niet in je hoop, het zat niet in je kop, het zat op het papier. En tegenwoordig, met de computer, hebben ze een recentelijk onderzoek gedaan in Japan en zo. Gaan de geheugens nog veel sterker achteruit.
0: Ja, dat geloof ik direct, ja.
1: Dus als even dat geheugen van die computer uitvalt, ben je alles kwijt. Is er niks meer over. Ja. Moet je voorstellen.
0: Nee, maar het verhaal vertel, ik vind het eigenlijk... Want hoe kwam ik daarop eigenlijk? Ja, ik had een leraar geschiedenis en die man verpakte daar altijd in verhaal. En dat is je altijd bijgebleven.
1: Precies,
0: dus,
1: die herinner je altijd.
0: Ja. Want ik zat toen in een beetje moeilijke periode. En ik wilde ergens naartoe. En toen herinner ik mijn oude geschiedenisleraar. Van de middelbare school die de Griekse verhaal... Dus Thetis, weet je wel. De draad van Ariadne en zo. Je kent het wel. In de Minotaurus. Dus ik denk, waar was dat? Het was op Kreta. Ik denk, verrek, daar ga ik naartoe. Dat verhaal van die geschiedenisleraar, van meneer Bodde. Die man kon overigens zo mooi vertellen dat je dus aan zijn lippen bleef hangen. En iets dat die verhaal nooit weer vergaat.
1: Nee.
0: Dus ik naar dat Kreta toe. En van daaruit op dat eiland zijn natuurlijk ook vreselijk veel verhalen. Dus ik ben daar maar 10 jaar achter elkaar naartoe gegaan om al die verhalen aan te...
1: Ja.
0: Dus en zo.
1: Geweldig toch?
0: Ja.
1: En het mooie is inderdaad, ik heb wel eens proeven gedaan op scholen, waar ik dan een verhaal vertel, 1,5-2 uur lang. Zit de hele school ademloos te luisteren. wat het personeel, de onderwijzers al verbijsterend vinden. Dat kennen ze niet eens. Dan kom ik 3-4 maanden later terug, vertel ik hetzelfde verhaal, maar met kleine wijzigingen. De hele school, en masse. Nee, zo was het niet.
0: Nee. Dat heeft
1: het
0: de eerste keer niet zo verteld.
1: Nee, is dat wat ik bedoel? En dan zie je hoe perfect dat geheugen werkt. Dus ja, verhalen vertellen is essentieel dat het terugkomt. Daar ben ik ook mee begonnen.
0: Nou, het werd natuurlijk die oude cultuur, de griots en zo. Toch, in Afrika.
1: Mm-hmm.
0: En eigenlijk, de oude bluesmensen waren ook storytellers.
1: Tuurlijk.
0: Als je John Lee Hooker in zijn eerste periode hoort, van Tupelo, de Mighty Flood of Tupelo. In de 20 jaar is de Mississippi helemaal. En Natchez Burning, een grote brand in Natchez. Dat hoor je hem dan op één akkoord zingen eigenlijk. En dat zijn toch ook verhalen. Ja. Dat is ook overlevering.
1: Ja, zeker. En heel veel van die verhalen vroeger werden ook gezongen.
0: Ja.
1: Die werden met een speciale toon werden die verteld. De Bedouinen bijvoorbeeld. Dat is een cultuur die bestaat alleen maar uit verhalen. En zo zijn er heel veel culturen die alleen maar uit verhalen bestaan. En die verhalen, dat is ook interessant, omdat je ze zo goed onthoudt, blijven ze eeuwen en eeuwen en eeuwen lang absoluut ongewijzigd. Terwijl schrijvers ons proberen wijs te maken dat het gesproken woord totaal onbetrouwbaar is. Wij vinden pas als het zwart op wit is, dan is het betrouwbaar. Maar als er iemand knoeit met verhalen, is het wel de schrijver. En daarbij, jij weet ook wel, net zo als ik, dat schrijvers onder elkaar zijn de agressiefste soort mensen die je maar kunt bedenken.
0: Ja, die zijn niet echt op...
1: Die maken je af waar je bij staat. Heb je,
0: ja, alleen dat, al de controverse tussen de grote schrijvers in Nederland. Ik bedoel, Hermans, die lusten ze wel rauw, enzovoort.
1: Precies, zo gaat het maar door. En dat
0: en
1: geeft aan...
0: Van Dreven mocht die weer niet, en daar is wel een grote...
1: Ja, en dat geeft aan wat lezen en schrijven met je doet. Het wekt een enorme agressiviteit op. Omdat je veel te veel in die linkerkant zit. En nu de laatste tijd, gelukkig, begint er dus, zeg maar, omdat ik op de kerk, zeg maar, aan macht begint in te boeten, begint er dus, zeg maar, belangstelling te bestaan voor die rechterkant, voor die gevoelskant, waar we als mannen vooral zo bang voor gemaakt zijn.
0: Ja, ja.
1: We hebben toch geen gevoelstypje op, jong, weet je wel.
0: Nee, nee, dat mag niet, je mag niks laten zien.
1: Nee! Mannen praten hier van, hey, lul, hoe is het met je klootzak?
0: Ja, ja. Nee,
1: mag je niet neuken van je wijf hier, neem nog een borrel, jong, weet je wel. Zo praten ze met elkaar, weet je wel. Dus,
0: een man mag niet huilen, dat is toch van wie was dat? Van wie is die, hè, toch alweer? Jacques Jeb of zo, of iets in die
1: precies,
0: richting.
1: Ja.

0: Ik zal je vertellen, ik ben wel eens op een school met de Bijbel geweest in Drenthe. En dan heel stijl. En dan vertelde ik een verhaal, eeuwen oud hoor, dat heet Jan Plezier.
1: En dan gaat er van de Jan Plezier, dat waren van die...
0: Ja, maar deze Jan Plezier is een soldaat die precies doet wat hij leuk vindt. En dan komt Petrus uit de hemel, die komt voor de jaarlijkse controle. En die denkt dus een hele goede mens, want hij geeft voortdurend alles weg wat hij heeft en zo. Kan hem allemaal niet schelen, weet je wel. Maar hij blijkt niks hem te kunnen schelen. En daar valt Petrus dan weer zo tegen, dat hij niet recht in de leer is, dat hij hem in de steek laat. Want als hij later in de hemel probeert te komen, dan past hij zelfs een truc toe waardoor hij in de hemel komt. Terwijl Petrus hem er niet in wil, weet je wel. Nou, dat sloeg zo aan bij die kinderen. Nou ja, de moraal is dus van het verhaal, doe wat je leuk vindt en de rest regelt zich vanzelf.
1: Ja.
0: Volg je gevoel. Nou, ik werd meteen na afloop in de lerarenkamer geroepen. Van hoe heeft u het
1: in uw donder kunnen krijgen, ja.
0: Om dit verhaal te vertellen. Ik zei, nou, zeg, dit verhaal is al oeroud hoor. Dat is van ver voor Christus. Uit het oude India. Het is natuurlijk een beetje verkerstend. Zeiden ze, Babylon is ook oud. Moet je voorstellen hoe lang die verhalen blijven hangen.
1: Ja. Maar hoe kom je aan die verhalen? Ik bedoel, er moet toch een bron zijn. Ik bedoel, jij moet het ook ergens gehoord hebben.
0: Nou ja, jammer genoeg kun je dus inderdaad niet meer naar verhalen vertellen als toe. Die zijn er nauwelijks meer. En zeker in de tijd dat ik ermee begon was er nauwelijks meer iets op dat gebied. Ik was in Afrika en dan zag ik op de marktpleinen zag ik daar de verhalenvertellers zitten. En ik heb ademloos aan te luisteren naar iets wat ik niet kon verstaan. En ik ben ermee begonnen door ze gewoon, zeg maar, weer te lezen in de meest oorspronkelijke vorm van mensen die ze dus verzameld hadden. En ze maar gaan vertellen. En dan, naarmate je meer gaat vertellen, merk je ook waar er in zo'n verhaal nog geknoeid is. Dat het niet klopt op een of andere manier. Dat is een gevoel. En dat nu werk ik met het Meertens Instituut bijvoorbeeld. Die verzamelen heel veel oude verhalen. En ik ga nu misschien met een serie cd's uitkomen. En dan ga ik ook proberen in de wat oudere vorm die verhalen te vertellen. Want schrijvers hebben heel veel geknoeid. Ook de Gebroeders Grimm.
1: De sprookjes.
0: Ja, de sprookjes.
1: Van de sprookjeskonings.
0: Ja, maar dat waren jongens, dat waren taalkundigen. In een hele moralistische tijd. En die hebben geknoeid. Bijvoorbeeld Doorn en Roosje. Dat eindigt helemaal niet. Dat ze wakker gekust wordt. Dat ze leven nog langer gelukkig. Dat is maar de helft van het verhaal. De andere helft hebben ze jou nooit verteld. Omdat je er klein voor was. Daar was je niet aan toe. Weet je wel. En het leuke is. Dan, als ik dan dat verhaal vertel. Dan zitten bijvoorbeeld een hele hoop kinderen in de zaal. Waarbij ik zelden voor kinderen vertel hoor. En dan zeg ik. Ik ga jullie de tweede helft van Doorn en Roosje vertellen. Dat je jullie nooit vertelt. Omdat je er nog te klein voor was. Dan worden ze toch kwaad zeg. Die kinderen.
1: Ja.
0: Vooral vierjarigen staan er helemaal op en zeggen ze, ik ben helemaal niet klein. Moet je kijken hoe groot ik al ben. Snap je? Geen enkel kind wil te klein gevonden worden.
1: Nee.
0: En dat is wat ons aangedaan is en wat we ons toegelaten hebben, want het gebeurt niet zonder jouw toestemming. We maken onszelf klein. Snap je? We houden onszelf als het ware in toom. Weet je wel? We geven onze macht weg. Dat doen we.
1: Ja, ik herinner me dat wel. Dat ik, je moest rechts schrijven vroeger, hè, ook.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Dat vond ik al zo vreemd, want ik ben links.
0: Nee, tuurlijk, dat mag niet.
1: Nee,
0: mag niet.
1: Maar ik moest rechts schrijven, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar voor de rest was ik helemaal links. Ja. Weet ik nog, weet je wel. Alleen rechts schrijven.
0: Ja, je zult en je moet in de rechterhand.
1: Ja, dat is toch een soort van dictaat wat je opgelegd
0: hebt. Ja, nee, zeker. Net als dyslexie. Ik was pas op de...
1: Ja, dat is ook zo'n modewoord op toon.
0: Ja, maar ik was pas op de NCRV. Werd ik geïnterviewd voor Man Bijt Hond. Of zo.
1: Ja, dat is wel een leuk programma trouwens.
0: En ik had het nooit gezien over. Zo. Maar goed, hoe dan ook. Maar dat ging over dyslexie. Ik zei, ja, dat is een zegen, dyslexie. Want dat zijn mensen die zitten in hun rechter hersenhelft, gelukkig. En die worden dan geforceerd, die worden dan ziek gevonden. Net als wij analfabeten ook een soort invalide vinden. Heb je?
1: Dat kan helemaal niet,
0: weet je wel.
1: Nee. Dat mag niet. Die moeten...
0: Ja, dus je moet in die rechter hersenhelft. Of in die linker hersenhelft moet
1: onderontwikkeld is dat, hè. Als je dus...

0: Dus terwijl in feite de meeste dyslectische mensen zijn geniaal.
1: Ja.
0: Albert Einstein was geniaal hoor, die man. Was dyslectisch.
1: Ja, net zoals met de autisme is dat ook een beetje zo.
0: Precies. Het is belachelijk, die ideeën. Van dat wat we geleerd hebben, waar we in terecht komen, dat is de realiteit. Zo hoort het. En dan word jij ook zo verplicht. En je bent niet normaal als je daar niet aan voldoet.
1: Nee, dat is waar.
0: Nou, dat is, en daar zijn we erg bang voor gemaakt. We zijn erg bang voor wat andere mensen over ons denken.
1: En van ons vinden en zo.
0: Precies. Ja. Dus het rare is, omdat ik natuurlijk al heel lang met Hitweek. Want we zitten hier in die Hitweek-burelen, zoals je weet.
1: Ja,
0: vroeger. Dat was eigenlijk al een van de eerste media waar ik probeerde om de balans te herstellen tussen de luisteraar en de verteller. Of tussen de schrijver en de lezer. Of tussen zeg maar de baas en de onderling. Dus iedereen kon in Hitweek schrijven, zoals je weet. Want het was open voor iedereen. Nou,
1: dat is het fantastisch idee trouwens.
0: Nou ja, dat was al ver voor dat nu met internet is dat gemeen goed aan het worden.
1: Ja.
0: Heb je? Maar dat was te ver voor zijn tijd en dat sloeg in als een bom.
1: Ja, want iedereen er zijn heel wat scribenten geweest. En ook wel mensen die dat allemaal. Ik herinner me, we hebben pas geleden Bert ook nog eens een keer geïnterviewd. Bert Jansen, die daar ook nog in geschreven heeft. En Wim Bloemendaal. En het is allemaal mensen die toch.
0: Ja, Barend en Van Dorp heeft ook geschreven.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, zeker.
1: God, dat weet ik helemaal.
0: Zelfs André van der Lauw zat
1: hier. Dat weet ik.
0: Wim Noordhoek, van de Avonden,
1: ja.
0: Weet je wel.
1: Ja. En Koos en Pim.
0: Jan Donkers.
1: Jan ook.
0: Ga maar door.
1: De meeste van die mensen zijn. Vertel nu ook nog een verhaal en zo. Wim met zijn muziek. Hele bijzondere muziek draait hij.
0: Ja.
1: Zijn ook verhalen.
0: Ja.
1: Associeerd en prachtig vind ik dat.
0: Ja.
1: Alleen het verrekte jammer had ik het ook nog met hem over dat hij op zo'n rare tijd zit. Omdat al dat soort dingen weggefrommeld worden en zo.
0: Ja. Maar ja, hoe dan ook. Ik heb dus later, heb ik dat, oorspronkelijk was Paradiso was ook een club die wat gemaakt werd door de bezoekers.
1: Ja.
0: Het programma. Dat staat allemaal weer teruggedraaid. Want wat blijkt, we zijn er niet aan toe aan tweerichtingsverkeer. We durven niet, omdat we zo bang voor elkaar zijn. We zijn bang dat we afgemaakt worden als we op een hoge plaats staan. Heb je? Dus ik heb het in Amerika, heb ik tijdschriften gemaakt die door lezers geschreven werd. Heb een enorme impact gehad daar. Ik heb radioprogramma's uit de WPRO gemaakt.
1: Ja,
0: iedereen muziek kon opsturen.
1: Ja, maar ook de A.G. Wells gebeurde zo. Dat vond ik ook. En die tochten natuurlijk, die nachttochten.
0: Maar je ook weer, zeg maar, betrokken raakt bij.
1: Ja.
0: Niet meer passief bent, maar actief.
1: Hoe is dat eigenlijk verlopen? Want in Amerika had dat toen toch een radio, toen was er geen tv, een enorme impact toen. En dat was ook een verhaal.
0: Ja, maar dat was omdat je, zeg maar, wat hij deed, Orson Welles, was een man die normaal het nieuws leest. Het nieuws laten
1: lezen. Ik weet hoe het.
0: Want als wij op een gegeven moment naar het ANP-nieuws zouden luisteren, we zouden horen dat de Marsmannetjes de boelen overvallen. Zouden we dat geloven? Want nieuws is waar.
1: Ja, Rien Huizing die ons vertelt.
0: Precies, Nou, de hele land zou op de kop staan.
1: Ja.
0: Dus dat werkt natuurlijk altijd.
1: Ja. Maar dat is fantastisch, vind ik dat.
0: Dan merk je hoe verhalen ons regeren.
1: Ja.
0: Heb je? De hele economie is gebaseerd op verhalen. Heb je? Ik bedoel, er hoeft maar op die beursvloer een monitor aan te flitsen en een stem vertelt iets en de koers zakt.
1: Ja.
0: Heb je? En niemand controleert of het waar is.
1: Of iemand gerucht in de wereld. En zoals nu ineens wordt de Amerikaan weer een recessie aangepraat. Ja. Dat het niet zo is en zo.
0: Maar ik heb dus op een gegeven moment heb ik bijvoorbeeld een proef gedaan. Bij Nationale Radio, Talk Radio. Want daar kun je terugpraten. Dat heb ik mee helpen opzetten. Maar dat durven ze in Nederland dus nog steeds niet. Daar zijn ze bang voor. Want niemand durft adverteren. Want stel je voor dat ze terugpraten en zeggen dat het een kutproduct is waar je voor adverteert. Dan zijn ze er dood voor. Heb ik dus een proef gedaan. Waarin ik tegen de luisteraars zei. Luisteraars, lieve schatten, je kunt nu opbellen. En dan krijg je een minuut lang vrijheid in de ether. Je kunt doen wat je wil. Niemand controleert je. Je wordt niet afgekapt, niks. Weet je wat er gebeurde? Iedereen begon te schelden. En niet zo'n beetje ook. Iedereen schold tegen iedereen. En ook een hoop mensen die scholden tegen de mensen die scholden. Weet je wel zo, dat werk.
1: Ja, ja.
0: En het interessante was, ik heb dat programma vele malen herhaald en ze bleven maar schelden. Om de eenvoudige reden dat wij enige keuze die we hebben bij televisie of bij radio of bij toneel of bij welke vorm dan ook, of bij de regering, is we kunnen zeggen hij is fantastisch of zij is fantastisch en we zijn een fan. Of we maken hem totaal af en we malen door de koffiemolen, door de gehaktmolen heen. Weet je wel? Maar als wij dan op die hoge plaats staan, waar de ster staat of de baas, zijn wij doodsbang dat we in de gehaktmolen terechtkomen. Dus we gaan meteen in de verdediging, we gaan schelden. Op internet ook. Mensen kunnen nu chatten.
1: Ja.
0: Maar als je ziet wat een oorlog daar gevoerd wordt. Ja, we hebben dat nooit geleerd. We hebben nooit geleerd, zoals we net al zeiden, om met ons gevoel rekening te houden. Dat gevoel hebben we nooit mogen ontwikkelen. Dat nemen we niet eens serieus. Dus daarom heb ik ook een boek geschreven. Dat heet Handboek Spiegologie. Ik geloof dat de VPRO heeft er ook eens een uitzending aan gewijd in Maskracht. Waarin ik dat uitgebreid beschrijf hoe dat ongeveer werkt. Want ik heb nu al vele jaren met dat tweerichtingsverkeer gewerkt in de media. En ik merk gewoon, je kan wel mogelijkheden aanbieden aan de luisteraars of de kijkers of de lezers of hoe je ze ook wil noemen. Maar ze durven niet.
1: Nee.
0: Ze durven gewoon niet.

0: En dat moet je gewoon oefenen. Net zoals je hebt leren lezen en schrijven.
1: Het is toch niet zo dat ze het niet begrijpen? Bijvoorbeeld.
0: Nee, maar kijk, als jij op een gegeven moment zeg maar, je bent opgevoed, je hebt een bepaald patroon, jij bent nu Harry Musquet. Zo ben je nou eenmaal. Weet je wel? Nou, dan wil je iets veranderen, dat doe je niet. Dat durf je niet. Dat kan je niet. Je bent één grote automatische piloot. Daar kom je lang niet meer tussen.
1: Nee, dat... Ja,
0: dus heb je bedoeld, je hebt alles geleerd. Ja. En heb je eenmaal geleerd, leer je het nooit meer af. Ja. Nou, dan kun je niet meer veranderen. De enige manier om het te veranderen is om zachter te durven zijn. Of de ander te accepteren. Of gastvrijer te durven zijn. Waar je allemaal bang voor gemaakt bent. Is met een paar mensen een beetje oefenen. Nou, er zijn op het ogenblik al bijna 1000 van die clubjes in Nederland. Die met elkaar oefenen. Ik heb daar een boek over geschreven. Handboek Spirologie heet dat. Het is al aan de derde druk toe. Dat is echt waanzinnig. Mensen willen dolgraag, maar durven niet. Nou, ze gaan oefenen met elkaar, jongen. Nou, ik heb een site geopend, willemderidder.com. Nou, moet je in het gastenboek eens lezen hoe open mensen daar ineens zijn. Wat ze allemaal aan elkaar durven vertellen. Nou, dat is echt geweldig. Dus het zit er wel in bij ons. Maar we zullen met de nieuwe media geen bal bereiken als we niet eerst voor onszelf beginnen te oefenen om langzaam weer
1: te kunnen ademhalen.
0: Te kunnen ademhalen en te durven openen naar een ander, weet je wel. We hebben bijvoorbeeld nooit geleerd om complimenten te geven of te ontvangen. Dat kunnen we niet.
1: Dat is inderdaad moeilijk. En dat,
0: als iemand tegen jou zegt, wat heb je een leuk petje op? Zeg je, nou, zo helemaal niet, hoor. En als iemand tegen jou zegt van, wat heb je toch een lief karakter?
1: Ja.
0: Je hebt zo'n mooie uitstraling. Dan heb ik het al een beetje griezelig te kijken. Denk, wat heeft hij het nou over? Ja,
1: dat denken ze dat je de gek aan steken.
0: Ja, precies. Ja. Dat kan toch niet? Nee. Dat kan je niet maken. Dat is veel te gevoelig. Denk, wat heeft hij? Wil hij iets van me? Of zo?
1: Ja.
0: Nou, dat soort dingen. Dus mensen zijn dat nu aan het oefenen geslagen. Ja. Nou, dat vind ik heel griezelig. Maar het werkt wel. Want je bent eraan.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment wordt het een automatisme. Nou, jongen. Je hele leven verandert. Dat is echt te gek. En dan krijg je een heel veel leuker soort media.
1: Ja, dat lijkt mij ook wel.
0: Ja, precies. We hebben natuurlijk geleerd, en dat is het hele punt, dat om de macht vrijwillig weg te geven, omdat we denken dat we elkaar kunnen zien. Dat klinkt een beetje abstract misschien, maar jij denkt dat je mij kunt zien. Maar jij kan mij niet zien. Wat jij ziet hier is jouw idee van mij.
1: Ja, ja.
0: En als jij je idee over mij verandert, ga je iets anders zien.
1: Ja, ja.
0: Dus
1: ja.
0: Als jij mij een ontzettende klootzak vindt, dan denk je, godverdomme, moet ik met die klootzak op één bank zitten, weet je wel. Dan heb jij een vervelend gevoel.
1: Ja.
0: Dan denk je, godverdomme, denk je dan. Weet je. Dus, maar je geeft mij de schuld van een vervelend gevoel. Ik kan jou zomaar een vervelend gevoel geven. Dus ik heb de macht over jou.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus je geeft je macht weg. Nou, dan loop je weg en denk je, klootzak, ik wil je nooit meer zien. Dan ga je naar huis, kom je thuis bij je vriendin en zeg je, die klootzak. Ja, meteen is het gevoel er weer. Ja. Dat zit voor de rest van je leven vast. 10 jaar later, weet je nog, toen met die klootzak, die ik al, nog steeds. en zo zetten we die gevoelens vast, weet je wel. Maar het interessante is, het moment dat jij begint te realiseren dat wat jij hier ziet, dat jij dat zelf bent, dat jouw idee is, en als je jouw idee verandert over mij, dat je iets anders gaat zien, maar dat ik dan ook anders ga reageren. Want dat is namelijk het hele punt. We zijn zo één. Als iemand bijvoorbeeld in een winkel jou stiekem iets probeert te verkopen, dat voel je toch meteen? Dat voel je. Ja. We zijn qua gevoel zo met elkaar aangesloten. Alleen hebben we niet mogen ontwikkelen, dat gevoel. Dat vertrouwen we niet. Nou, en als je dat begint te oefenen een beetje, en je merkt dat je veel beter de baas kunt zijn over wat jij denkt, in plaats van de ander de schuld te geven. Want wat we nu doen voortdurend is zeggen we, heb je gehoord wat die lul met helemaal ontzet worden ze dan.
1: Opgefokt ook.
0: Precies. Ja. Maar het komt niet door hen hoor, het komt door die ander. En dus pas als die ander verandert, kunnen zij zich beter voelen. Nou, mooi niet. Heb je? Dat is het hele punt. En dan moet je echt aan wennen. Dan moet je aan wennen.

0: Wat wij vriendschap noemen, betekent in feite dat je elkaar door dik en dun, wat de ander ook doet, steunt.
1: Ja.
0: Dat betekent, dat is echte vriendschap. Dat wat de, zoals een moeder alles van haar kind zal blijven houden, wat hij ook doet. Zo is echte vriendschap dat je echt, zeg maar, de ander helemaal toestaat. Geen enkele voorwaarde aan verbindt, gewoon zoals hij is. Weet je wel, hij hoeft niet te beantwoorden aan mijn eis. Hij is gewoon mijn vriend, punt. Wat
1: dus,
0: hij ook doet.
1: Dus in feite, maar het, je hebt natuurlijk ontzettend veel gedaan, hè? In die tijd dat jij nou
0: op aarde bent.
1: Op aarde bent. Ja.
0: Ja.
1: Hey, hoe sta je daar? Kijk je wel eens terug en zeg van, nou, het was oké of zo? Of,
0: Ja, ik heb eigenlijk, moet ik je eerlijk gezegd zeggen, als jongetje al, als klein jongetje. Toen mijn ouders tegen me zeiden van, nou Willempie, nou word ik serieus. Dan moet je een baan hebben. En dan dacht ik, hoezo? Ik heb altijd zo leuk gespeeld, jongen. Ik speelde poppenkast op alle scholen. Ik organiseerde theaters boven de scholen van de school. Ik had in het stadhuis had ik een theatertje in Den Bosch waar ik opgegroeid ben. En ik ga maar door. Ik nam alles over. Ik was jongste goochelaar van Nederland. Ik vertelde verhalen aan de hele buurt. Ik organiseerde. Ik had zo leuk altijd gespeeld. En hij moest ineens serieus worden.
1: Ja, ja.
0: Dus ik heb gewoon een beslissing genomen al heel vroeg in mijn leven. Ik blijf spelen.
1: En dat ja, dat doe je dus nog.
0: Ja, dat doe ik nog. Dat voelt heerlijk, jongen. Heerlijk. Ja. En ik heb nooit een baan gehad.
1: Dat is ook geen ja naar een baas hoeven te knikken.
0: Nee, ben je gek, jongen. Nee. Ik heb ook nooit, ben ook nooit de steun gegaan. Ook niet, ik heb een hele periode zonder geld gekend, weet je wel. Maar ja, want ik hoorde iedereen klagen over geld. Ik had er nooit iets mee te maken. En dingen lukten me altijd. Dat hitweek ook. Ik heb dat met zonder een cent in mijn zak opgezet, hoor. Nou, en kijk wat het effect ervan was.
1: Dat was enorm, ja.
0: Paradiso ook. Dat was geen kwestie van miljoenen op een bank liggen. En ring. Nee, ik ging gewoon kletsen. En voordat ik het wist, hadden we die tent. En het waren er twee tegelijk.
1: Ja, en je hebt Fantasio ook nog natuurlijk.
0: Precies, dat opende een dag voor Paradiso. Omdat ze nog te veel eisen stelden van de gemeente uit. Hebben we iets geopend waar zij geen grip op hadden.
1: Nee, dat was ook een bijzondere tent, Fantasio.
0: Ja, te gek, ja. Jongen.
1: Daar was, ging eigenlijk nog een stapje verder,
0: ja,
1: dacht ik al.
0: Ja, precies, omdat wij daar helemaal konden doen wat we wilden. Ja. Snap je?
1: Ja.
0: Want de gemeente probeerde ons dat te controleren. Maar in Fantasio, daar was het helemaal, wat ik ook wilde, het publiek bepaalde gewoon wat er gebeurde. Dus die shows die daar gegeven werden, jongen, die waren echt onvoorspelbaar en briljant. En het was zo'n succes dat de halve wereld kwam.
1: Ja,
0: de hele Vondelpark lag vol met, met mensen die er lagen te slapen, weet je nog?
1: Ja.
0: En het interessante was dat binnen een jaar of anderhalf waren er 150 van die clubs in heel Nederland.
1: Ja, dat was de Profatia-beweging. Dat was een enorme impact.
0: Ja.
2: Yeah. Spiegelogie. Rap. Je loopt op

0: jou.
1: Wat blijft er hangen na zo'n lang gesprek? Niet de woorden, maar het gevoel.
2: Ja.
1: Als jij de hele avond met een vriend zit te kletsen, wat blijft er hangen? De sfeer. Als jij muziek op de avond maakt, dan is het gevoel waarmee je speelt, is waar het om gaat.
2: Ja,
1: als jij moeite staat te doen, loopt iedereen weg.
2: Ja, nee, het moet absoluut...
1: Moet stromen.
2: Ja.
1: Snap je? En dan is het hele punt. Als je dat niet doet, en daarom kijk ik ook eigenlijk vrijwel nooit televisie. Ik zie alleen maar zenuwachtige types die proberen iets te verkopen aan mij.
2: Ja, dat is
1: En dan denk je, oh, mijn god, man, ga iets leuks doen, weet je wel. Je hoeft je niet zo nerveus te maken voor mij.
2: Ze hebben het medium eigenlijk helemaal verkeerd gebruikt. Ze hadden een fantastisch ding mee kunnen doen natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Je kan met al die media, want het zijn maar media. Op zich zijn ze niks. Jij maakt ze.
2: Ja.
1: En als jij als mens een bepaalde verborgen agenda hebt, voelt de ander dat meteen. En in Amerika, waar alles hype is, is televisie, wordt steeds minder bekeken. En ook in Nederland is het kijkgedrag terug naar 1966, hoor. Ik bedoel, er wordt steeds minder gekeken.
2: Ja,
1: het is gewoon niet leuk.
2: Nee, in Amerika is de televisie aan. Het is net zoiets als de koffiepot, weet je wel. Er
1: wordt nauwelijks meer naar gekeken.
2: Nee, ik bedoel, wij hebben een grote reis gemaakt. Dan komt er eindelijk eens iemand, kijkt er dan iemand naar? Die deed hem uit. Ik weet niet waar het was, in Crawley, in Louisiana of zo.
1: Ja.
2: Maar dat ding staat heel daar aan. Het is net gewoon een pot koffie die op een lichtje toevallig onder brandt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, maar ik heb hier...
2: Terwijl je eigenlijk... want ik kijk dan nog wel eens, maar kijk altijd naar dingen die, waarvan ik denk van... Nou, daar kan ik wel voor opsteken of zoiets.
1: Nou, ik zal je vertellen. Ik heb hier in deze ruimte waar wij nu zitten... heb ik een groot aantal televisieprogramma's gemaakt. Waarin ik zeg maar een camera neerzette. Zonder cameraman. Ik zet hem aan. Ik ga ervoor zitten. Ik zeg, nou, daar ben ik weer. Goedenavond. En nu gaan we lekker weer een heerlijk verhaal vertellen. Ben je er klaar voor? Nou, dan zal ik 2 uur lang een verhaal te vertellen. Weet je hoeveel mensen in Amsterdam, want er werd alleen maar Amsterdam uitgezonden. Weet je hoeveel mensen in Amsterdam er naar keken? Meer dan 120.000.
2: Nou, dat is te gek.
1: Echt te gek. Er kwamen helemaal opgewonden kritieken in de NRC van laat dit nooit meer weggaan. Dit is heerlijk. Ik zei zelfs soms, ik ga even naar het toilet, ik ben zo terug. En dan stond er een lege stoel. Prachtig vonden mensen.
2: Ja,
1: ik kreeg
2: een
1: brief van een man die zei van... Ik zat neer te kijken, dan was je net even weg. Toen kwam mijn vriend binnen en zei, waar zit je nou naar te kijken? Zei, hij komt zo terug.
2: Dat lijkt me een mooi punt om het gesprek met Willem de Ridder te beëindigen. Willem, jij bent nog lang niet uitgedaagd en je hebt zoveel ideeën gehad. Maar ik wil je vooralsnog eerst even bedanken namens Radio Drenthe en de VPRO.
1: Oké, jong. Dank je wel.
3: De muziek die als draait weer in het gesprek met Willem de Ridder. De man voorheen van Hitweek en Aloha. Tegenwoordig van de Spiegelogie. Die muziek die was vooral van de groep Giro Tongo. Chamber of Dreams, Breathless and Memories. En een nummer van Willem de Ridder zelf. De Spiegelogie rap. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor een kijkje in de boekenkast.
2: Ja, we staan hier bij mijn gedeelte van mijn boeken. En boeken, dat heb toch ook altijd een grote rol in mijn leven gespeeld. Mede doordat ik op de middelbare school... De MULO toen, in Disties, geïnteresseerd werd in literatuur. Dus interesse kreeg in literatuur. En ik ben later, heb ik nog een blauwe maandag Nederlands studeerd. Ook mede omdat ik van literatuur hield. Nou ja, als je die boekenkast zo eens bekijkt, dan kun je eigenlijk wel een beetje beginnen bij het allereerste begin. Want wat zie ik hier? Een paar hele goedkope uitgaven van de Salamanderreeks. Van de Ilias en de Odyssee. Nou, dat zijn de prachtige verhalen van Homerus natuurlijk. De ene over het beleg van Troje. Naar aanleiding van de roof van de schone maagd Helena, de dochter van koning Agamemnon. En ja, met de fantastische verhalen over natuurlijk Achilles die een kort, kort heldenleven beschoren was. Omdat zijn moeder hem in het water doopte, maar zich vergat hem er helemaal onder te dompelen en aan de hiel vasthield. Dus dat de Achilleshiel is altijd natuurlijk de zwakke plek van de mensen. En de Odyssee, de jarenlange rondzwerving van de held Odysseus. Die dan uiteindelijk toch nog weer op zijn plek belandt. En zijn vrouw Penelope die jaren op hem gewacht heeft natuurlijk. Ja, dit is al de tweede uitgave die ik kocht heb. Onlangs was een hele goedkope aanbieding bij Scholten, waar ik in Groningen, waar ik heel vaak naartoe ga. Nou ja, je kunt wel zien. Hier staat onder andere ook dingen. De Scandinavische zagen. Nou, hier heb je Homerus nog eens een keertje. Een boek over Homerus. En hier heb je zelfs een wat latere. Dat springt een heel stuk over. Dat is. Ja, dat is de Gijsbrecht van Aemstel, van Vondel. Dus dat is in het Diets nog geschreven, of in het Oud-Nederlands. Nou, zo zie je dan een heleboel van dat soort boeken. En daaronder, ja, toen ik eigenlijk, mijn interesse ging eigenlijk meer uit naar de tijd van toen. Ik ben dan opgegroeid in de eind 50er jaren, begin 60er jaren. En dat was toch de tijd van de Beat Generation, zou ik maar zeggen. Jack Kerouac, waar ik bijna alles van heb. En ook van mensen als Allen Ginsberg, waar ik hier ook wel wat van moet staan. Ja, ik heb boven op mijn werkkamer heb ik nog veel meer boeken. Maar dit is maar een klein gedeelte, omdat hier in dit niet veel meer ruimte voor was. Ja, en de existentialisten, hè, dus in Frankrijk, dus eind 50 jaar, begin 60 jaar, die iedereen toen eigenlijk wel moest lezen. Jean-Paul Sartre, Albert Camus en zo. Ik bedoel, walging van Sartre. ja, later, de latere literatuur uit Amerika, hè, Faulkner, die was eigenlijk wel leerder, maar dan toch ook mensen als Saul Bellow. Joseph Heller, dat soort mensen, Bud Schulberg, en weer wat later Doctorow en dat soort mensen, Tom Wolfe, Amerikaanse literatuur eigenlijk. Nou, Nederlandse literatuur uit de 60, Van Dreven natuurlijk, moet je hebben, hè? De avonden, de sfeer, die sfeer fantastisch weergaf. En ook een heleboel biografieën natuurlijk. Ja, César Pavese, een man die ook linkse sympathieën had. En waar ik ook nog een keer een titel van een boek, een novelle van hem ontleend heb aan Lavorare Stanca. Nou, dan zie je hier biografieën, een heleboel over Hitler eigenlijk. Dit zijn eigenlijk de twee, ja, dit is eigenlijk een. Dat moet je eigenlijk hebben. Joachim C. Vest. Dat is eigenlijk de Hitler-biograaf. Er is nog een boek over Canades. De man van de abwehr, zou ik maar zeggen. Het spionagegedeelte van Hitler dan. Een man die ook geprobeerd heeft eigenlijk om van Hitler af te komen, maar toch eigenlijk niet heeft gedurfd en zo. Nou, die Hitler, ik heb heel veel, ik heb nog meer Hitler. Ik heb zelfs een uitgave van Mein Kampf. Dat wil niet zeggen dat ik Hitler-sympathieën heb, maar gewoon om eens te zien wat die man dan er allemaal uitkraamde. Hè? Dat was toch niet gering. Dat was toch wel schandalig. Maar ja, Bullock heb ik gelezen, Mazer, dat zijn toch. Nou, en het is nou weer actueel in verband met het boek wat Mulisch geschreven heeft, Siegfried, dat Hitler zogenaamd een zoon zou hebben en waar Mulisch dan zegt van nou, Hitler is het niets.

Er is natuurlijk ook heel weinig over die man bekend, behalve wat filmpjes, maar over zijn privéleven is natuurlijk is het niet zo gek veel bekend. En ja, de man had ook vreemde sympathieën, hè? Dat kom je ook tegen in die boeken. Dus Lans van Liebensveld, dat was een Oostenrijkse, een beetje een vreemde figuur. Gobineau, een Franse wijsgeer, daar heeft hij eigenlijk zijn theorieën van. Dat kun je allemaal vinden in die boeken. En je kunt er nog veel meer in vinden. Nou, uiteraard. Malcolm Lowry onder de Vulcano, een man die altijd aan het drank was. Maar ja, je ziet er eigenlijk van alles staan. Hier, Solo Knives, Eldridge Cleaver, de Zwarte Panthers. Zo was ik ook toen in geïnteresseerd. Nou, dan hier de Complete Works of William Shakespeare. Dat wil niet zeggen dat ik dat allemaal gelezen heb. Die heb ik nog een keer van mijn neef gekregen. Dat is toch wel taaie kost, hoor. Nou, en verder natuurlijk veel boeken over muziek. En Griekse dichters, daar hou ik ook van. En van dichters in het algemeen. Nou ja, deze boeken gaan onveranderlijk over de blues, zou ik maar zeggen. Nothing But The Blues van Alan Lomax. The History of the Blues van de heer Davis. Big Road Blues van Evans. Een heel goed boek ook. Nothing But The Blues is van... dat is samengesteld door Cohn. Door de heer Cohn, die ook die box samengesteld heeft van Robert Johnson, de twee cd's. Nee, The Land Where the Blues Begon, Alan Lomax. De Bijbel, zegt men van... Nou, Who is Who, The Virgin, Harmonica, Harms and Heavy over Brothers, van Kim Field over harmonica's. Biografie, een hele goede biografie heb ik van Huub van der Lubbe gekregen. Ray Charles, Looking Up at Dawn van Barlow, een hele goede... achtergrondinformatie over de dingen, de sociale achtergrond in de Delta. Blues en The Poetic Spirit, vooral naar de dichtelijke kant van de blues, Paul Guerin. Nou, Muddy Waters, het bekende boek van Sandra Bee Toews, geweldige biografie. Spinning Blues Into Gold, The History of Chess. Peter Gorelnik, ook een hele bekende jongen, Sweet Soul Music. En niet te vergeten, Most Southern Place on Earth, van James C. Cobb. Blues All Around Me over B.B. King. The Woman with a Guitar, Memphis Minnie. Nou, zo dan een heleboel andere dingen boven John Lee Hooker. Dan natuurlijk niet te vergeten, een biografie over Mozart van Hildesheimer. Helaas is die man dood, eigenlijk de beste. En een hele goede nieuwe van Klaus Aydam over Bach. Bij de Arbeiderspers in het publiek domein verscheen. Hartstikke mooie, goede biografie. Ja, en zo staat er hier nog van alles bij. Biografie over Dr. John. Miles Davis, door Quincy Troop natuurlijk ook een geweldige biografie. Nou ja, en zo heb je hier nog niet te vergeten een biografie over Ein klingendes Glas over Rielke. Dus ja, hier staat eigenlijk van alles. En dan nog een boek over... Sigmund Freud, Leben und Sterben van Max Schur, dat was weer zijn psychiater, dus en vriend, dus dat is eigenlijk ook wel mooi. En onlangs nog in Heidelberg in de universiteitsbibliotheek iets over de Tempeliers. En ja, god, zo staat er een heleboel dingen over een paar vrienden van mij die nog wat geschreven hebben. Jan Marijnissen, tegenstemmen. Laat ons nog eens juichen, Piet van Dijk, over FC Groningen. Nou, dan Bert Jansen, twee vrienden. Hans Dulver, Dum Dum. Allemaal persoonlijk gekregen van de mannen. Martin van Amerong, ook over Mozart. Zijn bliksem en zijn donder. Frans van Maas, een prachtig boekje over verslaafd aan Griekse muziek. Ook heel, heel leuk. En van Wim Noordhoek nog een boek, moet hier ook ergens staan. En dan hier de Collected Poems van Dylan Thomas, dat is natuurlijk ook niet te versmaden. Nou ja, en boven staat nog veel meer. Ik zou, Stranded, Billie Holiday natuurlijk, prachtig, van Martin Schouten, een heel mooi boek ook. Allemaal muziek, hè. En daaronder mijn favoriete dichters, Yannis Ritsos. Selected Poems, de man uit Mon Invasia, de Peloponnesos. En een boekje over, een aantal boekjes over Creta natuurlijk. De laatste echte Cretensis. En Kazantzaki.

0: Kies, dat is mijn favoriete auteur, de man die ook van Kreta kwam. Dus dat is in het kort eigenlijk een klein overzicht, maar er is nog veel meer, luisteraars.
1: Het weer al even benoemd, César Pavese, en het nummer wat hij hoorde, dat was van de LP De Legende van de Musquet Gang, Lavorare Stanza. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd de maak door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes. En u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Hier is Johan Derksen.
3: Bob Dylan was geen single-artiest, al scoorde hij wel 52 hits. En de covers van zijn composities zijn vaak wat commerciëler en ook wat beter opgenomen en zelfs beter gezongen. Als songwriter is hij echter niet te overtreffen. Opvallend is dat ook de zwarte artiesten zich massaal op zijn songs storten. Zoals Eric Bibb uit New York, de zoon van folk-singer Leon Bibb. Als jongen van 19 ging hij naar Parijs en daar trad hij op met gitarist Mickey Baker. En tegenwoordig woont hij met zijn Finse vrouw in Stockholm. Eric Bibb, Just Like a Woman.

just can't fit. Yes, I believe it's time for us to quit.

Eric Bibb, Just Like a Woman. Dottie Peoples, dat is een gospelzangeres uit Ohio. Ze was tevens de zangeres van de Caravans en ze werkte als jazzzangeres in Atlanta. Ze keerde terug naar de gospel en ze kreeg de bijnaam The Songbird of the South. Inmiddels heeft ze 15 gospelalbums gemaakt. Dottie Peoples, I Believe in You.

Dotty Peoples, I Believe in You. Aaron Neville nam twee Bob Dylan nummers op met zijn band The Neville Brothers. Op zijn soloalbum staan vier composities van Bob Dylan en zijn broer Cyril Neville nam solo een mooie versie op van Just Like a Woman. Aaron Neville, Saving Grace. If you find

Aaron Nethel, Saving Grace. Helen Baylor, dat is een singer-songwriter uit Oklahoma. Ze ging naar Los Angeles en daar werd ze nachtclubzangeres. Ze toerde door Amerika als voorprogramma voor Aretha Franklin, Stevie Wonder en B.B. King. En in de jaren 70 stond ze in de musical Hair op Broadway in New York. Maar ze raakte drugsverslaafd en na een afkeerkuur besloot ze om gospelzangeres te worden. Helen Baylor, What Can I Do For You?

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Blues van Paul Jones is het album van deze week. En als ex-zanger van Manfred Mann speelt hij nog steeds in de band The Manfreds met louter ex-leden van Manfred Mann. Hij is druk met zijn band The Blues Band en hij had nog tijd om 8 soloalbums op te nemen. En hij scoorde solo-hits in Engeland, Australië, Canada, Duitsland, Ierland, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Zweden. Paul Jones, I'll Be Home Again Tonight.

Paul Jones, I'll Be Home Again Tonight. Het Chicago Mass Choir werd in 1988 opgericht door James Chambers. En in 1991 verscheen het debuutalbum. Cassandra Giles en Percy Gray zijn de solisten. Het Chicago Mass Choir, Pressin' On.

het Chicago Mass Choir, Pressing On. De Rance Allen Group uit Michigan, dat was de band van zanger, gitarist, pianist en songwriter Rance Allen. Hij runde met zijn broers Steve Allen op basgitaar en Tom Allen op drums een gospelband. En later zou deze Rance Allen bisschop in Toledo, Ohio worden. De Rance Allen Group, When He Returns.

The Rance Allen Group, When He Returns. Marion Williams uit Miami werd ontdekt door de leider van de Ward Singers. Dat was een beroemde gospelgroep. En met een paar leden van de Ward Singers begon ze later een eigen groep, The Stars of Fate. Al ging ze in de jaren 70 helemaal solo verder. Marion Williams, I Pity the Poor Immigrant.

Marion Williams, I Pity the Poor Immigrant. Solomon Burke uit Philadelphia begon als zwarte soulzanger Bob Dylan te coveren. En al snel volgden Ovie Wright, The Neville Brothers, Patti LaBelle, Bobby Womack, Nina Simone en The Isley Brothers. Solomon Burke, Maggie's Farm.

Solomon Burke, Maggie's Farm. De Neville Brothers uit New Orleans namen voor hun album Yellow Moon een Bob Dylan nummer op. En Art, Aaron Charles en Cyril Neville leverden onder leiding van producer Daniel Lanois een meesterwerk af. De Neville Brothers, We've Got On Our Side.

The Neville Brothers, with God on our side. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meelendorp en Johan Derksen.

0: alleen Stokgrollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De blues die klinkt deze keer vooral uit instrumenten. Ja, meestal wel, maar ook vaak zang erbij. Maar in dit geval een paar instrumentals van Albert Collins bijvoorbeeld. En een instrumental van Peter Frampton van zijn nieuwe cd Frampton Forgot the Words. Verder werk van Morgan Wade, Damon Fowler, Steve Azar en David Messi. Maar we beginnen met Steve Cropper, de man van Booker T en the MG's. Far Away.

Nummer van de solo-cd van Steve Cropper, de gitarist van Booker T en de MGs. De solo-cd die heet Fire It Up. En dit was Far Away. Nou, die Steve Cropper die heeft heel veel dingen gedaan. Uiteraard met Booker T en de MGs. Maar ook heel veel sessiewerken gedaan. Bij Wilson Pickett bijvoorbeeld. Bij Otis Redding. Bij Sam & Dave. Nou, die soul-klank die hoort die ook wel in dit nummer in Far Away. Vorige week al een paar stukken gedraaid van de nieuwe cd van Papa Chubby. Tinfoil Hat, een cd die hij helemaal zelf gemaakt heeft in coronatijd. Dus alle instrumenten bespeelde zelf. En hij stiet op de hoes ook met een prachtige tinfoil hat. Zo'n mutsje wat gemaakt is van verschillende lagen aluminiumfolie. Papa Chubby met Another Day in Hell.

In elk geval goede gitaarmuziek in de hel. Another Day in Hell van Papa Chubby van de CD Tinfoil Hat. Een oude CD. Uit 2011? Nee, dat geloof ik niet. Ik heb die wel staan, 2011. Maar volgens mij is Showdown is van een andere tijd. Het is een CD die gemaakt is door de drie bekende grote mensen: Albert Collins, Robert Cray en Johnny Copeland. En die CD die is uit 1984. Ja, ik wil al zeggen 2011, dat kan nooit. 1984, ook een instrumental. Met het prachtige gitaarwerk van Albert Collins. Albert Ellie.

0: Legendarische LP Showdown, nu 1984, met een nummer van Albert Collins, Albert Ellie. Cedric Burnside, dat is de kleinzoon van Robert Lee Burnside. Eigenlijk heet hij van zichzelf Jackson. Want zijn vader was Kelvin Jackson. Dat was een drummer bij Burnside. En die is getrouwd met een dochter van Robert Lee Burnside. En door is Cedric Burnside uitgekomen. Als klein jochie zat hij al vooraan bij de muziek te luisteren van hoe als zijn vaar speelde en hoe zijn opa speelde. Nou, het is hem met de paplepel ingegaan. Dit is een nummer, dit komt van een cd, The Other Side. En The Other Side is blijkbaar onderdeel van een film die net uitgebracht is. Texas Red, die film. Want daar speelt namelijk de persoon in mid die ook genoemd wordt bij dit nummer. Dat is namelijk Herman G. R. Johnson. Dat is de acteur die speelt in de film Texas Red. Een mooie film, kijk er maar eens even naar. Hier is Cedric Burnside met The Other Side.
1: Hey, play that thing, Red.

Een track uit de film Texas Red, The Other Side, zo heet het. En in die film daar speelt zowel Cedric Burnside als Herman Johnson. Allebei speelt in die film. Film die de muiten weer is om eens een keer te gaan bekijken. Peter Frampton, dat is de man die vroeger ooit als jong vent speelde in de band The Hurt. Van het bekende nummer From the Underworld. Heeft zich ontwikkeld tot een geweldig goede gitarist die in 2020 in Grollo zal komen spelen op het Holland International Blues Festival. Helaas niet doorgegaan. Ook dit jaar gaat het, voor zover ik weet, althans niet door. En ik vrees dat Peter Frampton helemaal niet meer naar Grollo komt, gezien zijn fysieke omstandigheden. Er is een nieuwe cd van de Muticom, dat nog wel. De cd Frampton Forgets the Words. En of dat iets te maken heeft van dat hij tekst niet meer onthoudt kan, dat weet ik niet. Maar het is een cd met allemaal instrumentale nummers. Onder andere een prachtig nummer van Radiohead, Raccoon.

Ja, zeer benaderde gitarist Peter Frampton van zijn laatste CD Frampton Forget the Words. En dat is het nummer Reckoner. Ik zei Reckoner, maar het is Reckoner. Het is Blues, de Lustrinoor. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een uitvoering van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Howlin' Wolf. Het nummer wat bekend is onder twee namen. De ene dit is What a Woman en de andere is Commit a Crime. Nou, ik gebruik maar de versie van Commit a Crime. En de eerste is van de Rolling Stones van de CD Blue and Lonesome uit 2016.

Ja, dat is waar als de Rolling Stones de mosterd vandaan halen. Van uit de blues uit Amerika en met name uit Chicago. Dit nummer van Howlin' Wolf, Commit a Crime. Op de laatste cd was dat alweer van de Rolling Stones, Blue and Lonesome uit 2016. Het origineel dat is van Howlin' Wolf, oftewel van Chester Burnett. De man uit Mississippi, uit de buurt van West Point, Mississippi. Ooit in 1993 op bezoek geweest met Harry Musquet. En met kicking af en wij zijn graf door nog kunnen vinden. Dat was toen niet te vinden. Een man die heel veel betekent heeft voor de bluesmuziek. Met bekende nummers als Wang Dang Doodle, Moaning at Midnight. Killing Floor uiteraard. Dit is een wat minder bekend nummer wat in het begin van de 70e jaren opgenomen is door Howlin' Wolf, het origineel van Commit a Crime.

Het origineel van Howlin' Wolf uit 1970 van het nummer Commit a Crime. Nou, de derde versie die is van James Blood Ulmer. En dat is een bluesgitarist, of wat meer nog een jazzgitarist eigenlijk. Die in 1942 geboren is in South Carolina. En die is ook naar de grote stad toegegaan trouwens. In dit geval naar Detroit en naar Pittsburgh en naar New York. Daar is hij wat meer in de jazzwereld terecht te komen. Speelde met Art Blakey, Ornette Coleman en dat soort mensen. Maar in 2007 nam hij een cd op, Bad Blood in the City. En daar zat heel veel blues in. Onder andere Commit a Crime.

Ja, James Blood Ulmer met zijn versie van Commit a Crime. En dat kreeg je dan met die jazz-gitaristen. Als die één keer in de groove zit, dan weet ze niet van ophol. Dit is van de cd Bad Blood in the City 2007. Doorveur het origineel van Howlin' Wolf uit 1970. En we begonnen met de Rolling Stones uit 2016. Tijd voor wat andere muziek. Een beetje wat meer singer-songwriter, wat meer country-achtig. Double-packed country wordt dit ook wel genoemd, want we hebben het over Morgan Wade. En Morgan Wade, dat is de vriendin van Sad LaFaden. En Sad LaFaden is weer de gitarist van Jason Isbell. Nou, dan weet je ongeveer waar hij moet wezen. Van de cd Reckless, Morgan Wade met Wilder Days.

Ja, maar hij zegt middle of the road, Amerikaanse country rock. Nou, een beetje in die sfeer komt het eigenlijk wel. Morgan Wade, titelstuk van haar nieuwe cd. Wilder Days, nee, niet titelstuk van de cd, die heet Reckless. Damon Fowler, een niet zo heel bekende naam, maar wel een man die ondertussen al 8 albums gemaakt heeft. Komt uit het zuiden van Amerika, een beetje in de sfeer van de Allman Brothers. Hij speelde bij de Dickie Betts Band en bij Boots Trucks Freight Train Band. Boots Trucks, die kennen wij ook wel. Maar dit is gewoon een solo cd van Damon Fowler, de cd Alavia Moon. En dit is het titelstuk.

titelstuk van de nieuwe cd van Damon Fowler, Alafaya Moon. Cd die trouwens nog uit moet komen, maar dit is alvast een vuurproefje ervan. Steve Azar, dat is een man die komt uit Mississippi, maar die komt niet uit de blueskant van de Mississippi, maar een beetje van de countrykant. Hij is geboren in Greenville, dat ligt in het zuiden van, of in het zuiden, maar halverwege Mississippi. Het ligt ook aan de rivier de Mississippi. Ik kan me ooit herinneren dat wij er west bent en dat er allemaal van die gokborden in de Mississippi ligt, waar hij op kunt gokken. Zijn vader had door een sliderij, een liquor store. En de man die door altijd kwam in die liquor store, dat was Sonny Boy Nelson, een blueszinger. En die leerde hem gitaar spelen, vandoor dat hij door een nummer over gemaakt heeft. Het komt van de cd Down at the Liquor Store, uit 2017, Steve Azar, Ode to Sonny Boy.

0: Een ode aan de man die hem de liefde voor de gitaar bijgebracht heeft. Steve Azar was dat. De ode to Sonny Boy. Sonny Boy Nelson. Van de cd Down at the Liquor Store. Harry's Blues zit er bijna op. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we hebben nog één nummer te gaan. Een nummer van Dave Messi. En dan zitten we wat meer in de sfeer van de coffeehouses. Niet de liquor stores en de juke joints, maar de coffeehouses. Vier cd's heeft deze man al gemaakt uit Washington DC. En dit is van een nieuwe EP die hij uitgebracht heeft. De EP Island Creek. En daarvan het nummer Demon Wind.
1: We best get off the dime. We can all just look away. Man, we're running out of time. The rainforests are burning. California's half on fire.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Ashley McBride is een singer-songwriter uit Arkansas. Ze groeide op in een gezin met veel bijbels en wapens. En ze begon in het clubcircuit van Memphis op te treden. Maar ze verhuisde al snel naar Nashville, want daar werd ze de zangeres van de band Dead Loose. Ze stond al in het voorprogramma van Willie Nelson en Chris Stapleton en heeft ook al 5 hits in Amerika en zelfs 1 nummer 1 hit in Canada. Ashley McBride, Satisfaction.

Leslie McBride, Satisfaction. Walter Parks uit St. Louis was jaren de gitarist van Richie Havens, met wie hij op het beroemde Woodstock Festival stond. Hij heeft nu een eigen band met Stan Lynch, dat is de voormalige drummer van Tom Petty. En hij komt oorspronkelijk uit Jacksonville, Florida, dat is de thuishaven van Lynyrd Skynyrd. Walter Parks, Follow the Drinking Gourd.

Walter Parkes, Follow the Drinking Gourd. Brooks & Dunn, dat is een duo bestaand uit Kix Brooks uit Louisiana en Ronnie Dunn uit Texas. En ze hebben al 21 nummer 1 hits in Amerika. Ze kopieerden min of meer Sam en Dave. Dat waren ook twee mislukte soloartiesten die als duo wereldberoemd werden. Brooks & Dunn, Honky Tonk Women.

Brooks and Dunn, Honky Tonk Women. Sess Jordan, dat is een blueszangeres uit Canada. Ze groeide thuis op met de muziek van Bonnie Raitt, Rita Franklin, Robert Palmer en Paul Rodgers. En ze was vroeger een fan van The Band. In 1988 verscheen haar debuutalbum Tell Somebody. En ze is getrouwd met Derek Sharp, en dat is de zanger van The Guess Who. Sess Jordan, Still Alive and Well.

Says Jordan, still alive and well. Maren Morris, dat is een singer-songwriter uit Texas, en zij stopt altijd wat blues in haar country. Ze maakt deel uit van The Highway Women, samen met Brandi Carlile, Natalie Hamby en Amanda Shires. Ze heeft 26 hits in Amerika, waaronder 4 nummer 1 hits. Maren Morris, Dead Flowers.

Maren Morris, Dead Flowers. Buddy Miller komt uit Ohio, maar hij had in New York zijn Buddy Miller Band samen met zangeres Sean Colvin. Intussen woont hij in Nashville en daar runt hij een eigen studio met zijn vrouw zangeres Julie Miller. En hij was jaren de gitarist in de band van Emmylou Harris en later ook nog bij Steve Earle. Buddy Miller, I Can't Get Over You.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Ready Now van Jimmy Hall is het album van deze week. En Joe Bonamessa produceerde dat album en hij nam een paar vaste begeleiders van hem mee naar de Ocean Way Studios in Nashville. Toetsenist Rhys Winans, basgitarist Michael Roach en drummer Greg Morrow. Jimmy Hall, Holding On for Dear Love.

0: Jimmy Hall, holding on for dear love. Brothers Osborne, dat zijn TJ en John Osborne uit Maryland. En ze namen het nummer op met Michael en Tanya Trotter uit Michigan. En die twee komen uit The War and Treaty. Brothers Osborne and The War and Treaty. It's only rock and roll.
1: Anybody got any whiskey?

Brothers Osborne en The Warren Treaty. It's only rock and roll. Tommy Castro uit San Francisco, dat is een bluesgitarist die onvermoeibaar 250 shows per jaar afwerkt. En daartussendoor blijft hij ook nog sterke albums produceren. En hij stopt altijd wat Memphis Soul in zijn blues. Tommy Castro, Just a Man.

Tommy Castro, Just a Man. Jimmy Allen uit Delaware volgde het voorbeeld van Darius Rucker en ging als zwarte artiest country nummers opnemen. En hij ging ook meteen heel slim toeren als voorprogramma van Brad Paisley. Het leverde 6 hits op, waaronder 3 nummer 1 hits in Amerika. Jimmy Allen, Miss You.

Jimmy Allen, Miss You. Het is een opname van Bruce Springsteen uit 1978 en het werd opgenomen in de Record Plant in New York onder leiding van Bruce Springsteen en Stevie Van Zandt. En het klinkt nog steeds niet gedateerd. Bruce Springsteen, Darkness on the Edge of Town.

Bruce Springsteen, Darkness on the Edge of Town. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Ellie King, dat is eigenlijk tenor Ellie Schneider uit Los Angeles. Maar ze noemt zich Ellie King, want ze gebruikt de achternaam van haar moeder. Ze toerde al met Train, The Chicks, Heart en Joan Jett. Ze woonde in Philadelphia en Kopenhagen. En onlangs is ze neergestreken in Brooklyn in New York. Ellie King, Tumbling Dice.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Welkom luisteraars bij Harry's Blues. En wij zijn vandaag inderdaad in de grote stad. Want wij hebben de Delta achter ons gelaten en wij zitten in Memphis wat deze aflevering betreft. En Memphis, dat is toch eigenlijk een beetje het, de top van de Delta, zeg maar. Hè?
2: Ja, daar begint het, zeg maar dan, in de lobby van het Peabody Hotel. Een heel groot hotel in het midden van Memphis. Als je daar s'nachts wat logeert, dan moet je de portemonnee flink wiet los trekken. Want dat is niet zomaar waar. Memphis, bekend door allerlei soorten van muziek. Maar vooral bekend door Elvis Presley natuurlijk, die daar zijn eerste opnames maakte. En toch ook een beetje door Stax, Stevens en Axon, dat waren dan de mensen van de Barkees en de Soul en zo. Een soort van dependance van Atlantic, zou ik maar zeggen.
1: Ja, en Memphis is een mooi vertrekpunt om ook nog in de omgeving rond te kijken. Vandaag kijken wij naar de Sun Studios en naar Graceland. Maar we gaan in de volgende uitzending dan gaan we nog even terug naar de Delta. Dan gaan we naar Walls, waar Memphis Mini begraven is. En uiteraard, we gaan ook nog eens in uitgebreid over Highway 61, want ja, hij de Way Up North wil maken, dan meuk over Highway 61. Maar vandaag zitten we gewoon in Memphis.
2: We zijn hier midden in Memphis, vlakbij Union Boulevard, wat uiteindelijk uitloopt naar de oevers van de Mississippi. En hier in de knik, precies in de knik van Union, daar zien wij de Sun Studios. En de Sun Studios, dat waren de studio's van Sam Phillips. Een man die al heel vroeg in Memphis allerlei mensen ging opnemen die later heel belangrijk worden bent. En een daarvan, dat was natuurlijk Elvis Presley. Maar meer anderen die ook heel bekend waren, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash. En ook wat donkere mensen, zoals daar zijn Bobby Bland, Rufus Thomas en nog een paar anderen.
1: Maar was dat hier nou een mix tussen de zwarte muziek en de blanke muziek dan? Als ik zo die namen hoor.
2: Ja, ik denk wel, kijk, op de radio toen was er natuurlijk een heleboel zwarte muziek. En daar ben die blank natuurlijk ook ontzettend door beïnvloed. Kijk, hier staat toevallig een busje van de Sun Studios en daar kun je eigenlijk een tour maken. Je kunt een tour maken door Beale Street, waar Elvis dan, waar ook nog een winkel is met reliquieën van Elvis. En je kunt ook nog weer door Beale Street, waar Elvis dan, waar ook nog een winkel is met reliquieën van Elvis. En je kunt ook nog weer naar Graceland.

0: Het heeft meer met de rock en roll te maken.
1: Ja, en ja, god, het was de woonplaats van Elvis, maar het is nu gewoon toch een soort van museum waar ontzettend veel mensen naartoe gaan. Het is voor de stad Memphis is het een gedeeltelijk zegen natuurlijk. En misschien wel het beste wat Elvis gedaan heeft voor de zwarte bevolking. Want in die industrie, want ik kunt wel haast zeggen, Elvis-industrie, daar werkt ontzettend veel zwarte mensen gewoon.
0: Wat is dit nou anders dan een Delta Blues museum?
1: Ja, dit is toch wel schaalvergroot natuurlijk. Hier gaat het natuurlijk over in Delta Museum ging het over 4000 mensen in de maand, maar ik denk dat het hier over veel meer gaat. Maar ja, dat komt natuurlijk ook door de stad. De stad is ook veel groter dan Klaagsdeel natuurlijk.
0: Zo in binnen gaan, dan hem kijken hier zo.
1: Ja, ja.
0: Wat is nou een café hier, hè?
1: Ja, dit is nou een café. En daarboven daar, heb je nog een gedeelte van de studio met allerlei objecten die toen gebruikt werden. Kijk, en hier binnen daar hangt allemaal fotootjes van mensen die hier allemaal opgenomen hebt. En je kunt er cd's krijgen, je kunt er zelfs gitaren kopen aan de wand, allemaal epiphones trouwens.
0: Laat maar eens hem kijken daar. En, ik weet niet hoe binnen mag trouwens, hè, met camera, met microfoon, maar dat merken we dan vanzelf wel.

0: Dat is een hele bijzondere opname van Elvis Presley. Die man die, ja, die de Sun Studio samen met Jerry Lee Lewis en Carl Perkins en Johnny Cash groter maakt heeft. Het is een opname uit juli 1970 in Nashville. En dat is, ja, dat is zo'n opname die nooit uitgebracht is.
1: Ja, jammer. Dat is een hele goeie.
0: Ja? Ja. Ja, maar ik ben verder niet zo'n Elvis-liefhebber.
1: Ik ben Elvis-liefhebber ja, totdat hij in dienst ging. Daarna vond ik er geen bal meer aan. Dat heb ik gemeen met mensen als John Lennon en zo. En een heleboel anderen. Ik vind die Sun-periode echt het beste. Maar dit is ook heel goed. Met James Burton op gitaar. En een gedeelte van de Charlie Daniels band.
0: Ja, Charlie McCoy op mondharmonica.
1: Heel soepel gespeeld en gezongen.
0: Ja, ja. Ja, en dat heeft hij dan waarschijnlijk toch van huis uit midden kringen. Omdat hij in dat zwarte gebied opgegroeid is natuurlijk. Hè?
1: Ja, is gewoon een heel soepele stem.
0: Ja, geboren in Tupelo. Zoon van Vernon Presley.
1: Ja, Vernon. En zijn vader, die moest hij altijd helpen. Want die had hij in de rug en zo. En,
0: kwam hem ook nog tegen als een van de inwoners van Parchment Penitentiary.
1: Oh, dat is niet zo best.
0: Nee, hij had ook wel eens een keer in de bak zitten door zo in geval.
1: Dat was mij niet bekend. Dat stond ook niet in Elvis' biografie.
0: Nee, dat zal wel.
1: Van Goldman of zo. Of
0: nee, dat soort Colonel Parker heeft dat niet toelaten waarschijnlijk.
1: Nee, want die liet dat soort dingen niet toe. Want die hield zijn eigen verleden ook super geheim.
0: Ja.
1: Want deze man was waarschijnlijk illegaal de United States inkomen. De man uit Breda, hè?
0: Juist. Nou, maar we zijn teruggegaan naar juni 1999, naar Memphis.
2: Het is hier plaatselijke tijd 11:30. En wij zien hier echt zo'n diner dingetje. Waar je vroeger had, waar die scholieren heen ging, weet je wel, op high school.
0: Zo'n lunchroom idee.
2: Ja, zo ziet het café er ook uit. De klok die is al helemaal in de vorm van een zwarte schijf met het Sun-label erop. Daarboven hebben we Johnny Cash hangen. Hier zien we Elvis. Elvis met zijn moeder ook nou, en met Vernon, zijn vader. Nou, wie erop zie je met Jerry Lee Lewis en Carl Perkins en Johnny Cash.
0: Maar kunnen we voorstellen dat zo'n man, Elvis Presley, dat hij uit Mississippi van het platteland, Tupelo, dat hij hier naartoe gegaan is?
2: Ja, ik denk dat als je je muziek aan een grote muziek wil presenteren, dan moet je hier wel naartoe. Kijk, die eerste opname die hij hier maakte was ook dit was de enige opnamefaciliteit ook. En Philips die deed nog wel eens dingen die anderen niet deden. Dat was geen major, dat was ook een mannetje die wat struunde. En die wat mensen in de opname waarvan ik dacht, nou dat is wel waar. Kijk, Sam Phillips is wel een goede man geweest natuurlijk. Is wel de man geweest die van de muziek hield. En die zei van, de commercie, zo gauw de commercie echt toeslaat, dan wordt het vaak met de muziek minder. Dat is hetzelfde quote als John Moorhead eigenlijk zei. En die zei van, ja, nou gaan de politici zich ermee bemoeien, in Clarksdale zelfs. En dat is natuurlijk nooit een goede zaak, want politici moeten met de handen van de muziek afblijven, vind ik.
0: We kunnen ook zeggen dat hier, op deze plek, dat hier de rock and roll geboren is?
2: Kijk, Mickey Newberry die heeft altijd gezegd, rock and roll is only blues with a beat. Tenminste, dat is blues met een beat. Als zodanig zou je kunnen zeggen ja, dat het hier geboren is. Mm. Maar ik ben niet zo'n Elvis-fan. Ja. Ik hou wel van zijn manier van zingen, maar ik vond dat hij creatief gezien niet zoveel achtergelaten heeft. Alleen in de eerste periode, hier in de Sun Studios, die vind ik echt te gek, maar daarna hoeft het voor mij helemaal niet meer. Het werd hij na die oorlog en toen hij in Duitsland al die zoete liedjes, ja, die mij voor mij direct doortrekken, weet je wel.
0: Maar is eigenlijk Elvis ook niet altijd een beetje, ondanks alles naar buiten toe, een beetje een zielige figuur gebleven?
2: Ja, zeker op laatst. Ik bedoel, werd hij toch een parodie van zichzelf, vind ik. Maar hij neemt niet weg dat...
0: maar ook een soort countryjongen die naar een plattelandstad te gaan is, want dat is Memphis, en die toch nooit wiedergekomen is.
2: Nee, hij is... hij is hier blijven hangen. Dus, maar misschien kon hij ook niet zo ver weg van zijn moeder en zo. Want hij was erg op zijn ouders en op Vernon, zijn vader gesteld. En dat zijn van die redenen die een beetje duister zijn, waar je mama nu moet gissen en zo.
0: Maar die heeft me toch ook altijd omringd met, ja, met dezelfde meest, met zijn jeugdvriend.
2: Ja, ja, ja.
0: Wat dat betreft kun je Elvis wel wezen.
2: Nou, dat denk ik niet. Ik heb niet zoveel. Ik heb veel minder vrienden dan Elvis. Ik heb ook minder geld trouwens. Hij heeft veel geld en wij ook veel vrienden.
0: Ja, maar...
2: ik heb heel weinig vrienden.
0: Ja, maar je hebt ook elke keer over dezelfde mensen, over Rudy Leukveld. En...
2: Ja, maar hij had dan veel meer van die mensen als toe die hij meegenomen heeft. Ik heb eigenlijk alleen, nou ja, Rudy, daar ga ik dan nog mee om. Maar verder heb ik eigenlijk, ja, ik heb wel een boel kennissen, maar echte vrienden moet ik echt zoeken.
0: Ja, maar dat is ook een moeilijke onderscheid, ja, vrienden en kennis, ja. Denk ik. Mooie gitaar door aan de wand trouwens, zo daar is hij hem naartoe lopen. Maar...
2: Ja.
0: Er is hier een hoop merchandise in de Older Sun Studio. En een heleboel de troep ook, maar volgens mij is dit wel een mooi spul, Harry.
2: Ja, het is ook goedkoop namelijk.
0: Ja, kijk nog niet gelijk door nou.
2: Nee, het is een mooi spul, maar het is ook goedkoop. En die kijkt natuurlijk wel direct naar de prijzen in vergelijking met Nederland. En dan zit je hier goed.
0: Ja.
2: Dus luisteraars, als je een gitaar wil kopen en je bent toevallig in de States, dan kun je goedkoop uit.
0: Maar wat hangt hier?
2: Nou, het zijn allemaal Epiphones. Dat is een beetje hetzelfde soort gitaar als Gibson. Het is niet van dezelfde fabriek. De Hollies en zo, die speelden daarop. En George Harrison speelde ook nog wel zo op een Epiphone. Hij is iets goedkoper als Gibson. Maar de modellen die komen wel aardig overeen. Zo, die ene daar is een beetje de Les Paul. En dat andere model is een beetje het ES-model van Gibson. Nou, dan heb je die Flying V daar nog hangen.
0: Dat was
2: waar Albert King altijd op speelde. Ja.

0: Albert King.
1: Yeah.
0: Op de Flying V.
1: Ja, prachtig gespeeld. Jammer van die viool, maar verder is niks mis mee. Je kunt horen dat Albert Collins er later naar luisterd hebben, naar Albert King.
0: A Cadillac Assembly Line.
1: Ja, prachtig nummer over het verlaten eigenlijk van de Delta en het vertrek van de Delta naar Detroit, Michigan. En dan hoefde je geen ja te knikken, maar je moest werken aan de Cadillac Assembly Line. En dat waren de grote fabriek van General Motors, waar je dan terecht kwam.
0: Was Elvis trouwens zo gek op, hè? Cadillacs.
1: Ja, Eldorado's, alles had hij, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Er is nog in het verhaal van dit is een biografie van die Goldman of zo. Goldman heet die, geloof ik, die man. Dat hij ook een aap had op een gegeven moment als entertainment. Hè. En die had hij dan helemaal aangekleed en die zat achter het stuur van die... van een van zijn auto's, daar reed hij door Memphis heen. Ik kwam hier voor de stop, ging de mensen naast hem rijden en dan bukte hij zich. En dan keek die mensen, die keek dus in die auto en dan zag ik ze gewoon een aap aan gaan sturen, weet je wel. En het lullig is van het hele verhaal, die aap dus later, toen hij niet meer in het wensenpakket voorkwam van het entertainment gebeurde van Elvis, is die aap, die werd heel erg verwend en die is toen helemaal in de vergetelheid geraakt.
0: Yeah, yeah.
1: Die is eigenlijk, dat is ook weer eens niet zo'n leuke track van die Elvis.
0: Dat nog eens hem terug gaan.
1: Echte dieren liefhebber.
0: Dat nog eens hem terug gaan naar Memphis. Dat nog eens hem terug gaan naar die Sun Studios. Want er hong nog het een en het andere aan de wand hoor zo.
1: Ja.
2: Ja, een mooie foto van Howlin' Wolf. Dat doet me goed om die hier te zien.
3: Ja.
2: De Backdoor Man. De Backdoor Wolf zelfs. Het is een van de weinige bluesartiesten die hier opgenomen heb natuurlijk.
3: Maar toch, hij is een foto ziet zoals die er onderaan met Elvis, hè?
2: Ja.
3: Die jongen, die heeft wel wat bewerkstelligd.
2: Dat is de Louisiana Hayride. Dat was een heel bekend gebeurd hier. Een jaarlijks terugkomend festival. Ik ken die foto. Ja, dat...
3: Maar het was voor de eerste keer dat mensen, dat fans, dat die zo gek werden, denk ik.
2: Ja. Maar... Je moet niet vergeten dat dit was een blanke jongen die dat aan het publiek deed. Weet je wel, ook een bepaalde erotische beweging waar die mensen op een gegeven moment
3: waar
2: die vrouwen van die tijd gek van worden. Maar niet vergeten dat in de Delta, in die alle checks ook al speeld werd en dat de vrouw daar ook gek ging. Maar
3: dat kwam
2: helemaal niet naar buiten toe.
3: Ja.
2: Dat werd in de geslotenheid van die zwarte gemeenschap werd gedaan. En dit was gewoon aan het publiek voor ook een groot deel blank publiek, zie maar. Dan kun je die foto zien.
3: Ja. Maar zullen hij dat overnemen van de zwarte? Die seksuele uitstraling?
2: Ja, dat denk ik wel. Want hij hoorde natuurlijk heel veel zwarte muziek op de radio daar in Tupelo. Hmm. Ja, maar nagaan dat ze de eerste hit al van Arthur Big Boy Crudup was. En ze volde zo'n beetje van Big Mama Thornton. Nou, dat waren blueszangeressen. Want hij kwam met drie dingen in nadruk. Dat was de gospel en de country en... En de blues, dat zit allemaal wel in zijn muziek.
3: Door heeft wat neus van hem.
2: Ja, daar heeft hij nieuw. Ja, nou ja. Met studiomuzikant van Sam Phillips, die gewoon later bij hem in de. Ja, de bandje vormde. Met Scotty Moore en Bill Black en G.D. Fontana. Dus.
3: Nou, wou je nog wat kopen hier, Arie?
2: Nee.
3: Wou je helemaal niks kopen?
2: Nee.
3: Wou je niet een verstaandig boek aanschaffen?
2: Nee, dat heb ik al gedaan.
3: Ach, een mooi shirt.
2: Dat heb ik al gedaan in Square in Oxford, Mississippi, in de universiteitsstaat. Daar heb ik een paar prachtige boeken gekocht over de blues. En ook nog een mooi t-shirt waarop staat dat lezen je niet slechter maakt. Oh.
3: Dus ik ben zie je in Drenthe niet rondlopen met Sun Studio of...
2: Nee, dat zou dan misschien voor een van de jongens van de band misschien nog wat wezen of zo. Een presentje, maar dan moet ik maar eens even...
3: Nou, zou dan maar een Diet Coke nemen?
2: Ja, dat doen we.
3: Dat doet ze hier allemaal, toch?
2: Dat doen we. Ja, want er lopen hier ontzettend veel dikke mensen rond in Amerika. Ondanks de ongelooflijk veel health programs, de apparaten op de televisie. Maar ja, als je die burgers hier ziet, en aanverwant artikel, want wij wilden gisteren even een soort van sandwich.
3: Ja, een hapje, ja.
2: Een halve sandwich, die was... Daar kun je een dag op toezelwaarzen.
3: Hallo, mijn krant meteen, want ze hebben hier de Memphis Flyer. En als je hier komt en je wilt wat weten over muziek hier, dan moet je de Memphis Flyer nemen.
2: De Memphis Flyer nemen. Dat is for free en er staat alles in.
3: Nou, pak je die krant in, dan bestel ik even de kook.
4: Mother-in-law.
5: Ja.
4: don't take much to spark you guys off, man. A couple of words and you're off and running, man. Okay.

0: Let's go, Lucas.
1: Ja, dit zou toch eigenlijk ook niet als een standaard Elvis Presley nummer zien?
2: Nee. Maar ze hadden wel plezier in die jongens. Want aan het eind dan hoor ik ze direct al schreeuwen, play it back. Ze vonden het wel leuk.
1: I get my mojo working.
2: Nou ja, dat is de classic van Muddy Waters. Maar iedereen heeft het gedaan. Zelfs Jimmy Smith met zijn Hammond. Een blues classic, zullen we maar zeggen. En Elvis was er natuurlijk... Die wist dat allemaal.
1: Ja, die is daarmee opgegroeid natuurlijk. Hè? Dat,
2: ja.
1: De invloed... De cabin van Muddy Waters was niet heel ver bij hem vandaan wat dat betreft.
2: Nee, en hij ziet waar hij zelf in grootbracht is. In dat shotgun house. Dus ja. dat in Tupelo stiert. Nou, dat is ook een hockey eigenlijk.
1: Ja, ja. We verloor het centrum van Memphis, ja. De Sun Studios. Je kunt nog een hele tour maken en al dat soort dingen. Maar ja, ik heb het toch metgekregen naar Graceland eigenlijk, ja?
2: Ja, want onze vriend Willem van der Linden was er ook bij. En die wil natuurlijk ook nog filmen, maar het is ons allemaal daar niet lukt. Het was super commercieel, kunnen we wel zeggen.
1: Ja, het is een heel lange reis naar van het centrum naar Graceland toe gehad. Naar de plek waar als Elvis zien buitenhuis had, zeg maar zo ongeveer. Ja, dat is toch wel een apart fenomeen waar hij doorkomt.
2: Ja, dat is een hele industrie ook. Hè?
1: Een hele toestaan.
3: Ja, Beale Street is groot. Ja.
4: Daar is Beale Street niks bij.
3: Nee, er is een hele bussen en toestanden. Vliegtuigen. Alles in het teken van Elvis. Het enige goede wat gebeurt is dat een heleboel mensen werk aan hebben. En voor de rest, je kunt een circuitje lopen naar de tickets toe.
4: Dit is toch wel typisch Amerikaans, daar is zo'n toestand van buiten.
3: Ja,
4: dat is
3: door de douane moet hier. Daar hebben ze ook van die paaltjes staan en zo. Maar ja, je kunt er wat over zeggen. Maar
4: we zijn King, hè? Wat erbij zullen we gaan doen. Walk a mile in mijn shoes, Phil. Dat hoeven wij niet, hè? De Graceland Mansion Tour. Maar eerlijk zijn dat met de entree nog wel midvalt, hè?
3: Ja, ze kunnen natuurlijk naar hoe lang is die man overleden? Dan de hele tijd niet. En Fiep Zuppig op steek hier door, vier. Ja, ik bedoel, op een gegeven moment kun je natuurlijk. Houd het ook een beetje op. Hij hele hoge prijzen hanteert.
4: Nou, $10 is voor Nederlandse begrippen.
3: Ja.
4: Nou, dat vind ik niet duur. Nee, dat is bepaald niet duur. Zullen we hem informeren of wij met de camera
3: naar binnen gaan? Ja, informeer maar. En,
4: ja? Ik loop wel hem door naartoe. Hallo. I hope so.
5: Oké, I'll try.
4: Can we go inside with camera and audio to make making pictures for a radio and TV program for Dutch radio?
5: I'll have to get it okay.
4: Yeah?
5: Through
4: not inside the house, but outside.
5: Okay, let me get it okay through someone that's over there.
4: Yeah.
5: Okay.
4: Okay.
5: He's gonna call me back in just a minute. Yeah.
4: Okay.
5: That took so long.
4: Yeah.
5: If you'll take this, and if y'all would go over to corporate office, it's right. Don't turn it. If you go up to the red light right here, go across the street.
4: Yeah.
5: And then go left, and you'll see a two-story building right up there.
4: Yeah.
5: And it's right there in there.
4: Yeah. Then we can go in there and see can help us.
5: Yes. See Todd Anderson.
4: See Tom.
5: Todd.
4: Todd Anderson. Okay. We go over there.
5: Okay.
4: Thank you.
5: Thank you.
4: Okay,
5: thank you very much.
4: Ik denk dat we hem naar dat gebouw moeten of zo. Maar volgens mij door het huis liggen, ja.
3: Ja.
4: Ik bedoel, dat is mij op zich eigenlijk ook genoeg. Ik hoef alleen nog eigenlijk maar hem naar het huis. Ik hoef dat hele circus hier niet te zien.
3: Nee, dat is eigenlijk...
4: Kan me dat nou schelen?
3: Ja, dat is eigenlijk... Dat andere hoef je niet te zien, lijkt mij. Dat is...
4: Nee. En de vliegtuigen waar ze in de reden hebben.
3: Nee,
4: vleugen, dat is volledig, auto's.
3: Volledig onbelangrijk.
4: Ik vind dat dus nog wel interessant.
3: Als je een shot, van dat dus kunt nemen.
4: Ja. Elvis Aaron Presley.
3: Nee, 77. Oh ja, ik weet nog dat... ik weet wel waar ik was op dat moment.
4: Misschien, Harry, misschien.
3: Ja.
4: Die hele muur is helemaal vol geschreven.
3: Ja.
4: Die man heeft toch wel waanzinnig iets bewerkstelligd op die of andere manieren.
3: Ja.
4: Ja, waanzinnig toch eigenlijk. Roel was hier ook nog zitten, hè?
3: Nee. Roel.
4: Ja. Ja. Dat kun je niet voorstellen. Ik mis ik niet.
3: Dit is heel mooi. Zo'n groot huis eigenlijk hier zo. Als je dat zo van hier gaan zien, dat valt er nog wel mee.
4: Maar ik weet niet, ik heb het ook niet zo gevolgd, maar volgens mij was hij ook niet eens echt zo'n hele, zo'n patser.
3: Hij is gewoon een... Gewoon een zoon van een arme truckdriver gewoon.
4: Ja. Ik denk dat hij is dus in de omgeving gemaakt natuurlijk.
3: Ja, ik denk dat vooral die manager er heel slecht aan gedaan heeft. Dus, die heeft er volgens mij volledig geen verstand van gehad. Dus, een soort van, ja, de verkeerde manager, denk ik. Iemand, ja. die hem ook in films die speelt, derderangs films, die... Wat Elvis kon, had eigenlijk in aanleg wel een goede acteur kunnen worden, maar hij heeft altijd in de verkeerde films gespeeld. Hij heeft hem de verkeerde kleren aan laten trekken.
4: Ja.
3: Ik bedoel, iemand die de rock'n'roll groot heeft gemaakt, die kan toch op een gegeven moment nooit meer in zo'n pak optreden, in zo'n kermispak. Het is, dat heeft iets te maken met iemand die zelf geen verstand van die business heeft, volgens mij. Ik bedoel...
4: Ja, maar of een volstrekt gebrek aan zelfvertrouwen, nou, bij die jongen.
3: Nee, die man die kwam uit een Madison Show, uit een beetje zo'n dubbele wereld. En die heeft gewoon gedacht van, nou ja, als ik die man een alle kleren aantrek, uit het milieu waar hij wegkwam, dan... Ja, het is ook verschillende maal sprake geweest dat hij weg wilde bij die Presley, bij die Van Kuik en zo, dus...
4: Colonel Parker.
3: Ja, Colonel Tom Parker, ja. Het vreemde is dat Elvis ook nooit buiten Amerika heeft optreden. En dat kwam grotendeels door die Tom Parker, want die is hier binnengekomen op een zonder paspoort. Die was helemaal geen Amerikaanse staatsburger. Dus...
4: Die had wat problemen als je de grens overging.
3: In Engeland staat ze eigenlijk om Elvis te schreeuwen om Elvis.
4: Ja.
3: En op de pad in Nederland bijvoorbeeld ook, is het nooit geweest.

0: Ja, is toch wonderlijk, hè? Hij zo'n nummer huurt van Elvis, de Plantation Rock. Kom je de film trouwens, Girls, Girls, Girls.
1: Ja, maar dat geeft wel net aan wat ik zo net zei. Ik bedoel, dit kan toch helemaal niet. Net alsof het dan een uitspanning was. Jongens, op de plantage gaan we even lekker rock'n'roll met een biertje erbij of zo. Terwijl die mensen daar natuurlijk helemaal krom lagen. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
0: Het is een buurt in de werkelijkheid.
1: Plantation Rock, ja, ik bedoel precies.
0: Het is allemaal de Graceland sowieso, allemaal een beetje, ja, phony.
1: Ja, het is toch een beetje zo iets als van, je geeft een aap een gouden ding, maar het is een blijft lelijk ding of zoiets. Het is veel kiets natuurlijk, hè? Ja, ongelooflijk.
0: Maar dat is de cultuur door natuurlijk ook wel een beetje. Ik bedoel, dat is niet alleen Elvis, maar...
1: Een soort van de Valk-achtige gebeuren of zoiets, een beetje.
0: Tot besluit, want de oorspronkelijke basis van de muziek van Elvis, van de gospel en de country en de blues, ik denk dat die in het nummer van Big Mama Thornton eigenlijk, ja, als een van de beste naar voren komt.
1: Ja, dat zijn sublieme nummers. Die eerste Sun Recordings, daar sta ik helemaal achter. Daar luisterde ik vroeger ook naar op dat kleine bakkeliet een radiootje, dit Philips hier met die ronde schaal en zo.
0: Ja.
1: En dan hoorde je Elvis en daar zat ik op te wachten. 'S nachts met Thor aan de radio, want mijn olle lui, die mochten dat niet horen. En dan, Hound Dog en Blue Sweater Shoes en It's Alright Mama, dat waren voor mij de tracks, weet je wel.
0: Mm-hmm.
1: Geweldig.
0: Sam Phillips in de Sun Studio in Memphis, Tennessee. Hound Dog, Elvis Presley. You ain't

0: Nummer van Big Mama Thornton. Hound Dog, de enige echte Elvis Presley op het Sun Label in Memphis.
1: Tennessee, yeah.
0: In 1954 is er voor de bluesmuziek het een en ander veranderd. En als ik het boek The Mojo Man, de biografie over Muddy Waters doorlees, dan zie ik waar de oorzaak door van waar die vandaan komt. Hè?
1: Ja, de blanke mensen die maakten zich de blues eigenlijk eigen. En die gingen toen eigenlijk een beetje met de eerstrieken, zou ik maar zeggen. Daar werd een grote geld werd verdiend.
0: Dat gebeurde allemaal in Memphis.
1: Ja, je kunt zeggen van blues was een volksmuziek. Werd gemaakt op het platteland, in de plantages en dit in de Mississippi Delta. En tot de blanken kwamen en die maakten er iets anders van. Toen werd het eigenlijk rock and roll en dan was het eigenlijk al geen blues meer. Dus eigenlijk heb rock and roll wat met blues te maken, maar blues eigenlijk niks met rock and roll. Ik bedoel, ik denk dan dat blues gewoon een eigen cultuur was, maar het is natuurlijk veranderd. Mickey Newbury die zei altijd heel terecht, vind ik nog steeds, rock and roll is only blues with a beat.
0: Nou, Muddy Waters heeft er een liedje over gemaakt. En misschien dat het ook wel goed weergeeft. 1977 van de LP A Heart Again, ook weer met Johnny Winter, die in een van de vorige uitzendingen ook al een keer genoemd is. The blues had a baby.
1: Yeah.
0: And they named it rock and roll.
1: All right.

0: 1977. The Blues had a baby and they named it Rock and Roll. Van de LP Hard Again. In het boek schreef ze daarover. Op pagina 267. The Potent Pairing of Winter's Guitar and Cotton's Harp. Dinges was dat.
1: James Cotton.
0: James Cotton op de mondharmonica. Is a standout in The Blues Had a Baby and the Name is Rock and Roll. In an upbeat offering with all the vigor of a Saturday night fish fry.
1: Ja, ja.
0: Soms vroeger een beetje toegaan geweest, denk ik.
1: Ja, dat is feest, hè?
0: Ja, op Zaterdagavond. Feest op... wat is een fish fry, trouwens?
1: Nou, dan kun je... Ja, vis op een
0: visbarbecue, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Ja,
1: grill.
0: Een grill, ja. Muddy heeft nooit voor zijn... wat onderneem, dacht ik, ja?
1: Nee, voor zover ik weet was alleen Hall & Wolfe... hebben opgenomen voor Sam Phillips van Sun.
0: Ja, en die heeft het dan weer uitgebracht bij Chess.
1: Chess, ja. Ja.
0: Nou, een van die... Ik weet niet of het zo'n stuk is. Denk het oogste wel, want dit is op een Chess LP. Van een hele aparte LP. Rare and Unissued uit 1984 van Chester Burnett. Nee, dit is van Muddy Waters trouwens. Maar nummer van Chester Burnett. Smokestack.
1: Lightning.

0: Hele olde opname, Harry, uit 1954 is dit. Smokestack Lightning, compositie van Chester Burnett, die dus wel voor Sam Phillips opgenomen heeft. En Muddy Waters heeft dat nooit gedaan. En dit is een hecht met olde bezetting.
1: Ja, Jimmy Rogers en Willie Dixon op bas. En Freddie Below op drums. En Freddie Below, dat was dan de sessiedrummer van Chess. En dat was eigenlijk een man die...
0: Die mocht er eerst niet bij, volgens mij.
1: Hè? Nee. Leonard Chess, die wilde ook Jimmy Rogers er niet bij hebben. Die wil eigenlijk dat Muddy eigenlijk... toch een beetje... Het was een beetje een conservatieve man. Die wou eigenlijk niet zo snel naar die elektrische blues toe. Maar Jimmy Rogers is heel bepaald geweest eigenlijk toch wel voor die Muddy Band. Want hij speelt daar van die prachtige riffs constant onderdoor. Mm. Laag. Maar Fred Below was een man die eigenlijk uit de militaire muziek kwam. En ook geschoold was en jazzdrummer. En die had eigenlijk de grootste moeite om de eenvoudige figuren die dan in de blues gangbaar bent, om die te spelen en zo. Mm. Die moest eigenlijk een beetje terugschakelen, want die was al verder.
0: Ja, ja. En uiteraard hierbij ook weer Walter Jacobs, Little Walter op de mondharmonica.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dit soort platen die worden vaak in één dag of nou hooguit in een paar dagen opnemen, denk ik.
1: Ja, kijk, alles werd in één keer opgenomen. Ook de zang en zo. Gewoon sessies bij elkaar gaan zitten en spelen, weet je wel. Het is eigenlijk een beetje zoals het gaan is met Eddie Boyd. Die LP van ons, Praise the Blues. Die hebben wij in één dag opgenomen.
0: Hmm.
1: En dat waren 12 nummers. Dus.
0: Ja. Zo gebeurde dat in die tijd, 1954, door hadden we het over. Want dat is toch een beetje het markante jaar waarin de blues... de baby van de blues, de rock and roll, dat die ook de bluesmuziek begonnen te overheersen. En dat de blues in dat opzicht toen toch een zware periode tegemoet ging.
1: Ja, want daarna werd het toch minder. Totdat de Engelsen weer kwamen en het een beetje terugkaatsen naar Amerika toe. En toen kwam er weer een opleving. En in het begin, of in het midden van de 70e jaren, toen verdween de blues eigenlijk weer een beetje in de kantlijn. Van de...
0: Ja, je ziet altijd dat eigenlijk een golfbeweging is. Hè?
1: Ja, nou, de laatste jaren is er eigenlijk... Is het eigenlijk samen met de jazz eigenlijk maakt het ongeveer 3% van de verkoop in Amerika. Dus dat is bijzonder weinig.
0: Als je dan maar nog wil lezen, pak het mooie boek er eens bij. Ik weet niet eens of het in Nederland verkrijgbaar is, maar vandaag aan de dag dan kun je het ook uitstekend via internet bestellen, via Amazon.com of Barnes & Nobles. En maar wat er nu Muddy Waters, The Mojo Man, schreef door Sandra B. Toews.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Wat wel eens zegt dat het toppunt van de bluesmuziek dat Beale Street in Memphis is. Maar of dat zo is, Harry?
1: Dat hoor je de volgende keer weer bij Harry's Blues. Want dat is een fantastisch programma. En dat giet over Beale Street, Memphis en allerlei andere dingen.
0: En ook onder andere nog over een Memphis Mini. Een van de meest legendarische blueszangeressen in Amerika. De frontvrouw. Op het gebied van de bluesmuziek. Wij bezochten het graf van haar in Walls. En dat ligt net ten zuiden van Memphis. Harry's Blues, The Way Up North, weer vandaag maakt door onze technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Bedankt aan het Stimuleringsfonds Nederlands Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. Tot volgende week.

0: Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is de B-kant van de hitsingle Another Day, Another Road. En Harry Musquet schreef dit nummer helemaal alleen. En ook de nieuwe pianist Herman Brotus van de partij. QB in the Blizzards, Feeling Like a Shootcase.

QB and the Blizzards, Feeling Like a Suitcase. Coco Montoya, dat was de drummer van Albert Collins, die hem tijdens het toeren gitaar leerde spelen. En na een periode als gitarist in Engeland bij John Mayall en de Bluesbreakers keerde hij terug naar Amerika. Daar maakte hij nog een album met de Cade Brothers in Arkansas. En toen ging hij solo verder. Coco Montoya, Someday After a While.

Michael Montoya, Someday After a While. Eric Clapton loopt als een rode draad door dit uur. Hij was de gitarist van de Yardbirds in Londen, maar het werd hem allemaal wat te commercieel. En toen een compositie van Graham Goldman een grote hit werd voor de Yardbirds, stapte hij uit de band. De Yardbirds, met de laatste keer dat Eric Clapton meespeelde. For Your Love.

The Yardbirds, For Your Love. Walter Trout uit New Jersey was gitarist bij John Lee Hooker, Percy Mayfield, Big Mama Thornton, Joe Tex, Kent Heat, John Mayall. En dit is een opname uit 1989 van de Walter Trout Band. Please Don't Go.

de Walter Trout Band, Please Don't Go. Eric Clapton en Duane Ellman raakten bevriend toen ze samen deel uitmaakten van Delaney, Bonnie and Friends. En gedurende die periode namen ze ook regelmatig samen nummers op. Totdat Duane Ellman om het leven kwam bij een motorongeluk. Eric Clapton en Duane Ellman, Mean Old World.

Eric Clapton en Duane Ellman, Mean Old World. Johnny Lang, dat was een voormalig wonderkind uit Noord-Dakota, maar hij raakte aan de drugs en de dranks en hij leek in de goot te belanden. Maar zijn schoonvader maakte een newborn Christian van hem, Johnny Lang. Good morning, little schoolgirl.

Johnny Lang, Good Morning Little Schoolgirl. Eric Clapton had met basgitarist Jack Bruce en drummer Ginger Baker het supertrio Cream. Dit werd de nummer 1 hit in Australië en Canada. Het nummer eindigde 2 in Nederland en Nieuw-Zeeland en 5 in Amerika. Cream, White Room.

Cream, White Room. Susan Tedeschi uit Boston is getrouwd met Derek Trucks en runt met hem de Tedeschi Trucks Band. Maar daarvoor had ze een eigen band met gitarist Sean Costello, die overleed aan een overdosis drugs. Susan Tedeschi, Just Won't Burn.

Susan Tedeschi, Just Won't Burn. Derek and the Dominoes, dat was de sterrenformatie van Eric Clapton met Bobby Whitlock. Hij speelde bij Sam & Dave, Booker T & the MGs en Delaney & Bonnie. Carl Ruddle, hij kwam uit Jerry Lewis en de Playboys. Jim Gordon, hij speelde bij de Every Brothers, de Beach Boys en Paul Revere en de Raiders. En toen vermoordde hij zijn vrouw en zat hij tot zijn dood in 2023 in de gevangenis. Dave Mason had een verleden bij Traffic, George Harrison en Fleetwood Mac. En Wayne Allman kwam natuurlijk van de Allman Brothers Band, Derek and the Dominoes, Bell Bottom Blues.

Derek and the Dominoes, Bell Bottom Blues. In 1961 was het een single van Howlin' Wolf en er verschenen covers van Sam Cooke, The Rolling Stones, Willie Dixon, Ronnie Hawkins, Otis Rush, The Doors, Lucky Peterson, Mick Taylor, Brian Adams, Robin Ford, Tom Petty, Etta James, Kenny Wayne Shepherd, Lucinda Williams en dit is Luther Allison, Little Red Rooster.

0: since my red rooster been gone.
1: Luther Allison, Little Red Rooster. Eric Clapton maakte overal blues van. Dit is een oud nummer van Bob Dylan en het komt van het album The Cream of Clapton. Het werd een hit in Australië, Canada, Ierland, Noorwegen, Engeland en Amerika. Eric Clapton, Knockin' on Heaven's Door.

Eric Clapton, Knockin' on Heaven's Door. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Het nummer zat dominant in de film As Good As It Gets, de succesfilm met Jack Nicholson. En dat betekende een hit voor Van Morrison. Days Like This.

0: Blues in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Ik weet niet precies waar je allemaal een kring hebt met Sinterklaas, maar ik denk niet dat je veel cd's kring hebt die vanavond in Harry's Blues te horen bent. Muziek bijvoorbeeld van Larking Poe, de nieuwe cd Self-Made Man, van Samantha Martin en Delta Sugar, van The Pretty Things, jawel, The Pretty Things in Engeland, Huey Lewis, Kingfish Ingram, Kokomo Kings en Joan Osborne. We begonnen met een country duo. Randy Rogers en Wade Bowen, AM/FM.

Muziek uit Texas, Randy Rogers en Wade Bowen van de CD Hold My Beer, volume 2. Het nummer gaat over radiogolflengte, over frequenties, AM en FM. Productie trouwens van Lloyd Maines. En Lloyd Maines die komt uit Lubbock, uit Texas, waar Buddy Holly ook vandaan komt. Die heeft de productie gedaan van deze CD, maar die was vroeger heel bekend als steelgitarist. Onder andere van op het, de LP Sweetheart of the Rodeo van de Byrds, Lloyd Maines. Joan Osborne van de zangeres uit Canada van de CD Trouble and Strife. Vorige week al een keer een nummer van haar draait. En vandaag het titelstuk.

geweldige cd. Dit is een nieuwe cd van Joan Osborne, de cd Trouble and Strife. Heel wat aan de werk, dat is van de Kokomo Kings. Kokomo Kings, dat is een clubje muzikanten uit de Scandinavische landen, zou je kunnen zeggen. Uit Zweden en uit Denemarken. Mensen die heel veel in begeleidingsbands spulten van James Harmon, Rusty Zinn, Lazy Lester, dat soort volk. En die hebben nou zelf een cd gemaakt. Een single gemaakt, geen cd nog. En daarop speelt Harmonica Sam, die speelt daar ook op. Met Sam Anderson is dat trouwens, hè? Samuel Anderson. Geen Nederlander, maar ook in, ik denk uit Zweden. Hele aardige muziek, luister maar. Buckle up.

klinkt een beetje als een oude Chuck Berry, deze band uit Scandinavië. De Kokomo Kings met Buckle Up, een single die ze uitgebracht heeft. Ook een single naar een cd die in 2019 uitgekomen is. Dat is een single van Kristoon Ingram. In 2019 kwam hij met het album Kingfish en nu komt hij met een nieuwe single. Deze man uit Klaagsdeel, hele jonge vent nog, 21 jaar. Dat is de nieuwe blues, zou je kunnen zingen. Empty Promises.

Ja, toch mooi dat zo'n jonge kerel, Christone Ingram, dat hij de blues oppakt in de hedendaagse vorm, maar met de wortels van vroeger, zeg maar. Christone Ingram met Empty Promises. Huey Lewis en The News, een man die al heel lang bezig is, althans Huey Lewis. Hugh Anthony Craig III, zo is hij officieel, geboren in juli 1950. Want die verschillende dingen gedaan heeft, maar helaas als gevolg van de ziekte van Meniere eigenlijk niet meer wat kan doen. Wel een nieuwe cd naar huur komen, maar in hoeverre dat nou precies neewerk is, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik kan ook best wezen dat dat al wat eerder op een hum is. De cd Weather dus, en daarvan het nummer I Am There For You.

weet niet zeker of dit uit Californië komt, maar het klinkt wel een beetje zo. Ik weet trouwens wel dat de moeder van Huey Lewis, dat hij goede vrienden was met de manager van The Grateful Dead. Dus dat liet er wel wat op dat het uit Californië komt van oorsprong. De CD Weather was dat, en door van het nummer I Am There For You. Je hoort het in Harry's Blues op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van het nummer Pretty Thing. Ja, en de Pretty Thing, dan denk je gelijk aan de Pretty Things. Een beatgroep, een popgroep uit Engeland, uit de 60e jaren. Nou, daar draaien we ook inderdaad een nummer van, want die binden nu nog een nummer van Bo Diddley, want dat is de originele maker van Pretty Thing. Maar de eerste versie die komt van ook een Engelsman, Mick Clark, die ooit met het duo Killing Floor begonde, alweer jaren geleden, ik geloof in 1968 al. En later is hij met zijn eigen band gaan spelen. Dat doet hij nog steeds trouwens, Mick Clark. Hij is ook al op leeftijd, geloof ik 69 jaar, of misschien nog al ouder. Dit is van de CD Contemporary Blues uit 2014, de versie van Mick Clark van Pretty Thing.

Mike Clark, The Pretty Thing van de cd Contemporary Blues uit 2014. Het origineel dateert uit 1955. Dat is opgenomen op 14 juli 1955 in Chicago. Het is een nummer van Willie Dixon, alhoewel het eerder op de naam stond van Bo Diddley, oftewel Elias McDaniel, de originele naam van Bo Diddley. Maar Bo Diddley was zo sportief om me later te vertellen van dat Willie Dixon, dat die hem eigenlijk de teksten in het oor fluisterde toen hij aan het schrijven was en niet op de volgende regel kon komen. En dan was er weer Willie Dixon die zei dat schreef, dat en dat schreef. Dus eigenlijk is het een combinatie van McDaniel en Dixon. Pretty Thing van Bo Diddley uit 1955.

Het eindigt in een enorme dot galm die waarschijnlijk de Chess Brothers, Leonard en Phil, want daar is het voor opgenomen op Chess Records. Die hebben het waarschijnlijk voor gezorgd op 14 juli 1955. Met Bo Diddley, uiteraard de zanger en op gitaar. Jerome Green, de man die de maracas bespeelde. Het kenmerkende geluid van Bo Diddley. Lester Davenport op de harmonica en Clifton James op drums. Dezelfde dag namen ze trouwens ook een nummer, Bring It To Jerome, op. En dat was eigenlijk een ode aan Jerome Green, de maracaspeler. Bo Diddley, het origineel. Nou, dan een versie die 10 jaar later uitkwam, in 1964, van een Engelse band, The Pretty Things, ooit opgericht door Dick Taylor. Die begonnen in 1962 een band Little Boy Blue and the Blue Boys, met onder andere medestudenten van hetzelfde, wat was dat ook weer, kunstacademie volgens mij. En die medestudenten waren Keith Richards en Mick Jagger. Nou, daar is uiteindelijk later is door de Pretty Things Band door u ontstaan, met onder andere de zanger Phil May, die volgens mij begin dit jaar overleden is. Ze gingen door het leven als een band die ruiger en lilliger was dan de Rolling Stones. Hele bijzondere uitvoering. Ik denk uit 1964 zelf, want het klinkt allemaal nogal wat rammelend. The Pretty Things.

1964 was dat. Het nummer waar de band naar genoemd is. Het nummer Pretty Thing, de band Pretty Things. Drie versies waren dat. Het origineel van Bo Diddley uit 1954. Een wat recentere uit 2014 van Mick Clark. En dus de Pretty Things. Pretty Things trouwens waar Hans Waterman, de drummer van Cuban Blizzards, ook nog bij gespeeld heeft. Ze speelden toen het vol in Italië. Een bijzondere band trouwens, de Pretty Things. Grootste hit was Don't Bring Me Down. Een band die ook wel volle invloed had. Ook in Nederland bij groepen als The Outsiders bijvoorbeeld en de Q65. We gaan terug naar muziek uit Canada. Joan Osborne die komt uit Canada. Dit is Samantha Martin en de Delta Sugar. De cd die heet The Reckless One. En door van Loving You Is Easy.

Ja, het is eigenlijk meer soul dan blues. Dit is Samantha Martin en Delta Sugar. Delta, dat suggereert toch altijd dat het echte blues is. Maar nee, dat suggereert niet wel nu. Van de cd The Reckless One, Loving You Is Easy. Nou, voor de volgende geldt ook, het is geen echte blues. Danny Brooks en Little Miss Debbie. Ook van oorsprong uit Canada, maar die woont al jaren in Texas, Danny Brooks. Met zijn partner Little Miss Debbie. Dat is de cd Are You Ready van u te komen. En weer draait het nummer One More Mile.

One More Mile in Mississippi. Danny Brooks en Little Miss Debbie van de CD Are You Ready? Are You Ready for Larkin Poe? Oftewel voor de beide zusters Lovell, Rebecca en Megan Lovell. Uit Georgia, ondertussen trouwens uit Nashville, want daar ben ze naartoe verhuisd. Maar het is wel echt een southern rock band, zou je kunnen zeggen. Ze hebben ook wel de Little Sisters of the Allman Brothers genoemd. Stevige muziek die de dames maakt. Dit is van de nieuwe CD die ze uitgebracht hebben. Self-Made Man, Larkin Poe met Back Down South.

Larking Poe met Tyler Bryant op de gitaar met Back Down South. Van eigen bodem, van eigen Drentse bodem, is de cd Train Back Home van de groep Pick and Shovel. Een band bestaande uit Harald Schenk, Richard Friese, Tjitte Knol, Rob Ahlers en Fons Hof. Ik heb een cd uitgebracht. Een leuke cd met hele aantrekkelijke muziek. Hele vrolijke muziek eigenlijk wel. Opgenomen in de studio Spitsbergen, begin van dit jaar. Pick and Shovel met Ride That Train.

Ride That Train, Pick and Shuffle van de nee CD Train Back Home. Muziek van eigen bodem, van Drentse bodem. En best een hele leuke muziek, leuke CD, Train Back Home. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met het nummer van Oscar Benton. De man die begin van deze maand overleed. Ferdinand van IJs, dat was zijn oorspronkelijke naam. Oscar Benton, zijn artiestennaam. En ja, het grootste succes had hij met Bensonhurst Blues in 1973. En dat kwam in een film terecht, volgens mij, van Alain Delon. En werd toen heel erg bekend. En Oscar Benton, ja, hij was niet zo'n hele bekende bluesman. Ik kan me ook herinneren dat Harry misschien niet al te veel van hem moest hebben. Want in 2011 toen werden ze allebei toegelaten tot de Dutch Blues Hall of Fame. Nou, Harry die vond dat niet zo'n hele grote eer dat het samen met Oscar Benton was. Maar goed, Oscar Benton, helaas is er niet meer. Een nummer uit 1969, oorspronkelijk een nummer van Jimmy Witherspoon in de uitvoering van Oscar Benton. It ain't nobody's business.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes. En u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Hier is Johan Derksen.
2: Dan Penn uit Alabama was een groot songwriter, maar tevens een mislukte zanger. Hij schreef de nummers eigenlijk altijd voor zichzelf, maar het werden grote hits voor andere artiesten. I'm Your Puppet voor James en Bobby Purify. Do Right Woman, Do Right Man voor Aretha Franklin. Dark End of the Street voor James Carr. En Cry Like a Baby voor de Bostops. Maar hij bleef het proberen. Dan Penn, If Love Was Money.

Dan Penn, If Love Was Money. Mitty Colder nam in 1969 een serie nummers op in de Fame Studios in Alabama en men sprak zelfs van een marathon session. 43 jaar later werd dit nummer echter pas uitgebracht. Mitty Colder, I'm Missing You.

Mitty Collier, I'm Missing You. Linda Ronstadt uit Arizona deed begin jaren 70 ook mee aan de hype dat iedereen in Muscle Shoals, Alabama ging opnemen vanwege de uitstekende studioband. Het werd geen hit voor Linda Ronstadt. I won't be hanging around.

Linda Ronstadt, I Won't Be Hanging Around. James Carr uit Memphis was analfabeet en daarom zong hij graag covers. Hij had in ieder geval altijd een demo nodig om het nummer uit zijn hoofd te kunnen leren. Als zanger wist hij wel raad met soul- en gospelnummers. James Carr, I Can't Turn You Loose.

James Carr, I Can Turn You Loose. Waylon Jennings uit Texas begon als basgitarist bij Buddy Holly en in 1965 kreeg hij een contract als soloartiest bij RCA Victor. En hij hoorde met Willie Nelson, Johnny Cash, Merle Haggard, Kris Kristofferson, David Allan Coe en Billy Joe Shaver bij de outlaw country zangers die niets met de gladde Nashville sound te maken wilden hebben. Waylon Jennings, Big D.

Waylon Jennings, Big D. Clarence Carter uit Alabama, dat was een blinde soulzanger die getrouwd was met zangeres Candy Staten. En zij fluisterde tijdens de opname de tekst altijd in zijn oor. En dat leverde heel veel grote hits op. Clarence Carter, Just One More Day.

Clarence Carter, Just One More Day. Big Star uit Memphis, dat is de band van de zanger Alex Shelton, de voormalige zanger van de Bokstops. En met die band had hij met de Ladder een nummer 1 hit in Amerika. Big Star grossierde niet in hits. Tot het overlijden van Alex Shelton in 2010 was het een cultband. Big Star, 13.

Big Star, 13. Tina Britt uit New York was een iets wat onderschatte zangeres en geheel ten onrechte, want ze nam een hartverscheurende versie op van My Lover's Prayer. Ze gaf ieder soulnummer een bluessausje mee. Tina Britt, Hawk for You.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Flang Dang van Andy Fairweather Low is het album van deze week. En deze Andy Fairweather Low stapte in de jaren 70 uit zijn band Fairweather en ging solo verder. En dat leverde een serie goede albums op, maar het waren allerminst bestsellers. Andy Fairweather Low, Somebody Wants My Soul. MUZIEK

Andy Fairweather low, Somebody Wants My Soul. Bobby Gentry uit Mississippi had in 1967 een internationale hit met Ode to Billy Joe. En toen ze financieel onafhankelijk was, stapte ze uit de muziek en ze heeft zich nooit meer in het openbaar vertoond. Bobby Gentry, Mississippi Delta.

Bobby Gentry, Mississippi Delta. Otis Redding schreef het nummer voor Betty LaFette, maar die nam het nooit op. En toen nam hij het zelf maar op voor zijn album It's Not Just Sentimental. Otis Redding, Lovin' by the Pound.

Otis Redding, Lovin' by the Pound. Travis Wemmack, dat was een gitarist uit Mississippi. En hij had de bijnaam The Fastest Guitar Player in the South. Hij was studiogitarist in Memphis op albums van Jerry Lee Lewis, Billy Lee Riley en Charlie Ritz. En later was hij ook studiogitarist in Muscle Shoals. En daar speelt hij op albums van Clarence Carter, Bobby Gentry, Tony Joe White, Aretha Franklin en Wilson Pickett. Travis Wemmack, I Forgot to Remember to Forget.

Travis Wemack, I Forgot to Remember to Forget. De Black Crowes namen in 1992 een schitterende versie op van de klassieke Hard to Handle. Maar daarvoor had Patty Drew uit Chicago er al een top 40 hit mee in Amerika. Patty Drew, Hard to Handle.

13 Rule, Hard to Handle. Johnny Cash nam in 1970 een duet op met zijn vrouw June Carter. Het was een beroemde compositie van Tim Hardin en de gitarist is Carl Perkins. Johnny Cash en June Carter. If I Were a Carpenter.

Johnny Cash en Joan Carter, If I Were a Carpenter. Arthur Conley had een wereldhit met Sweet Soul Music en dit was de opvolger die de hit Parade niet haalde. En ook de versie van Billy Young werd genegeerd door de Amerikaanse radiostations. Arthur Conley, A Year, A Month and A Day.

Arthur Conley, A Year, A Month and A Day. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. En wij blijven de oervormen van de muziek trouw die tegenwoordig worden genegeerd. Bij ons hoort u nog blues, soul, country, Americana en rock'n'roll. Billy Vera uit Californië was de songwriter voor Barbara Lewis, Fats Domino, The Shirelles en Ricky Nelson. En hij schreef een nummer 1 hit voor Dolly Parton, I Really Got The Feeling. En hij had samen met Judy Clay een grote hit met het duet Storybook Children. Billy Vera, I'm leaving here tomorrow, mama.

0: Ik geloof helemaal niet dat het een. Wat je zegt dat het wat te maken heeft met de zeven plagen. Komen we die domen in Stabos terecht. Hè? Die ja. In de kranten schreef van er is een straf van God. Ik geloof er helemaal niks van. Die zieken die bent er gewoon in gehad met levend materiaal. Veeboeren, akkerbouwers ook. En dat die bent vatbaar voor ziektes.
1: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet. En met te praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor blijven we deze keer dicht bij huis, in Drenthe. In Alteveer, onder de rook van Hogeveen. Daar loop je op een winderige dag op het land van Wesselbakker. Die is door boer. Boer in spannende tien.
2: We loopt hier met Wesselbakker. En... Die is boer hier vlakbij Hogeveen in Alteveer. En we zagen zo net een bordje op de deur staan, of een plakkaat op de deur. Dat ging over de MKZ. Ik bedoel, je moet ontsmetten, moet je hier. En ik wou hem eigenlijk even confronteren met een gedicht van Aart van der Leeuw. En dat heet De Dieren. De landman gaat u daarvan valt voor het laatst zijn hoeve rond. Hij keurt het werk der knechts in schuur en stal en als een schaduw volgt hem trouw zijn hond. Hij toeft bij het vee en luistert hoe de adem rondschoft en hoorn hangt een warme damp die met een geur van zomer hem bewademt en een nimbus nevelt om de lamp. Ik doe niet tullig het dicht, maar dat is een beetje een romantische kiek van Aart van der Leeuw op het boer zijn. Ja. Wat is daarvan overbleven?
0: Het gevoel van die boer, denk ik, het gevoel wat als die Aart van der Leeuw in het gedicht beschrijft, denk ik dat die boer dat inzet nog wel in hem heeft. Daar ben ik van overtuigd. Alleen nog, die warme dame in die stal, die zal hier niet tegenkomen.
2: Nee.
0: Want die koeien die loopt in een hele luchtige en luchtige stal. Het haalt op de schofleng, kan toen nog, want dat was dus toen nog in de slechte tijd van de koen, dat die koeien dus 6 maanden lang met de kop in de staart vast stonden. Nou, die tijd al had. De koen die loopt nog los. En de bentmensen die beweren dat de boer nog vast zit, maar ik geloof dat niet.
2: Peren, heb je die nog?
0: Nee.
2: Die, want de volgende is, hij gaat dan naar de stal van de paarden, verwelkomd door een ja. Dreunend hoefgeklap.
0: Ja.
2: Nou, die heb jij niet.
0: Nee.
2: Wat, dit is al in veeteelt, hè?
0: Ja.
2: Maar ik zeg dat je daar ook nog een beetje... wat aan is dit? Of wat, ja, wat is dat?
0: Wat is dat? Er staat wat boom. Ik heb een zeunen. Ik heb een zeunen, die wil wel graag buiten werken, maar die heeft de pest aan de koeien. En die is dus nu bezig een boomkwekerij op te zetten. Nou, we hebben wel wat ruimte, we hebben wat grond. En er is iemand aan het opzetten. Al een paar jaar trouwens. Hij werkt nog 3 dagen in de week en 3 dagen in de week. We werken 6 dagen, hè?
2: Ja, ja.
0: 3 dagen in de week is hij voor hemzelf bezig.
2: Maar hij wil dus geen boer worden?
0: Hij wil boer worden, maar niet meer koeien. Geen veeboer.
2: Dus hij volgt je niet op daar, als, nee. Als veeboer?
0: Als veeboer niet.
2: Op dat bedrijf niet?
0: Nee.
2: Maar misschien wel...
0: Als boomkweker.
2: Als boomkweker, ja.
0: Dan ben je grond nodig, ben je ruimte nodig, lucht en water.
2: Jij bent ook nog voorzitter hier van de LTO.
0: En LTO.
2: En LTO. Ja. En is dat hier bij Hogeveen in de buurt?
0: Ja, Hogeveen, Zuidwolde, Runnen, Pessen, Nieuwlanden.
2: Waar houdt het nou precies in, die NLTO?
0: En het staat voor de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie, dat was duidelijk, denk ik.
2: Ja.
0: Nou, wat wij proberen is de belangbehartiging van de boeren, in de breedste zin van het woord, hier in het gebied. En dat vertalen wij dan ook naar de regio toe, de regionale NLTO-organisatie. En die moet dan onze belang ook bij LTO inbrengen en dus hoort het dan bij de minister terecht te komen.
2: Ja.
0: Dat is hem kort, hè?
2: Ja, ja.
0: Wij doen het er normaal wat langer over.
2: Ja, goed, maar ik bedoel dat als je dat helemaal uit wil spitten, dan ben je nog wel even bezig.
0: Ja.
2: Hoe zit dat met de boeren? Ik bedoel, ik kom bijvoorbeeld, ik heb jaren in Grol woon, in Grollo, ja. Vlakbij bij Rolde. Daar bent bijna geen boeren meer, daar bent nog 3 in Grol, terwijl dat, toen ik er woonde, waren er wel een stuk of 30.
0: Ja, dat is hier net zo.
2: Ja?
0: Ja. Als je vanaf hier, vanaf Hogeveen en naar Alteveer riet, dan is aan de rechterkade, neer in de linkerkade dan, daar zitten nog wat meer. Er zitten nu denk ik nog een stuk of 10, waar de vroeger denk ik een stuk of 40 staat. En aan de andere kade, er zitten nog een stuk of 6 die melkt. Nou, en dan waren er vroeger waren er dat 20. En dan praat ik al vroeger een jaar of 10, 12 terug.
2: Is dat nou een gevolg van Mansholt, van dat spul toen in die tijd? Of?
0: Een gevolg van de tijd. Ik bedoel, Panine opvolgers die hebben veel meer keuze natuurlijk.
2: Ja. Ja,
0: dat is Panine. En het is zo dat de traditie dat je bent...
2: Van vader op zoon.
0: Van vader op zoon, dat is natuurlijk achterhaald.
2: Ja.
0: Je wilt het of je wilt het niet.
2: Nee, precies.
0: En zo moet het ook weer. Ik denk dat hij met dit werk begon. Dat moet je een hart en zaligheid, ziel en zaligheid moet erin leggen. En hij dat niet van plan bent om te gaan doen. Dan word je gegarandeerd een slaaf van een bedrijf. Aan de andere kant, als hij het graag doet, dan is het natuurlijk een schitterend beroep.
2: Ja, want ik heb...
0: En dat is het.
2: Ik heb ook altijd nog met veel plezier, denk ik, terug aan de tijd dat Rolf Jansen ting over mij ook nog boer was. En dat ik dan s'avonds wel eens met die op met eerappels sorteerde en zo. Het was eigenlijk altijd wel gezellig en zo.
0: Ja.
2: En nou, goed, ik bedoel, hij er midden tussenin woont. En ik kwam zelf uit Assen en er al vandaag. Ja, Assen is dat, wat is dat? Eigenlijk was vroeger ook een boerengaard natuurlijk.
0: Ja.
2: He?
0: Dan, ja, is het zo?
2: Nou ja, kijk, er woont nog 60.000 mensen. Maar toen ik er woonde, toen waren het er 15 of zo, weet je wel. Toen ik geboren werd althans, en toen was je, dan liep je ook zo naar buiten. En dan zat je ook in de boerenwereld natuurlijk. Ja. Met Dries en zo, Dries was weg, die kanten op. Maar... Ik vond het ook een prachtig beroep.
0: Maar ja, Kiewa ziet over dat het was gezellig, hè?
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk een beetje voorbij.
3: Het is de lucht achter Oudhoorn. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lons naar Klooster. En de Westpoor langs de diek. Het zijn de meuns en de moon. Het zijn de kerken en de beum. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien. Of ze, dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter Oudhoorn, het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lons naar Klooster en de Westpolen langs de diek. Het ben de muns, ben de moon, het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of ze.

Over Tillendeupstroot, het is een oude bakkerij. Ik ben de grote boel plootsen, van waar vermoest het zo naar mij. Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzoot in de blaar. Het is de horizon bironen, vlak noorden dunne waar. Dat is Milaans.

Het is een mooie oom, de maai, een kou housedoek nekt in granaat. Ik heb voor de eerste moe verkeer en vuil de vonk van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zich om niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land een donker kleid over ons legt.

0: Toen ik 20 jaar was, of 15, en de buurman die was aan het heulen, dan hoefde hij dus niet te vragen aan de buren of ze hem helpen wilden.
1: Nee.
0: Dat deden ze.
1: Ja, absoluut.
0: En als, zo was dat. Ik bedoel, er wordt het niet te vragen. Als er een koemer schalden, dan keken ze hem achter het licht. Dat redden we alleen niet. En dan worden de buurman erbij gehaald. Ik weet zeker dat in 8 van de 10 gevallen hadden ze het wel alleen gered. Maar toch hebben die buurman erbij, want ja, dan spreken die man die hem drinkt een borrel en wat er nu.
1: Ja, precies. Ja, dat ken ik ook, ja. Maar nou zo, die boer is die, of het boerenleven, dat staat wel onder druk natuurlijk nou.
0: Ja.
1: Want we zitten nu in een tijd dat je denkt, van wat moet dat heen? Eerst krijg je dan die varkenspest. Je hebt ook al die legionella rommel met die kippen en zo. Ja. Nou, de varkenspest, BSE. Nou, die mond en klaus hier en ik las. Pseudo vogelpest, waar moet dat heen eigenlijk, zou ik zeggen. Ik bedoel, is dat ook niet een beetje een... Je kunt natuurlijk de zeep plagen, hè? Als je de Bijbel nog een beetje... Kijk, ik ben niet echt gelovig opgevoed, hoor. Maar daar denk ik dan wel eens over na, over dat soort dingen.
0: Ja.
1: Of de Ark van Noach.
0: Ja.
1: Dat je zegt van, nou ja, die mensen waren toch allemaal fout. En Noach die was de enige die nog wel luisterde. En die kon dan met twille spullen opnieuw inladen,
0: ja,
1: zeg maar zeggen. En zodat er misschien dat allemaal misschien beter werd.
0: Ja.
1: Is dat ook niet een beetje de mensen hun eigen schuld?
0: Nou, geloof er niks van.
1: Nee?
0: Nee, ik denk dat die ziekte die je opneemt, daar worden we nu mee geconfronteerd. Daar worden we voor 50 jaar terug mee geconfronteerd. En ik denk dat als ze er voor 100 jaar terug ook mee geconfronteerd worden. Ik bedoel, er zal ook tijd in de West hebben dat er overal mond en klaus was. Dat kan de oudere mensen nog veel beter vertellen dan zeggen. Maar de geschiedenis die zegt ook dat was de veepesten was. Dat is door de mensen die kiepen, maar dan die wussen wat hij dus wat voor soorten kiepenziekten zij kunnen kriegen. Mensen die varkens hadden, die wisten wat voor soorten varkensziekten zij kunnen krijgen. Die zullen er nu nog veel komen, maar die waren er toen en die ben er nu ook. Ik geloof helemaal niet dat het een... wat je zegt, dat het wat te maken heeft met de 7 plagen. Kom je bij die dominee in Stabos terecht, hè? Die ja, in de kranten schreef van er is een straf van God. Ik geloof er allemaal niks van. Wij moeten die zieken, die bent er gewoon in God met levend materiaal hebben. Veeboeren, akkerbouwers ook. En dat die bent vatbaar voor ziektes.
1: Ja. Aan de andere kant...
0: Mensen kregen griep.
1: Ja. Ik ben bijna zo wiet, maar ik heb me inlaat net. Dus. Ik kreeg het waarschijnlijk net niet.
0: Ja, denk ik.
1: Nee. Maar goed, kijk, als ik die industrie zie, zoals die varkensindustrie,
0: ja,
1: daar in Brabant en zo,
0: ja,
1: dat vind ik eigenlijk toch, eigenlijk op een gegeven moment, die mensen hebben toch weinig binding met die... Met dat speelt zo weer voort, ja. Ik kan me voorstellen, je hebt dan een bedrijf liggen, hè? Met melkvee en zo, daar ben je jaren mee bezig. Daar kun je enigszins met... Die ken je op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Maar dat andere, dat is toch echt een industrie. Ik bedoel, ik heb wel eens het idee dat het ook allemaal om geld giet en zo natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ze stapt maar rotzooi zoals die BSE. Er staat nog rotzooi in die rommel en zo. Ik weet wel dat de boer, die krijgt bijna niks meer. Dus die moet wel goedkoop. Maar ik denk dan ook altijd, waarom gaat het altijd over geld en zo? Het gaat altijd over geld.
0: En
1: alles wordt opgeofferd aan de dans om gouden kalf, zou ik maar zeggen, zo ongeveer.
0: Ja, kijk, mijn zus, we bent net zoals muzikanten. Je kiest voor een beroep,
1: ja.
0: Wat hij mooi vindt,
1: ja,
0: en je wilt ook leven.
1: Ja.
0: Je wilt genieten van datgene wat de wereld ons bad, toch? Je wilt eten, je wilt drinken en je wilt graag nog wel met vakantie, je wilt uit. Al dat soort dingen willen wij ook. Wat dat betreft zijn wij gewoon normale mensen van de wereld.
1: Ja, nou, ik heb het niet specifiek op mensen van zoals die mensen die dan met het melkvee bezig zijn, maar dat ik zit een beetje te denken aan het andere sfeertje en zo. En want, kijk, je hoeft natuurlijk niet altijd meer te hebben, maar het gaat hier vaak over meer. Steeds maar meer, meer, meer.
0: Is het zo?
1: Nou ja, die varkens, die
0: ja,
1: dat
0: ging
1: toch steeds over meer.
0: Je moet dus op een gegeven moment, als je met een bedrijf bezig bent, dan moet je dus een kostprijs moet bewaken ten opzichte van datgene wat opbrengt.
1: Ja.
0: En dat is iets. Nou, de kosten van een heleboel zaken die gaat met de inflatie gaat naar boven. En de opbrengstprijs ben je marktafhankelijk. Dus dat kun je niet bekijken hoe was dat zich ontwikkeld. Hij heeft ook weinig aan de regel. Dus het enige wat zo'n boer, zo'n varkensboer met name ook, maar even een koeboer ook, het enige wat hij dus daadwerkelijk wat aan doen kan, dat is een kostprijs. En dat kan dus, een productieverhoging kan dus per product, per eenheid product wat je aflevert, een neerwaartse druk op een kostprijsscherm. Ik bedoel, als je 300.000 liter melk levert, die heeft een kostprijs zeg maar, van nou pak een beetje 30 cent. Terwijl hun vaste kosten, die hij aan rente en onderhoud en dat soort zaken betalen moet, opbrengen moet, die blijft gelijk wanneer hij bijvoorbeeld 400.000 liter melk aflevert. Ja, dus die extra productiekosten met medereken en die vaste kosten die blijft vlak.
1: Die blijft heel erg.
0: Dus wat dat betreft zit er altijd wel een, wat een drang achter hem meer te produceren.
1: Ja.
0: Maar die moet wel zorgen dat de markt dat verdragen kan.

0: wat vind jij er nou van als die mensen dus wat je dan... Ik weet niet of het waar is, hoor, wat we pas geleden lezen hebben... Dat die berging 110 gulden kosten en dat ze dan met naar België gaan en dat voor 60 gulden voortgaan en zo.
1: Ja, dat is een noos, als dat zo is.
0: Ja.
1: Stel dat ze zo weet, dan denk ik dat ze het niet naast doet. En Malenige, ze zit met vol hang. Ze kunt niet afleveren. Die berging, elke die bedrijven die produceren. En Malenige, ze zit met vol hang. Ze kunt niet afleveren. Die berging, elke die bedrijven die produceren.

0: aanwezen dat het virus via Chinees voedsel of weet ik veel in het Engeland terechtkomen is. Ik bedoel.
1: Maar dat kan niet goed.
0: Ja?
1: Ja. Als de mensen door dus mondenkloos heeft, dat virus, dat kan heel goed met voedselresten verspreid worden. Ook met alle organisch. Ik denk overal kan wat het virus zich op enige manier aan vast kan hechten, kunt verspreiden. Nou, en de verplaatsing op deze wereld, die is zo enorm groot.
0: Zal ze dat ook niet wat beter in de hand moeten houden? Ik bedoel, Nederland kan toch produceren ongeveer wat Nederland nodig heeft?
1: Ja.
0: En dat gaat. Maar er wordt dus natuurlijk veel overgeproduceerd, of niet?
1: Ja, er wordt veel geëxporteerd.
0: Ja, geëxporteerd.
1: 60-80%.
0: En dat mag dus nou. En daar gaat het natuurlijk in feite over. In verband met die MKZ. Ik bedoel, nou kunnen ze dat niet meer kwijt naar Amerika.
1: Naar links naartoe,
0: kijk.
1: Kijk, en daarom.
0: En die produceren gewoon hun eigen markten.
1: Ja. Ja, ik bedoel, ik denk dat Amerika nog steeds vlees naar Europa exporteert. Kijk, Duitsland mag natuurlijk wel overal naartoe exporteren, omdat er nog iemand in klaar
0: is. Dat is er nog niet.
1: Dat is niet vastgesteld. Nee. Er zijn veel landen in Europa.
0: Ja, Ierland, Engeland, Frankrijk en Nederland.
1: Ja, dus die land die mag dus op dit moment niet exporteren. Nou, Engeland komt voor eerst niet weer aan exporteren toe.
0: Nee, want dat is een chaos ook daar.
1: En Ierland, denk ik, als Ierland niks meer mag exporteren, dan is het een ramp.
0: Ja.
1: Dat is tenminste voor de veelders, voor de melkveelders, is dan een regelrechte ramp. Nou, en voor Nederland, als wij hier niet mag exporteren, dan is het in ieder geval voor de vleesvarkens, voor het vlees in het algemeen, is het hier ook een ramp, zeg maar. Het ligt een beetje aan met de zuivel. De zuivel die wordt nogal wat bewarkt.
0: Mooi.
1: Zodat het dus door ook vrij hard kunt maken, dat hij door met het virus niet meer exporteert, hij het al gaat exporteren. Dus, ja. Maar verder, kijk, de stap is enorm in 90, dat hij zegt, je gaat niet meer vaccineren.
0: Ja.
1: En dat zal hij goed houden.
0: Ja.
1: Ik bedoel, de Nederlanders die brullen nog wel heel hard, en dat weet ik wel in om te gaan vaccineren.
0: En?
1: Maar toen naar Engeland volmond en kloos is dat. En een week voordat het nu in Nederland een uitbraak vastgesteld is, een besmetting vastgesteld is, denk ik dat hij 80% van de boeren de vreugden van morgen in Nederland ook hebben, dat ze 80% zeggen van nee. Maar nu worden ermee geconfronteerd, eigenlijk bijna aan de leven. Ja, nou kan ik kan me goed voorstellen, ik bedoel dat is ook zo, maar nu is het een hot item van om wel te gaan vaccineren. De bent mij niet zegt, dan alleen maar in Nederland.
0: Maar voor wat vind je er eigenlijk van? Had ze dat besluit moeten nemen dan toen in die tijd? Of zeg je nou.
1: Ik denk dat het toen in die tijd wel een goed besluit was. Maar ik denk niet dat het de revenue of dat het overbracht heeft, datgene wat ze van verwachten.
0: Aha.
1: Ze verwachten toen een exportstijging van, ik meen, zoiets van 80 miljoen per jaar. En dat is er niet gekomen. Volgens mij, als ik goed in de licht ben.
0: Hoe lang denk je dat zoiets nog kan duren?
1: Geen idee.
0: Want de incubatietijd is ongeveer 6 weken of zo, hè?
1: Ja, de eerste, toen in het begin was het een incubatietijd van een week en dan is het duidelijk.
0: Ja.
1: Nou, we hebben zelf met gevallen geconstateerd dat het dus minimaal 14 dagen duurt. En kijk maar naar wanneer het in Oene geconstateerd is, vastgesteld is. 14 dagen later was het in Dokkum. En wanneer is het door terecht gekomen, dat weten we dus niet.
0: Nee.
1: En dat is het gevolg van het virus. We weten niet waar het zit.
0: Nee.
1: En wie weet niet wat hij heeft. Want die kunt hem niet zien. Het is net iemand die zo in de rug aanvalt.
0: Ja, ja, dat is dat wel duidelijk. Je hebt natuurlijk geen weet van hoe lang zoiets kan gaan duren.
1: Nee. Je moet in ieder geval rekenen, een maand na de laatste uitbraak, na de laatste besmetting, ligt alles nog stil.
0: Ja, ja. En daar hangt natuurlijk heel veel aan vast, want ik bedoel. Het is eigenlijk wel raar en zo, hè? Want ik bedoel, of niet raar natuurlijk, ik bedoel, zo werkt het natuurlijk wel, maar het aan natuurlijk gebeurt, dan hangt veel meer aan vast natuurlijk. Die spin-off is natuurlijk enorm groot.
1: Ja.
0: Ik bedoel, neem alleen maar mijn vriendin, die moest een examen doen in Barneveld. Nou, giet niet deur.
1: Nee.
0: Zo bent het natuurlijk, keur net in Breda, heel grote festiviteiten, met
1: Peer.
0: Ook.
1: Giet niet deur.
0: Gaat ook niet door.
1: Nee.
0: Dus het heeft nogal wat consequenties ook voor de andere sectoren natuurlijk.
1: Ja. Maar nou, je moet maar in juni nog een uitbraak krijgen bij Grollo. Ja. We moeten met de TT doen.
0: Ja, dan is het beurt.

0: boer is toch eigenlijk een hartstikke mooi beroep. Het is toch heel jammer dat het zo mag gaan natuurlijk, hè?
1: Ja, hoe?
0: Hè?
1: Wat is jammer?
0: Nou ja, dat zoiets gebeurt.
1: Ja, ja, zoals iemand de kloos in.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dat is met elke tegenslag natuurlijk zo. Kijk, even goed kijkt, dan zie je dikke plaats in het water staan,
0: Ja.
1: Daar komen dus niks met. Op dit moment. Dat is een dikke tegenslag. Eigenlijk, het is nu 17 april.
0: Het is te laat.
1: We hadden de mest en de kunstmest. Ja. En
0: je kunt land niet
1: en
0: op.
1: De akkerbouwers, de bouwboeren die al royaal aan het eer besporen moeten weer.
0: Je kunt land niet op.
1: Je kunt het vergeten. Ja. Dat is ook een tegenslag. Daar heb je dus daar mee te maken. En dan ben je vooruit. Je weet ook dat hij ziekte kunt krijgen. Je calculeert niet in dat hij dus een epidemie heeft zoals nu hebt. Dat geef ik direct toe. Maar je weet dus wel dat hij dus... Hij aan het werk begon, hij aan het vak begon, aan die roeping of wat we zo noemen.
0: Ja, nou ja, ik kan me wel. Het is in ieder geval je hobby ook, je
1: geeft,
0: denk ik.
1: Ja, je geeft een stuk weg, hè. Ja. Ik bedoel, hij doet uit mij gaat zijn, dan stap je voor 3 jaar onder goede zorg in de grond. Iemand maar afwachten, hij het werk hier.
0: Ja.
1: Hè? Ja. Ik bedoel, een boer heeft natuurlijk altijd iets met grond.
0: Ja.
1: En dan moet je, ik heb eens hoor eens een keer iemand ermee zeggen, die boeren die vastelen net zo lang in de grond tot ze erin terecht komen.
0: Ja, dat is het al.
1: En zo is het eigenlijk ook wel
0: beter. Sipoor Oeslader ook.
1: Ja.
0: Dat zegt zijn rol altijd, hè. Ze hebben gisteren poor.
1: Ja.
0: Weet je wel, achter de beuken.
1: Ja, ik hier nog niet zo bad ervan. Nee. Maar in ieder geval, ja, dat is gewoon zo. Maar, ja, dat is, daar kies je voor. En de grond heeft natuurlijk ook wel wat.
0: Absoluut.
1: He? Ik bedoel, mensen die loopt er 40, 50, 60, 70, 80 jaar over.
0: Dit is de.
1: En dan giet er weer een nee over en dan stap je er weer af en die grond die blijft gewoon liggen. Die dacht gewoon.
0: Ja,
1: maar,
0: ja, dit is de derde generatie, zeg je?
1: Van mijn familie wel, ja. Mijn vader is er gekomen, was hij 6 geloof ik. Immigreerde in Friesland, naar Drenthe.
0: Heet dat Noord-Amdaag dan immigreren?
1: Jazeker. Ja, zeker, absoluut. Dat is nog een jaar of 12 dat in de leden. Toen naakte die de spullen staan te koop, want toen wilden we naar Nieuw-Zeeland toe. En dat is toen overgegaan, omdat A, het duurde eigenlijk te langer die handel, en B, mijn gezin, mijn kinderen, die kregen zo'n beetje het gevoel van, ja, wat zal er nog gebeuren? Zullen mijn vader moet nog wel doorheen gaan dan met me? Of wat blijft je toch?
0: Wat was daar de motivatie daarvan? Zeg je die niet meer zitten vanwege allerlei regeltjes of wat ook, wat ook dan?
1: Kijk, we zaten toen net 4 jaar in de superheffing.
0: Ja. Oh ja, dat was toen ook, ja.
1: En toen waren er dus die productie en ik was zelf toen ook 4 jaar jonger, hè?
0: Ja.
1: Dat spreek
0: ik
1: ook mee.
0: Ja, dan spreek ik je natuurlijk wat meer aan. Nee, ja. Je hebt nog wel zin in.
1: Dus dan denk van, ik kan veel meer produceren dan vaak. Mijn productiemogelijkheden hier die waren toen veel groter. Of ik toen in principe kon, dus je moet dan 2 dingen af. Je moet hier gigantisch investeren in melk en toestand. Dat is ook wel door. Of je zegt, ga je dan eens aanschieken. Nou, ik had nog wat familie in Nieuw-Zeeland zitten. En die lui die komt hier aan en die vertelt hoe verhalen hoe toch hier. Ik denk, daar wil ik toch eens meer van weten. Nog eens een kijken. Ik denk, ja, ze hebben hier ruimte. Het klimaat is goed. En ik bedoel, want ze hebben een subtropisch klimaat. Ze hebben verschrikkelijk weinig regels. Dat doe. Nou, dan kom je weer en dan denk je er nog eens wat over na. En dan in het lange rechter zeg je, ja, wie doet? Nou, dan ga je mooi gekeurd worden. Moet je vieze man vragen, omdat je dat alleen mag. Dat vraagt allemaal een hele tijd. Dan ging het toch net zo met ambtenaren als hier. En toen waren we ongeveer een jaar weer, toen hadden we de toestemming. Een dikke jaar waren we toen verder. Daar we erin ook. En toen op een gegeven moment, dan zet hij de boel te koop. Dus een makelaar belt, die zaak bekeken. Die zegt, nou, zoveel kan het ongeveer opbrengen, zoveel belasting gaat eraf, zoveel olie over. En dan kun je daarmee beginnen en dat was goed te doen. Maar dan moet je wel een koper hebben.
0: Ja, ja.
1: Nou, die bent er, kiekers bent er zat in West. En we hebben hier één probleem. We zijn net bij het natuurgebied langs lopen. Dat ligt 250 meter bij mij de staldeuren.
0: Ja, dat is hier achter.
1: Ja. En daar wordt dus met een milieuwetgeving door op afgerekend. Dat is ook weer een regelgeving. Waar je mee geconfronteerd wordt, dat vraag je niet helemaal. Kijk, maar er zijn die aspirant kopers, die zagen dat natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Die kwamen en die gingen inlichtingsvragen bij gemeentehuis, bij de gemeente Zuidwolde toen nog. Wat voor mogelijkheden bent waar aan de Oosterveldweg? Nou, die bent zoals ze bent en dat is het wel ongeveer. Maar dat wist ik natuurlijk ook wel.
0: Ja, ja.
1: Dus toen ging dat over. Ik heb hem Ik heb hem verkocht had, of wij hebben hem verkocht had, die spul. En dat is bij de notaris aan de tafel toen nog weer overgegaan. En dan kreeg je ook een krap. Want ze hebben altijd mee, toen wel een woordschouw die met een goede rekening met rolde. Je kunt vullen maken en een stuk grond kopen en een boerderij verkopen. En dat is, ik wil het niet geloven, maar het is wel zo.

0: Nou, dat is door de tijd en doordat het zo lang duurde en dat het niet opscheurt, is het eigenlijk overgegaan. Alleen het dorm.
1: Dus dat de ja, trage ambtelijke molens enzovoort enzovoort.
0: Ja, maar ook met het verkoop,
1: ook met
0: dat scheurt niet op.
1: Ja.
0: Het was te klein voor een uitkoper bij Schiphol,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja.
0: En het was, ja, de beperking die als er dus worden in, met geconfronteerd wordt, die hier wel verder zullen willen, die waren gelijk als voor mij ook. Dus dat is toen overgegaan. Nou, dat doen we toen nou de bodem van afzien. En ik heb het ook niet weer geprobeerd.
1: Nee, nou, je bent ook wel aan die terugkomt, zoals je even van bent, die is alweer terug. Die heb nou net een boerderij bij jou gehaald, heb ik gekocht daar. Of was al van hem, of weet ik veel waar.
0: Ja.
1: Dat heb ik gehoord. Dus,
0: dat gelukt niks van, want ja, ik heb zolderham nog op radio hoor. Op en, televisie hoor, voor die, ja, ik weet niet meer wat
1: die vrouw kunnen niet tegen, heb ik gehoord.
0: Huh?
1: Dat die, ik hoor het verhaal in Groningen.
0: Maar toen zei hij door nog dat hij dat hem door best bevond. Dat is nog niet zo lang alleen uit omdat op de radio zijn.
1: Ja, nou, ik heb voor de anderhalve week geleden gerollen dat het terug was.
0: Huh?
1: Maar ja.
0: maar goed, Nieuw-Zeeland is net ervoor.
1: Ja, dat is helemaal aan de andere kant. Dat is binnen onze antipoden.
0: Dat kunt niet weer.
1: Nee, dat kun je. Je bent gelukkig 24 uur bij onderweg of zo.
0: 33 uur.
1: Ja, nog meer. Kijk eens
0: aan. Ja.
1: Dat is echt een einde voor, hè.
0: Ja, maar je kunt zitten doen, hè.
1: Ja, maar ik weet er alles van. Ik ben net naar Curaçao geweest, maar 11 uur dan ben je ook helemaal stief, hè.
0: Ja.
1: Maar ja, dan kun je nog een paar keer uit, denk ik. Je moet een paar keer een pitstop maken.
0: Ja.
1: Wat zal de toekomst bieden met deze MKZ? We moeten nog hopen, maar dat het gauw overgiet, hè. We kunnen hier verder ook niks aan doen, dacht ik.
0: Nee, op het moment niet.
1: Ik zei zo straks al, het giet zoals het giet. En jij zei al heel toepasselijk skik.
0: Ja.
1: En nou ja, het is natuurlijk een visie, een cliché eigenlijk, maar eigenlijk komt het daar wel op neer.
0: Ja, komt.
1: We moeten maar kijken hoe het afloopt, hè.
0: Komt voor kom.
1: Ja. Ja, wat is dit? Je hebt dit er ook nog met te maken.
0: Je wilt niet geloven, maar dat is een matras die in twee stukken is neer en die zit vol smeringsmiddel. En dan ruwen we met de wielen van de auto over. Dan doen we het
1: en,
0: niet
1: dat, en dat moet je iedere keer doen.
0: En dan doen we niet met de rugspuiten erover.
1: Nee, want er was gisteren in Roldaartse die Amerikaanse markt. En toen vroeg ik me, toen hadden ze ook aan alle kanten van Rolde, alle ingang had ze voor de auto's zelfs.
0: Ja, ontsmettingsmaat.
1: Ja, van zo'n stuk van hier naar dat wat het stukje is ongeveer. Dat je daar overheen was.
0: Ja.
1: Dat ik, de Lustra kan het niet zien. Ik wies even een stukje aan, dat weet je wel kunt zien natuurlijk.
0: Ja. En past hem een paar meter uit.
1: Maar ja, nee, maar het was. En daar kwam ook een koppel volk op af natuurlijk. En,
0: ja.
1: Dat moet die...
0: Dat is ook een evenement naar deur gehad vandaag aan de dag, hè?
1: Ja. Voor mij hoeft het niet hoor. We hebben er ook nog spul.
0: Hoeveel volk komt er op zo'n rol de markt? 2000 man?
1: Ja, die Amerikaanse markt, daar komt een boel volk.
0: Ja?
1: Ja, ik denk dat daar komt wel 15.000 mensen komt daar wel, ja.
0: Dat moet eigenlijk die burgemeester van, wat is Rolde?
1: A.N. Hunze,
0: dat die burgemeester nog geen stokje voor zeggen.
1: Ja, Munniksma is daar.
0: Ja.
1: Nou, dat kun jij dan mooi even vertellen, ja.
0: Dat soort dingen in het buitengebied van Rolde is toch een plattelandsgebied of niet?
1: Ja, zeker weten. Ja.
0: Plattelandsdorp, dat ze dus ook zo'n ding in deze tijd. Ja, dat begreep ik niet hoor.
1: Nee, dat begreep ik eigenlijk ook niet. Ik vind dat je dat niet moet doen.
0: Nee.
1: Nee. Maar ja, we hebben straks even de TT.
0: Ja.
1: Hé?
0: Ja.
1: Denk er eens aan.
0: Ja.
1: Wat er zal kunnen gebeuren.
0: In Dam, voor die tijd.
1: Ja. Dan hebben we het nog even.
0: Ja.
1: Maar zo lang heb je het ook niet meer.
0: Nee.
1: Nou Wessel, ik wil je bedanken voor het gesprek. En ik hoop van ganse harte. En dat zeg ik niet namens mezelf, maar natuurlijk ook... vanuit Radio Drenthe en de VPRO, dat dit hele gebeuren maar snel over mag gaan.
0: Dat hoop ik.
1: Hartstikke bedankt.
0: Graag gedaan.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Wessel Bakker, boer in Altevier, die was van Ede Staal, Het Hoge Laand, Fitz Domino, I'm Walking, Down South van Rob Hoeken, en Happy Birthday Fitz Domino van Bobby Charles. Wij gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar zijn werkkamer om weer een nummer uit het repertoire van Harry Musquet bij de kop te pakken.
1: We zitten hier weer voor de computer, maar we kijken naar een scherm en we kijken weer naar een liedje. En we zullen daar weer een korte verklaring bij geven. Ik het woord analyse gaan we maar niet gebruiken, maar dat doet mij meer denken aan Hans Kraai en Ronald Spelbos, die eigenlijk niks zeggen. Maar goed, dit liedje staat op de cd Dancing Bears. En de titel, het gaat in dit geval over twee titels, maar we behandelen eerst de eerste maar. Dat is The Big Sleep. En de titel die is eigenlijk afgeleid van een film naar een boek van Raymond Chandler. Dat was een echte hardboiled detective in de 40 en 50 jaar. En dat is diverse malen verfilmd. Onder andere met... Robert Mitchum, geloof ik. In ieder geval dat soort mensen en zo. In dit geval is het de lange slaap en het gaat natuurlijk over moord. En dit is eigenlijk een beetje indirect een moord, zou je kunnen zeggen. En het gaat hoe de mensen omgaan met hun omgeving en met de wereld en met de grondstoffen die erin zitten. En dat allemaal... opofferen aan geld. En je ziet ook de laatste jaren ook niks anders meer als reclame en op de televisie aan de wegen. En daar word je dus echt stronziek van. Ik bedoel, iedereen die wil maar alleen maar verdienen en die wil iets aan je kwijt. Nou, hier gaat dat eigenlijk ook over. En een klein stukje van deze tekst staat onder andere ook op de trap van... In Sellingen ergens op een soort van gebeeldhouwde trap die de wolk in moet en waar onder andere ook andere dichters aan meegewerkt hebben, Jean-Pierre Ravi en ook Rudy van de Hoofdakte, zou ik maar zeggen, Rutger Koopland. Maar er staat een stukje van deze tekst op en het gaat erover dat de dingen gaan veranderen. En ik geef het maar aan iedereen recht in hun gezicht. Dat je beter uit kan kijken. Want the time is running out at last. De tijd raakt bijna op, kun je wel zeggen. Natural sources beginning to fade. De natuurlijke grondstoffen worden steeds minder. En ze kunnen nooit meer opgewaardeerd worden. Dus er komt niks nijs voor in de plaats. Maar ze blijven maar in de grond vroeten. Tot ze niks meer kunnen vinden. En dan is het refreintje eigenlijk van, of de chorus zou ik maar zeggen, is I wish you well in your big sleep. Ik wens jullie allemaal eigenlijk wel goede nacht. Of ik wens je het goede, al het goede in de lange slaap die je hebt. Where you may dream, daar mag je dromen wat je belooft, of waar je in gelooft. En ik wish you well in your big sleep. En misschien ben je gelukkig. Maar wat ik daarmee wil zeggen is, dromen lekker door. Jullie zien het gewoon niet en zo. Dus... Dat is eigenlijk waar dit over gaat. En ik ga verder. Je zit daar mooi op het strand, zou ik maar zeggen. Hè? Iedereen gaat maar met vakantie. De sun is shining bright. En je hebt een koude bier bij de hand. Dat wil toch ook iedereen vinden. Mensen leuk. Nee, er zijn geen wolken in de lucht. Je zaken die gaan goed. En de winst die is helemaal perfect. Je hebt een mooie vrouw bij je naast je liggen. En je toekomst die ziet er fantastisch uit. Maar I wish you well in your big sleep, where you may dream what you believe. I wish you well in your big sleep and maybe you're happy. Dus je weet eigenlijk niet wat je boven het hoofd had. Nou komt eigenlijk de apotheose. Nou is er plotseling, alles is op, zou ik maar zeggen. Nou is er niks meer te verkopen. En er is niemand die het goede wenst, want er is niks meer te wensen. Want er is alleen nog maar stilte. Je kunt met al je geld kun je niet uit de situatie komen. Je kunt wel proberen te kopen, maar je kunt niks meer kopen. En je krijgt geen rondje meer van het huis. Maar desondanks denk je dat het nog steeds niet te laat is, want je gelooft niet in het noodlot. Dus dat is eigenlijk de big sleep. Dus Men neemt maar stappen de verkeerde kant op en men droomt maar door. En ik zeg dan in feite, nou jongens, droom maar lekker door. Maar voor mij, ik heb het eigenlijk wel gezien. Dus dat is een beetje cynisch van mijn kant misschien. Maar ik ben geen optimist. Alhoewel, ik moet zeggen dat ik niet op zou houden te zingen of zo. Ik zal dat allerlaatste doorgaan. Luther heeft ooit een keer gezegd van... Als morgen de dag des oordeels is, dan plant

Ja, het volgende liedje heeft er ook iets mee te maken. Dat is een variant hierop. En dat liedje dat komt ook van die Dancing Bear CD. Dat gaat over een ontworpen mens eigenlijk. Je hebt met die DNA, weet je wel, ze kunnen klonen en zo. Dat eigenlijk gaat daar een beetje over. En, ik zal even kijken waar ik hem heb staan. Het liedje heet een designer baby. Dus een ontworpen kind. Een ontworpen baby, zou ik maar zeggen. Hè? Dus designer baby. Dus direct vanuit het laboratorium nam ze de controle over. Ze had weliswaar geen vader en geen moeder. En she got no family, so. The angel of death was right after all. We mengelen was de angel of death. Hè? Dus die man in NS-Duitsland, in het Nazi-Duitsland, die was al bezig om mensen om bepaald ras te kweken. Hè? Dus the angel of death was right after all. Science has given us a Trojan horse, a modern dawn. Dus we weten niet waar we binnenhalen. Het Trojaanse paard, kon je bijna zeggen. Een modern dawn. Een moderne zonsondergang, zou ik maar zeggen. Dan krijg je het coupletje. Dat gaat van... Zij is een ontworpen baby. Zomaar uit het niets kwam ze. Out of the blue. She can't tell a lie from it. Maar ze weet niet wat goed of wat slecht is. She is a designer baby, straight from the tube, uit het reageerwijsbezig. And boy, she ain't got no clue. Ze weet nergens van. Dan gaat het liedje gaat verder. Zij zei van, nou, ik ben ontworpen en ik heb het eeuwige leven. Ze wordt niet ouder. En ze is altijd in, weet je wel. Maar als je haar vraagt waar ze vandaan kwam, dan weet ze het niet te vertellen en schudt ze haar hoofd en begint te huilen. En dan krijg je weer het coupletje, zou ik maar zeggen. Designer baby, out of the blue. She can't tell a lie from the truth. She's a designer baby, straight from the tube. Boys, we ain't got no clue. Nou, dat is in het kort. Het is een beetje aansluitend op het vorige stuk, wat eigenlijk ging over de uitverkoop van de wereld. En dit is natuurlijk ook een soort van tendens die men tegenwoordig heeft van DNA-onderzoek, klonen. De stier Herman hebben we al gehad. Straks kreeg de... of Johan. De stier Herman was het, hè? Mm-hmm. En straks kreeg je de geit Herman of de bok Herman. En dan kreeg je de... Dan krijg je straks misschien een mens of zoiets. De designer baby. Ja, daar gaat het eigenlijk over.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Arthur Conley uit Georgia was een protégé van Otis Redding. Hij had een wereldhit met Sweet Soul Music, maar hij vertrok als homoseksueel vanuit Amerika naar Amsterdam en hij woonde tot zijn dood als Lee Roberts in Ruurlo. Arthur Conley, This Love of Mine.

Walter Conley, This Love of Mine. Miley Sam McLean uit Louisiana was als jongen van 15 jaar al de zanger bij gitarist Melvin Underwood. Hij woonde later in Nashville en New Orleans. Hij trad heel veel op in Japan, waar hij mateloos populair was. En uiteindelijk vestigde hij zich in New Hampshire, waar hij in 2015 overleed. Hij werd 72 jaar. Mighty Sam McLean, Jesus Got

0: girl rolling down the street.
1: Mighty Sam McLean, Jesus Got the Blues. Bill Brandon uit Alabama was een gospel, soul en blueszanger. En dit nummer, dat was eigenlijk door Dan Penn geschreven voor Arthur Alexander, maar Bill Brandon nam het als eerste op en daarna werd het gecoverd door Percy Sledge, Arthur Alexander, Kris Kristofferson en PJ Proby. En eind jaren 80 stapte Bill Brandon plotseling uit de muziek en hij werd vrachtwagenchauffeur. Bill Brandon, Rainbow Road.

Bill Brandon, Rainbow Road. Het is een compositie van T-Bone Walker uit 1947 en de complete blueswereld stortte zich op dit nummer. Bobby Bland, David Clayton Thomas, Little Milton, Junior Wells, John Mayall, Freddie King, The Allman Brothers Band, James Brown, Albert Collins, Gary Moore, B.B. King, Eric Clapton en dit is de versie van blueslegende Eddie Clearwater uit Chicago, Stormy Monday Blues.

Eddie Clearwater, Stormy Monday Blues. John D. Loudermilk uit North Carolina, dat was een groot songwriter. Hij schreef Indian Reservation, dat werd in Engeland een hit voor Don Farden en in Amerika een hit voor Paul Revere en de Raiders. Ebony Eyes voor de Avery Brothers, Tobacco Road voor de Nashville Teens, This Little Bird voor Marianne Faithfull. En dit nummer was een nummer 1 hit in Amerika voor Eddie Arnold. En dit is een cover vertolkt door soulzangeres Betty Swan. Then You Can Tell Me Goodbye.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Real Gone van Ellie Venable is het album van deze week. En Amerika had altijd al goede vrouwelijke bluesgitaristen. Rory Block, Bonnie Raitt, Barbara Lynn, Sister Rosetta Tharp. En daar kan de pas 23-jarige Ellie Venable nu aan toegevoegd worden. Ellie Venable. Any fool should know.

Ellie Venable, Any Fool Should Know. Chris Bergson, dat is een bluesgitarist uit New York. En hij begon zijn professionele carrière in Boston, waar hij eerst jarenlang les kreeg van jazzgitarist Jim Hall. In 1995 verscheen zijn debuutalbum. Hij was daarna ook nog jaren de gitarist van de band van Norah Jones. En intussen heeft hij 10 soloalbums op zijn naam staan. Dit is een cover van Bob Dylan. Chris Bergson, Blythe Willie McTell.

Chris Bergson, Blind Willie McTell. Sam Baker, dat is een soulzanger uit Jackson, Mississippi. Niet te verwarren met de singer-songwriter Sam Baker uit Austin, Texas. Deze Sam Baker werd ontdekt door Ike Turner en hij nam hem meteen mee naar Nashville. En daar werd dit nummer van Kris Kristofferson opgenomen. Sam Baker, Sugar Man.

Sam Baker, Sugar Man. Gitarist Ronald Horvath uit New York noemt zich Ronnie Earl. En hij was de gitarist van Roomful of Blues. Maar sinds 1986 heeft hij zijn eigen band. En hij heeft een groot probleem. De man kan totaal niet zingen. En daarom is Diana Blue zijn vaste zangeres. En dit nummer wordt gezongen door Kim Wilson van de Fabulous Thunderbirds. Ronnie Earl, Double Trouble.

gitarist Ronnie Earl en zanger Kim Wilson, Double Trouble. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Laura Lee Newton uit Chicago werd door Chess Records naar de Fame Studios in Alabama gestuurd en daar nam ze een nummer op, geschreven door twee toevallig aanwezige studiomuzikanten, Eddie Hinton en Marlon Green. Later ging ze gospel zingen en uiteindelijk eindigde ze als predikant. Laura Lee, It's All Wrong, But It's All Right.

0: Nou, in de eerste plaats is het een plek van verdriet natuurlijk. Ja. Ja, dat is het. En de mensen die het overleefd hebben of hun nabestaan.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin het Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die hij van binnen raakt. En dat doet het vandaag zeker. Want hij in het herinneringscentrum Kamp Westerbork bent en die praat met Dirk Mulder, de directeur, dan komt er wel wat los.

0: We zitten hier in een prachtige kamer. En wij kijken uit op een stuk bouwland. En ik moet zeggen, dat is een prachtige uitzicht. Maar waar zitten wij? Wij zitten in Hooghaalden eigenlijk. Hè? Vlakbij Hooghaalden. We zitten hier in het herinneringscentrum Kamp Westerbork. En wij praten met Dirk Mulder. En Dirk Mulder, dat is de directeur van het herinneringscentrum. Dirk, een prachtig uitzicht hier.
1: Ja, dat is schitterend. Hè? Iedereen die hier ook binnenkomt, en zeker als het collega's bijvoorbeeld uit het westen van het land ben, die ben natuurlijk verschrikkelijk jaloers op zo'n uitzicht. Ik voel me ook zeer bevoorrecht trouwens, moet ik zeggen, hoor, met dit. Want, maar ik voel me er ook goed bij. Ik heb er ook nodig in de oude situatie, toen hadden we nog geen uitzicht. En ik heb toch de horizon heb ik voor mezelf, maar ook voor mijn werk. Ik vind het heel belangrijk, ja.
0: Ja, want dit is echt een prachtig stukje natuur hier. En ja, het mag misschien een beetje naar Frans klinken. Het is hier helemaal eigenlijk hartstikke mooi.
1: Ja, ja, dat komt wat tegenstellend over. Ja. Hè? Met een onderwerp hier en de geschiedenis van Kamp Westerbork. En dan eigenlijk toch zo'n prachtige omgeving. Ja, maar het is de realiteit natuurlijk.
0: Men zegt altijd Kamp Westerbork. Het lag in de gemeente Westerbork, lag een behoorlijk stukje van Westerbork af, eigenlijk wel een kilometer of 12. Wij in Assen, wij noemden het altijd Kamp Schattenberg. Mijn vader, zoals jij weet, die hebt er ook nog gewerkt. Dat weten een heleboel mensen niet, hè? Dat het eigenlijk in de Assen volksmond Kamp Schattenberg heette.
1: Het gekke is dat, als je kijkt op kaart bijvoorbeeld, hè, op ANWB-kaart, fiets en autokaart, daar staat altijd Schattenberg op.
0: Ja.
1: Dus dat stamt nog wel uit die periode, maar in algemeen, als je mensen vraagt van, niet alleen hier, maar zeker boeddhistische contraien van, kennen die Kamp Schattenberg? Dan zeggen mensen nee. En dan zeg je van Kamp Westerbork, oh ja.
0: Ja.
1: En mensen weten dus ook vaak niet dat die geschiedenis van dat kamp, dat die dus eigenlijk veel langer is dan 1944, maar ook na die tijd, de verschillende periodes bewoond, dat wil zeggen gedwongen bewoond West is. En langs de periode met, wat we toen nog Ambonese noemden, hè? Nu Molukkers, maar toen Ambonese.
0: Ja, ja, mijn vader was daar beheerder van de brandweer en later van het badhuis. En ik heb daar veel voetstappen liggen op het kamp. We zitten hier ook vlakbij Hooghaalden. Daar liep de spoorlijn, liep daar, hè?
1: Ja, ja.
0: Je hebt daar een eindje terug, had je nog zo'n... Misschien kun je er nog iets van zien. Hebben ze stopte vroeger wel eens een goede trein. Ja, dat is al lang geleden, hoor. Het was houtkap voor houtkap. En dat werd daar opgeladen. Is dat nou ongeveer de plek waar die mensen... waarvan de Joodse mensen... het gaat natuurlijk niet... Westerbork gaat niet alleen maar over Joodse mensen. Het gaat natuurlijk ook nog over andere minderheden.
1: Ja.
0: Hoe ging dat eigenlijk? Ja. Moesten die dat stuk lopend afleggen?
1: Ja. Ja. Tenminste in het begin. Er was een stationnetje in Hooghaalden. Dus op dat stuk van de spoorlijn van, laat maar zeggen, Zwolle naar Assen.
0: Ja.
1: En er was dan in Hooghaalden was een stationnetje. En in het begin stapten de mensen dooruit. En dan moesten ze inderdaad het hele stuk lopen. Maar we zitten hier eigenlijk halverwege. Hier bedoel ik met het herinneringscentrum. Maar dan zitten we nog niet bij het kampterrein. Er was een afstand van 5 kilometer die ze moesten lopen. En werden mensen dus... deporteerd. Dan moesten ze ook weer uit het kamp naar het stationnetje lopen. En daar in een paar maanden is dat zo gaan. En toen dacht de toenmalige kampcommandant van dat maar efficiënter. Dat is veel te omslachtig en dat geeft maar onrust. Mensen lieten hun bagage staan. En toen is er een aftakking aanlegd.
0: Dat is, en waar liep die dan ongeveer?
1: Die liep door het bos in. Tenminste, wat we hier zien...
0: Die kant op. Zeg maar. Wij zitten hier dan ten oosten van de spoorlijn.
1: Ja.
0: Zeg maar, een anderhalve kilometer.
1: Ja.
0: En lag dat dan ten zuiden van...
1: Nee, ten noorden.
0: Ten noorden.
1: Ja, als we hier naar buiten kijken, dan zien we door de bosrand.
0: Ja. Ja,
1: want dat is het bos eigenlijk wat zo duur loopt naar binnen tot aan de spoorlijn toe. En in dat bos, tenminste in dat tegenwoordige bos, dat is een karrepad en zandpad.
0: Ja.
1: En dan was het, dat was ook het tracé waarover die spoorlijn.
0: En daar is niks meer van zichtbaar en zo.
1: Van die lijn is direct na de oorlog, van overal hadden ze natuurlijk spoorrail nodig. Dus die lijn is al heel snel, begin 46 dacht ik, is er helemaal afgebroken. Maar de plek waar er langs liep, vanaf het kampterrein naar die spoorlijn van Zwolle-Assen, dat is nog wel te volgen.
0: Ja.
1: Dat kunnen we zo zien. Ja.
0: Het herinneringscentrum, daar staat eigenlijk... een kilometer of 2,5, 3 van het oorspronkelijke kamphaven. Ja. Heeft dat te maken gehad met de... Met die radiotelescoop die daar staat, dat jullie niet dichterbij konden? Of,
1: ja. Dat was in de... Kijk, je vertelde zelf net al over Kamp Schattenberg, hè, de periode van de Ambonezen, dat je hier ook vaak kwam. En dat was in de jaren 60, toen viel het besluit om te zeggen van, nou, de Ambonezen moeten uit die kampen, uit die woonoorden weg. En die moeten naar, in dit geval naar Assen of naar Bovensmilde. En dat is overal gebeurd, hè? Tenminste binnen overal. En dus toen was de vraag van, ja, wat moet er eigenlijk met dat terrein gebeuren? Want afbreken van dat terrein, dat was geen enkele discussie over mogelijk. Iedereen vond het vanzelfsprekend. Bovendien was er ook middel natuurlijk, op het moment als een Moluks gezin of familie eruit ging, om direct die barak af te breken, want dan konden ze immers niet meer terug. En in die periode wordt besloten om hier die grote telescopen te bouwen. We noemen het dan de radiosterrenwacht, officieel heet dat Astron. En die hebben storingsvrije zone nodig. Want dus ja, benzine motoren, ja, maar ook bijvoorbeeld de mobiele telefoon.
0: Ja, alles wat signaal geeft, ja, mag niet.
1: Nee, dat steurt. En dus toen besloten werd om het herinneringscentrum te bouwen, toen is er gezegd van, nou, dan moeten we buiten die zone gaan zitten. En dat verklaart dus dat we er een paar kilometer vanaf zitten.

0: Waar mij altijd opvalt is dat hier bijzonder veel publiek komt. Dus daar is toch wel een grote belangstelling voor.
1: Ja.
0: Het is niet zomaar een herinneringscentrum. Je zegt, nou ja, het voldoet wel helemaal aan de eisen en zo. Ik bedoel, het staat hier niet voor niks. Er komt ontzettend veel mensen op af.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Kijk, we weten natuurlijk precies hoeveel mensen dat er hier het gebouw binnenkomen. Hè?
0: Ja.
1: Dat is per jaar is dat zo 80.000, 90.000 mensen. Maar er zijn veel meer mensen die het gebied, hè, waar jij ook met de hond gaat wandelen. En dan kun je het bos lopen, kun je allerlei verschillende routes nemen. Maar uiteindelijk, als je de deur loopt, dan komt weer het kampterrein. En heel veel mensen gaan daar natuurlijk naartoe. Het is een historische plek. En op die plek, dat is een enorm verleden, is daaraan verbonden. Dus dat zegt natuurlijk ook veel meer dan als je in een gebouw bent, waar ook natuurlijk over die geschiedenis verteld wordt. En dat hoort er ook bij, hè, die twee dingen die hier in beeld komen. Maar we weten eigenlijk helemaal niet precies hoeveel mensen. We zijn in het verleden binnen wel een stelling doen, en een schatting hebben we ook wel voor dit. En we gaan ervan uit dat er zo tussen de 200.000 en 300.000 mensen per jaar komen. Dus jij zult ze niet allemaal zien, maar er zijn altijd mensen hier.
0: Ja, want zelfs morgens vroeg, want ik ben er dan heel vroeg, dan staan hier al, en dat is niet alleen maar personeel, want ik zie daar dan ook, ja. Je ziet gewoon mensen daar lopen,
1: ja.
0: Dus wat doet het, ik bedoel, wat voor motieven hebben die mensen nou? Ik bedoel, er zijn ongetwijfeld mensen die hier familieleden hebben verloren, maar kom je ook mensen met andere motieven die zich niet goed voelen of zo, of die zeggen van nou, ik wil daar toch eens heen lopen, misschien heb ik daar troost bij. Misschien mensen die echt de blues hebben, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja, ja, ja. Het komt er allemaal voor,
0: ja.
1: Denk ik. En
0: is dit een plek van troost ook?
1: Nou, in de eerste plaats is het een plek van verdriet natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat is het. En de mensen die het overleefd hebben of hun nabestaan. Niet allemaal komen ze hier. Hoor. Sommige mensen kennen het gewoon niet. Dus dan is die plek van verdriet is zo groot. Dan is er zo'n enorme drempel.
0: Die gaan nooit. Nee.
1: Een bekend voorbeeld is Gerard Durlach. De schrijver.
0: Ja.
1: Die is één keer is hier geweest, maar dat is al jaren terug met zijn kinderen. Hij vond dat zijn kinderen daar ook een keer moesten zien. Jessica Durlach is zijn dochter. En, maar hij is hier daarna nooit weer geweest.
0: Hij kon het niet aan.
1: Nee. Ik had heel veel contact met hem. En dat kon er wel. En hij deed ook dingen voor ons. Maar naar deze plek te gaan. Dus dat verdriet was te groot voor hem. Maar aan de andere kant is er ook een plek. Ja, met zo'n geschiedenis. Wat je terugbrengt naar verdriet. Maar dan de vraag van waar komt dat verdriet vandaan. En je dus echt al vroeg van hoe steekt de wereld in elkaar. Hoe kan de wereld soms in elkaar steken. En door dus ook. Drie, vier uur halen om je in te zetten voor, nou dan klinkt dat heel hoogdravend, maar ik bedoel op een gewoon heel eenvoudig niveau je in te zetten voor de medemens of voor de samenleving of voor de wereld in het algemeen. Dus het is ook een plek van inspiratie, zeg maar. En dat kan ook een plek van blues wezen. Ja,
0: ja.
1: Ja, dat heb ik, zo vul ik het zelf ook wel, ja.
0: En heb je ook enig zicht op wat... Ik bedoel, de minderheidsgroepen die hier het moeilijk hebben gehad, dat is wel duidelijk. Maar wat is dit allerlei pluimage wat hier komt? Of dat heb je daar geen zicht op of zo?
1: Nou, echt zicht in de zin van dat ik dat precies uit kan duwen, niet. Maar in de loop van de tijd, we hebben natuurlijk ook veel contact met mensen. Hè? En automatisch komen met mensen aan de proot. En dan moet je zeggen van dat er alles komt. Maar dat heust en weer later, dat... Maar een heel vreemd voorbeeld misschien, maar dat de dochter met haar man van de kampcommandant van Westerbork, kampcommandant Kemmeker, die is veroordeeld na de oorlog, maar heeft zich keurig gedragen, dus is vrij snel weer vrijlaten en is teruggegaan naar Duitsland. Had twee dochters. Ene dochter, die werd secretaresse van Franco in Spanje. Die bleef aardig in de...
0: Een beetje aan de rechterkant van het spectrum, politieke spectrum.
1: Precies, die bleef aardig in de pas van haar pa.
0: Ja.
1: Maar de andere dochter, die trouwde met een belangwekkende communistische leider in Duitsland. En die beide, dus die dochter van Kemmeker en hun...
0: Dat is toch wel helemaal
1: dat is werkelijk
0: tegenovergesteld.
1: Een hele curieuze familiegeschiedenis is dat. Maar die ben ik dus ook wel eens best. Alleen die hebben zich niet aankondigd, van dat vond ze absoluut niet passen. Maar hoe weet ik dat nou weer? Omdat de kleinzoon, dus de zoon van die mensen, die had op een gegeven moment, die had zich bekend gemaakt hier en die wilde meer weten. Die wilde eigenlijk in de reinen komen met de geschiedenis van wat zijn pa dan had. Van zijn opa dan had. En zo zodoende kinderen komst er weer aan. Dus het is echt heel divers. Het is, maar er komen ook mensen, dus direct na de bevrijding van het kamp, dan wordt het in gebruik genomen als wat er officieel heet interneringskamp. Dus voor mensen die veroordeeld werden, althans op dat moment ervan beschuldigd werden, dat ze zo'n werk hadden met de Duitsers, NSB'ers vooral. Maar niet alleen NSB'ers, ook hun vrouwen, ook hun kinderen. Dus die geschiedenis zit ook aan dit kamp verbonden. En zeker van kinderen ook, hè, wat we dan noemen kinderen van foute ouders. Ja, die komen hier ook. Volk ook anoniem natuurlijk. Maar, en dat is deze plek natuurlijk weer een heel andere betekenis.

0: Het is een hele, hele, hele bijzondere plek.
1: Het is een heel divers.
0: Ja.
1: Die mensen komen natuurlijk ook niet alleen maar uit Nederland.
0: Nee. Nee, die komen overal weg. En als we kijken naar de buurtlanders, dan zijn het eigenlijk twee groepen. Er zijn mensen die die Noorderoorlog emigreerd zijn. Dus overlevenden of familieleden. En die veld natuurlijk in Israël of in Amerika. Maar dat is vooral die groep. Het is niet zo zoals bijvoorbeeld de Anne Frank huis. Wat driekwart van de bezoekers buurtlander is. Hè, maar dat ben echt zeer divers.
1: Maar dat is ook heel erg mondiaal bekend natuurlijk.
0: Ja, dat is absoluut mondiaal. Ja. En hier is het veel meer dat mensen een relatie hebben met de geschiedenis. En de andere groep, dat zijn Duitsers. En dan vooral Duitse groepen en dan jongere Duitsers. En dat is een. We doen er zelf, proberen we er ook veel aan te doen. Aan samenwerking met Duitse instellingen en uitwisselingsprogramma's, omdat we dat belangrijk vinden. En wat we ook zien, is dat dat sterk begint toe te nemen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is natuurlijk een hele andere groep, waarin veel meer zit op het zoom bezig wezen van ook eens betekenis geven aan dat verleden. En dat in gezamenlijkheid doen natuurlijk. Van er is. Zeker voor de jongere generaties is er meer dat ons bindt dan dat ons scheidt.
1: Ja, ja. Ja, ik ben, het is natuurlijk een verschrikkelijke. Ja, ik ben zelf een oorlogskind, dus. Al moet ik zeggen dat ik van de oorlog natuurlijk niet zoveel meegekregen heb. En mijn vader is toen weggevoerd. Ja, die is dan niet zo bitter over die Duitsers, want die zegt van ja, god. Overal zitten slechte teuzen. Ik bedoel, en ik moet je zeggen, ik ben er ook vaak geweest. Ik vind dat soms hier in Nederland ook wel eens een beetje te veel de andere kant op gepraat wordt. Van elke Duitser is niks. Dat zie ik ook niet zo.
0: Nee.
1: Ik bedoel, maar ik ben toen in de omstandigheden geweest dat ik. Toen in Polen ben ik naar Auschwitz heb gezien. En ik ben ook nog eens een keer in Boegerwald geweest. En dan sta je toch wel eens even raar te kijken en zo. Hè? Ik bedoel, dat gaat er toch wel iets door je heen. Die mensen die hier. Die Joodse mensen die hier komen. Ik heb toen de opening meegemaakt.
0: Ja.
1: Daar was toch enorm veel emotie aanwezig.
0: Ja.
1: Hè? Ik bedoel,
0: ja.
1: Ik kan me daar wel voorstellen, want als ik dat zie daar. Auschwitz werd ik eigenlijk helemaal niet goed van.
0: Nee.
1: Dat ben ik ook maar zo snel mogelijk heb ik dat weer verlaten.
0: Ja,
1: ja je kunt er wel lang en breed over filosoferen. Ik hoorde Boudewijn Buchter laatst nog over. Die had ook een beetje. Hoe heeft het eigenlijk zo ver kunnen komen met die rare Burmese gevrijte, zoals Hindenburg al zei?
0: Ja, precies. Ja, ja. Maar wat jij zegt natuurlijk ook is. Wat je vaak tegenkomt is die anti-Duitse gevoel.
1: Ja.
0: En wat we proberen te doen is hier om in de eerste plaats duidelijk te maken van het ging hier om SS'ers en om nazi's. En dat is een punt om dat toch wel in helder uit te halen. Nou, er is een hele discussie op dit moment in Duitsland. Van, in hoeverre was nou het Duitse volk, keer die eigenlijk evenveel. Ik formuleer het maar een beetje zwart-wit, maar voor de duidelijkheid is het hele Duitse volk was destijds schuldig. Of werden mensen toch min of meer metrokken. Maar wat het in elk geval kan zeggen, is dat de jongere generatie natuurlijk, wat de Duitsers dan noemen knaden de spätgeburts, het geluk hebben dat ze na de oorlog geboren zijn. Maar die ken je natuurlijk niet ten eeuwige dagen, als het ware, die schuld en ook die boete.
1: Aan die hele hedendaagse natie geven.
0: In tegendeel zelfs, ik mag heel eerlijk wezen, dat zeker de contact die, en we hebben vrij veel contact in Duitsland, maar dat zijn altijd mensen waar we ontzettend goed met samen kunnen werken. Sterker nog, ik heb hier ook altijd een Duitse medewerker.
1: Ja.
0: Dat is een organisatie in Duitsland en die zendt de mensen uit. En die is hier anderhalf jaar lang. Werkt hij hier dan? En dan is zo'n periode zit erop. En dan komt er weer een nieuwe. En dat anderhalf jaar lang. Werkt hij hier dan? En dan is zo'n periode zit erop. En dan komt er weer een nieuwe. En dat is dus.

0: wat we dus nu in midden naar beneden. Hè? We, ja. We zitten nu op de kantoorafdeling.
1: Dirk, want we praten met Dirk Mulder, luisteraars. De directeur van het Herinnering Centrum Kamp Westerbork. Ga eens even nader op jezelf in. Ik bedoel, waar kom jij weg? Ik bedoel, kom jij uit... Wat heb jij gestudeerd? Geschiedenis neem ik aan.
0: Ja, ja. Dat hoeft niet per se.
1: Dat lijkt me...
0: Ja,
1: maar voor de hand liggen.
0: Ja, maar wat er aan de andere kant ook zeker ook vooral voor de hand liggen is, ik heb eerst lerarenopleiding dan, dus ik heb jarenlang heb ik lesgegeven en dat is natuurlijk iets wat hier ook sterk aanwezig is. En je denkt dan dat je iets te vertellen hebt, iets wilt overbrengen en dat is het onderwijs en we lopen nou hier even naar binnen, het is de ruimte van aparte tentoonstelling. En dat is dus mijn achtergrond. Onderwijs, lesgeven, geschiedenis studeert.
1: Maar hoe kom je hier terecht? Ik bedoel, dit is toch een aparte discipline van de geschiedenis.
0: Ja.
1: Kun je wel zeggen.
0: Ja.
1: En dat moet toch op een of andere manier moet je daar heel erg... Het kan haast niet anders, hè, dat je heel erg betrokken bent bij het onderwerp waar het over gaat natuurlijk.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Is er in jouw geschiedenis ook, zijn er ook vervelende dingen gebeurd? Ik bedoel, of
0: nee.
1: Heeft dat zo'n indruk op je gemaakt dat je gezegd hebt, nou hier wil ik wat aan doen?
0: Ja, nou dat laatste is het denk ik. Hè? Van wat ik net ook al zei, ik ben iemand, een meester zeg maar, een onderwijzer in de alle betekenis van, ik wil iets vertellen en over belangrijke dingen natuurlijk. Dus ik zoek ook in mijn werk, heb ik altijd iets zag van wat ik zelf ook heel sterk de zin van inzie. En het zit niet in mijn familiegeschiedenis. Mijn pa had wel een licht verzetsverleden, als ik dat zo mag noemen. Maar dat was niet iets wat veel bij ons in huis te sprake kwam. Dus daar had het geen relatie mee. Maar het heeft meer te maken met van... en daar ben ik me later eigenlijk pas bewust van. Hoor. Op dat moment zelf ook niet. Maar veel meer dat ik later denk van... Ja, waarom nou bij een

0: instelling als deze en met zo'n onderwerp. Omdat ik denk van ja, er is zo'n extreme tijdwest waarin het menselijk gedrag en het menselijk handelen eigenlijk in al zijn blootheid, in al zijn essentie, in slechte, maar ook in hele positieve zin.
1: Het hele spectrum van het mensbeeld komt daar naar voren.
0: Ja. En ik denk dat het dat verhaal is, om door met bezig te wezen. En dat is, misschien kan ik zeggen, want dat is eigenlijk wel een beetje egoïstisch, want daar wil ik zelf iets van proberen te leren ook. Ja. Het zit er toch wel achter.
1: Oh ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, maar ja. Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen, ja. Wij komen hier nu een gedeelte van het herinneringscentrum binnen en ik zie hier staan onbekende kinderen. Dirk, vertel daar eens wat over. Wat gaat deze expositie over? Ik begrijp wel dat het over kinderen gaat die waarschijnlijk niet wisten of geen naam hadden en wat ze hebben uitgezocht. Maar vertel eens even exact waar het over gaat.
0: Ja, het gaat dus weer om een groep mensen uit de oorlog. Er was bij het laatste transport uit de kamp Westerbork is er ook, en er werd in de Liesen werd dat zo aangegeven, groepen onbekende kinderen. En er is dus een groep van 50 kinderen geweest, van babytje, van 9 maanden tot 13, 14 jaar, waarvan onbekend was waar hun naam was. Dus er was eigenlijk niks van bekend. Soms is er een voornaam bekend, maar er staat er een vraagteken bij. Geboortedatum was vaak niet bekend, dus dat werd een beetje ingeschat. En dat waren dus weeskinderen, die zaten hier dus zonder hun ouders. En waren binnen allemaal in de onderduik waar die oppakt. En hadden natuurlijk in de onderduik, hadden ze een andere naam gekregen, hadden ze een onderduiknaam. Kinderen waren vaak zo jong, dat ze hun echte naam...
1: Het gaat over hele jonge kinderen.
0: Ja, die hun echte naam dus ook niet kenden. En het bijzondere... En dit is natuurlijk op zich al heel bijzonder. En het tweede bijzondere aan is dat die groep op Eenoord, dat is dat kleine babytje West, dat is overleden onderweg. Maar die hele groep en ook de oorlog overleeft. Dus je bent eerst naar Bergen-Belsen bent gestuurd.
1: Ja, wij zien daar de route ongeveer.
0: Ja, dit is een koord met eerst Westerbork aangeven. Of eigenlijk moet je zeggen nog een fase door vuur. En wat onbekend, dus waar ze onderdoken zaten, dan vervolgens Westerbork. En dan komt er dus dat transport van september 1944, eerst naar Bergen-Belsen, daar zitten ze 2 maanden, en dan naar Theresienstad.
1: Ja, en dat is heel
0: Tsjechië. En zij hebben het geluk gehad dat voordat ze van uit Theresienstad, want er zijn heel veel mensen, ook heel veel Nederlandse Joden, die ben nog van uit Theresienstad weer naar Auschwitz deporteerd, maar dat is met hun niet gebeurd. Dus zij zijn daar bevrijd en toen vervolgens weer naar Nederland terugkeert. En dan kan je zeggen van nou, happy end, we zijn het overleefd. Alleen, wat er dan gebeurd is, kijk, van hier in die, op die tekstbord, die zuster ook wel, daar stond de naam Bert, maar met een vraagteken. Of Freddy met een vraagteken, of Dorothea, Carla. Nou, Carla, die naam die klopte ook inderdaad. Maar het was dus onbekend. En die kinderen, die komen dus weer terug in Nederland. Komt soms bij hun onderduikouders terecht. In enkele gevallen ook bij hun echte ouders, als die het overleefd had. Maar dat was meestal was dat niet het geval. Komt bij andere pleegouders terecht. En de echte geschiedenis van die kinderen was dus niet bekend. Ze konden het zelf niet vertellen, of alleen maar met flarden. En langzamerhand... Naarmate de kinderen ouder worden, en dat is een vrij normaal verschijnsel natuurlijk, 40, 50 jaar, dan ga je toch steeds meer afvragen van...
1: Van wie ben ik?
0: Van wie ben ik? Yeah. Nou, en als we dan een stap verder maken hier...
1: Ik had het nog niet gezegd, ik zie het.
0: En een spiegel.
1: En je, je kijkt erin en daar staat op wie ben ik, dus je gaat je dus afvragen wie je bent. Dus.
0: Ja. En
1: die vraag, spiegel,
0: die vraag stel jij jezelf. En of ik ken die vraag of jij stelt die vraag aan mij. Maar dan kun je een verhaal vertellen die ik kan vertellen. Wat je al zei van, nou, als kind kwam ik hier in kamp Schattenberg. En ik weet het een en ander van mijn pa in de oorlogsperiode.
1: Ja.
0: Maar nou gaat het om kinderen die dan die vraag hebben, wie ben ik? Dan eigenlijk alleen maar datgene wat ze heel bewust met mocht hebben. En dat is vaak zeg maar van na de oorlog. En die oorlogsperiode, of soms van daarvoor. Sommigen zijn in 1938 geboren, of in 1937. Weten ze er helemaal niks van, of wat fladden. En dan komt er op een gegeven moment komt die vraag van, ja, wie ben ik eigenlijk? En wat we in deze tentoonstelling doen, is proberen om dat verhaal ook duidelijk te maken. Dat mensen dan gewoon sporen naar hun eigen wortels.
1: Ja, ja.

0: uiteindelijk, zou je dan zeggen, komt zo'n herinneringscentrum, gaat eigenlijk op laatst niet alleen maar meer over dat, maar meer over al dat soort dingen in de hele wereld.
1: Ja.
0: Want
1: ja,
0: dat is dan niet meer, ik bedoel, dit gaat dan, want dat tref je treft het nog overal aan natuurlijk, hè? Onderdrukking en dergelijke. Ja. Kijk wat er in ex-Joegoslavië gebeurd is, dat houdt eigenlijk nooit op.
1: Nee.
0: Wat er nou in Israël en Palestina weer gebeurt en zo. En nou ja, noem maar op, legiogebieden. Dus ja, als mensen hier komen, dan vind ik dat die functie dus eigenlijk... als je daarover nadenkt, dan is dit eigenlijk wel een goede plek om daar eens over na te denken natuurlijk.
1: Ja. Wat jij zegt over aan de ene kant natuurlijk voor overlevenden en familieleden, is het echt een... Want het is vaak de losse plek ook waar hun familie op Nederlandse bodem verbleven is. En daarna ben ze ook... letterlijk en figuurlijk de lucht ingaan. Ik ben ze helemaal verdwenen. Dus dit is een plek voor mensen, ook een soort ankerplaats. Sommigen beleven het min of meer als een soort begraafplaats. Daar is het in werkelijkheid natuurlijk maar in zijn symbolische betekenis. Maar voor anderen en voor jongere generaties, en die hebben zo'n relatie daar niet meer, is het natuurlijk veel meer een kwestie dat we zeggen van dit... is er gebeurd hier, dat was destijds, maar tegelijkertijd, maar van ze realiseert. Het kon dus gebeuren, dus het kan altijd weer gebeuren. Als we om ons heen kijken, vluchtelingen, maar het is begund als een vluchtelingenkamp. Nou, aan vluchtelingproblematiek toen, maar ook nou, daar durven we dus ook heel veel aan, om dat duidelijk te maken.
0: Ik ervaar het toch ook wel een beetje als een soort van spirituele plek, moet ik eerlijk zeggen. Als ik hier bij die hond loop, het heeft toch iets. En ja, onbewust komt dat natuurlijk toch door die geschiedenis, hè?
1: Ja.
0: Dat kan haast niet anders.
1: Nee, je zou eigenlijk kunnen zeggen van een vergelijkbare plek, hè, zoals het eruit ziet, zomaar ergens neerzet, dan heeft dat toch niet die betekenis als de plek hier. Terwijl er natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel meer te zien is. Het kamp is binnen helemaal afbroken. Er zijn nog wat dingen, zoals het huis van de kampcommandant.
0: Ja, woont daar nog iemand? Ja. Hunnik, die heb daar vroeger ook gewoond. Die was kampbeheerder.
1: Ja, precies.
0: Maar wie woont daar nu dan in? Woont daar nog iemand in het huis?
1: Ja, dat was in de periode. Toen is er iemand van Defensie is er komen
0: wonen. Ja, kolonel Buitendienst nog wat.
1: Juist, Spek O'Brien.
0: Spek O'Brien, ja.
1: Spek O'Brien was dat.
0: Ja.
1: Die zat er ook in de periode van de Ambonezen.
0: Ja, en, precies. Ja.
1: De familie die had een dochtertje. Dat dochtertje is dus groot geworden in de huis. Inmiddels natuurlijk al een mevrouw op een respectabele leeftijd. En die woont er nog altijd.
0: Die woont daar, ja. We hebben onlangs een gesprek gehad met een... met iemand, met de Zuid-Molukse man, Noes van Lisa.
1: Noes.
0: Die ken je ook wel.
1: Ja.
0: En toen vroeg ik me af wie daar nog woonde. Ik dacht, want Hunnik die is al lang, die is geloof ik al overleden of zo.
1: Ja.
0: Maar daar woont nog een dochter van majoor of kolonel Spek O'Brien, was het dan.
1: Ja, ja, hij was heel hoog.
0: Ja.
1: Hij was heel hoog. Ja. Hij kwam ook met familie uit, ook in Nederlands-Indië.
0: Ja.
1: Dus keurt naar zelfstandig worden van Indonesië.
0: Ja, en, want ik weet nog dat mijn vader daar ook aangenomen werd vanwege dat hij... ook goed Maleis sprak en zo. Want het was toen commissariaat Ambonezenzorg onder leiding van Maga Klompé nog in die tijd.
1: Ja, dat klopt. Ja, die had heel veel... er is ontzettend veel in die periode is eraan gebeurd. Het had allemaal niet leid tot alleen maar rust. Want dat weten we van latere periode. Ja, de 70 natuurlijk. Maar wat ik wel merk is trouwens, nou jij dat zegt, van dat langzamerhand voor de Ambonezen, voor de Molukkers, zoals we ze nou zeggen, dit toch ook steeds meer een plek wordt waarvan ze denken, ja, dat is wel een hele belangrijke deel van onze geschiedenis.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Heel veel mensen...
0: Dat heb ik ook, dat idee heb ik ook.
1: Ja, dat begint nou ook, na zoveel jaren, ze zeggen van nou pas, maar ja, zo werkt dat blijkbaar wel. Na zoveel jaren van, ja, het is een deel, hè, voor sommige mensen 20 jaar, hè, die hier woonden hebben. En dat begint dus toch langzamerhand wat te trekken. En nou, dat proberen we er natuurlijk ook wel een bijdrage aan te leveren, door ook wat activiteiten te organiseren.
0: Dirk, ik wou jou namens de VPRO en Radio Drenthe vriendelijk bedanken. En je bent de allerlaatste in de rij van dit seizoen. Er komt nog één uitzending daarna met, dan interviewt al wat mij. Maar ik wil je graag bedanken namens ons allemaal dat jij de laatste in die rij hebt willen wezen.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Dirk Mulder, directeur van het herinneringscentrum Kamp Westerbork, die was naar zijn eigen keus. De Liquid Blues van Kiwi and the Blizzards, Obend van de Groninger groep Turf, Lonelier Than This van Steve Earle and the Dukes en van Van Morrison, Wasted Years. het is dit om eens weer een tekst van Harry Musquet bij de kop te pakken.

Ja, jongens, het geluid van een heel oud factie. Of eigenlijk een oud nieuw factie. Ik zet hem helemaal uit hoor. Komt een klikje. Een Pathfinder, die wordt weer nieuw gemaakt. En dat is heel mooi voor mij om. Dat ik een oude Fender Strat heb. Of tenminste een. Ja, nou niet een oude. Ooit een keer gekregen van Franklin. Die een. Etablissement beheerde in Groningen, Gdansk. En die ooit nog in de TZ had gezeten. En hij runde toen die tent en ik kwam dan een keer boom bij hem en daar ging die gitaar stonden. Nou, hij vond dat zo leuk. Hij zegt, neem maar mee. Ik zeg, neem maar mee. Hij zegt van, ja. Hij zegt, die is voor jou. Ik zeg, ja, dat meen je niet. Ja, zei Franklin. Hij zegt, die mag je hebben. Nou, dat was niet verkeerd. Mooie Fender Strat. Ja, het is wel een Buckler Fender. Het is een Squire. Die wordt in Japan gemaakt. Maar het is verder zo origineel Fender hoor. Het is in assemblage wordt het in Japan gemaakt. Het is precies dezelfde. En het is een hartstikke goed gitaartje. Alleen hij is goedkoper als de Stratocaster. Daar betaal je dus 800, 900 meer voor. Maar kwalitatief is het een heel goed ding. Zeker voor mij. Want ik ben natuurlijk geen topgitarist. Dus. we zitten hier weer boven. Uiteraard bij die Fox en bij die. Bij die gitaar en dan heb ik nog een gitaar staan. Een akoestische, waar ik altijd meestal op speel. Maar ja, we willen het nog even over een paar nummers hebben. In dit geval over de twee nummers van de LP Simple Man. Dat was de ene en laatste die wij toen voor het toenmalige fonogram hebben gemaakt. En het was eigenlijk een volledig andere LP als die vorige ding, dat waren allemaal bluesnummers, eigenlijk grotendeels bluesnummers. En dit was eigenlijk meer een thema-LP, dus een thema-LP in die zin van dat alle nummers een beetje gingen over hetzelfde onderwerp, alleen met een andere invalshoek. En die LP heette Simple Man, die is eigenlijk ook een beetje anders opgenomen. Dus daar gingen wij al toe naar wat ze eigenlijk een beetje nauw doen. Het was ook 8 sporen, maar ook het geluid van die snare verandert in wat kleiner en wat ronder en wat doffer en zo. En niet allemaal het geëikte luid. Ook wat droger opgenomen. Maar er staat een man voorop die een beetje een dronken indruk maakt. En dat noemen wij dan die simpele man. Maar die foto is gemaakt door de Ilko Gelling in Tresnico. Dat is een heel klein dorpje aan de rand van het Gardameer. Of in de bergen bij Gardameer. Een beetje half onbewoond. En die man dat was een beetje de dorpsidioot, mag ik wel zeggen. Ik ben toen met hem het dorp doorlopen en kreeg voortdurend een glaasje grappa van hem aangeboden. Dat is een soort van Italiaanse jenever, zou ik maar zeggen. Op druiven, het is op druiven, een soort van gedistilleerd op druivenbasis, dacht ik. En die man figureert dan op de opslag van die hoes als zijnde de simpel man. Maar aan de andere kant. Is die song Simple Man the Faker, waar we hier over praten. Ik geef daar aan dat ik eigenlijk iemand anders ben als ik toen in de publiciteit stond. Binnen die hoes staat ook een spreuk van Jean-Jacques Rousseau van ik ben niet degene die u denkt dat ik ben. Van de mensen kijken dan altijd anders tegen je aan als degene die je in werkelijkheid bent. En dat werkte eigenlijk heel lang door, want ik had hier Henk van Middelaar van de RVU, de Radio Volksuniversiteit, voor een interview. En die vertelde dat hij hierheen ging en dan zeiden ze, ja, je gaat naar een hele Noorse man toe en zo. Dus ja, dat stond dan bekend als een moeilijke man die daar alleen in zo'n, toen in die boerderij woonde, even daarna in die flat, want daar is hij grotendeels geschreven, maar dat was een andere flat als waar ik later in woonde. Ja, ik heb daar gewoon geprobeerd om uit te leggen wie je dan eigenlijk wel was. Zo, eigenlijk vrij simpel iemand. En daar gaan die nummers over. De ene nummer, I was born to be a simple man to sing a simple song. But somebody came and cursed my life. But I didn't know what I'd done wrong. Het gaat er eigenlijk over van, nou ja, dat ik eigenlijk niet bewust was dat ik iemand anders was als die mensen dachten dat ik was gewoon. Daar gaat dat volgende nummer ook een beetje over. De faker. Dat een faker is iemand die niet echt is. In het Amerikaanse slang. He fakes it. Hij doet zich voor alsof. Weet je wel. En. Dat is een andere
dat is weer precies andersom. Daar zeggen ze dat je het niet echt bent of zoiets, weet je wel. En dan moet je dat wel weer zijn. Dus het is altijd wel iets om iemand aan te merken. En ja, wat ik daar eigenlijk wel met die LP wil bereiken, is dat je eigenlijk maar gewoon iemand bent, net zoals de meeste mensen. Maar ja, doordat je dan een heleboel publiciteit krijgt en mensen maken zich dan gaan een andere voorstelling van je maken als dat je in werkelijkheid bent. En dat is eigenlijk waar dat die Simple Man en overgaat. En er staan nog een paar hele mooie andere nummers op. Season Come en Season Go en zo. En Give You My Heart en zo. Nou, dat is best wel... Ja, men moest eraan wennen. Maar ik vind het nog een van de mooiere LP's eigenlijk wel.

0: En dat was hem voor vandaag. Harry's Blues, zoals altijd de maakdeur. Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de swamps in Louisiana tot de Trentse hei. Blues Radio Trenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is een autobiografisch nummer van Harry Musquet over een jongen uit een arbeiderswijk. En hij deed zijn best niet op school en daardoor moest hij wel muzikant worden. Cuby and the Blizzards, Backstreet.

QB and the Blizzards, Backstreet. Het debuutalbum Desolation van QB and the Blizzards stimuleerde allerlei Nederlandse bands om blues te gaan spelen. En dat gold ook voor deze band uit Den Haag met de flamboyante zanger Willem Bieler. Het nummer is geschreven door Ellen Toussaint. Q65, Get Out of My Life, Woman.

Q65, Get Out of My Life, Woman. Gitarist Frank Nuyens van Q65 speelde nog enige tijd bij Red, White & Blue met Harry Musquet en Ilko Gelling. Dit is een bluesklassieker van Robert Johnson, Q65, Ramblin' on My Mind.

Q65, Ramblin' On My Mind. Flavium, dat is een bluesband uit Apeldoorn. De band werd opgericht door gitarist Anne-Geert Bonder. De band bewerkte een country nummer van Willie Nelson en maakte daar blues van. Flavium, Nightlife.

Flavium Nightlife. Dit is een opname met zanger Jos Veldhuizen. Hij kwam van de band Teaser en Hans Lafaye was nog enige tijd de drummer van Flavium. En de band stond in het voorprogramma van B.B. King en Rory Gallagher. Flavium, nobody knows you when you're down and out.

Flavium, Nobody Knows You When You're Down and Out. Koen Wolters, dat is een bluesgitarist uit Assen. En in Nederland kennen alleen de echte bluespuristen hem, want hij speelde hoofdzakelijk in Duitsland. En in Nederland werd hij geheel ten onrechte genegeerd. De Koen Wolters Band, Dance on the Moon.

Koen Wolters Band, Dance on the Moon. Koen Wolters speelde met een power trio. Koen Wolters zelf als zanger-gitarist met een vaste basgitarist en een drummer. En het laatste album verscheen in 2014 en dat is alweer 10 jaar geleden. De Koen Wolters Band, Ain't No Way.

Koen Wolters Band, Ain't No Way. AJ Plug uit Katwijk speelde ruim 20 jaar in het clubcircuit in Griekenland, Oostenrijk en Duitsland. Maar 10 jaar geleden kwam ze terug naar Nederland en sindsdien woont ze in Grollo. AJ Plug, Killer King.

AJ Plug, Killer King. Het album Killer King werd in Gollo opgenomen met echtgenoot en gitarist Klaas Kuit en de studiomuzikanten Guy Smeets op gitaar, Roel Spanjers piano en orgel en Arie Verhaar drums. AJ Plug, Dream.

0: AJ Plug, Dream. Ralph de Jong, dat is een blueszanger uit Roosendaal. Hij werd ontdekt door Harry Musquet en er was ook jaren het voorprogramma van QB and the Blizzards. Hij is afgestudeerd in de Chinese wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam, maar daar hoor je niets van. Ralph de Jong, Grey Guitar.
1: How come he didn't take his life?

Ralph de Jong, Grey Guitar. Ralph de Jong geldt als een geweldig talent en hij brengt aan de lopende band albums uit. De teller staat momenteel op 77 albums. Dit komt van het album Just Ralph. Ralph de Jong, Harry.

Ralph de Jong, Harry. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Julian Sass, dat is een bluesgitarist uit beneden Leeuwen. Hij is eigenlijk een klassieke bluesgitarist die met zijn band door Europa trekt en hij maakt de blues die bluespuristen graag horen met lange gitaarsolo's. Julian Sass, Blues for the Lost and Found.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Het eeuwige gewauwel op het ogenblik van politici die in iedere zin die ze uitspreken dat wij met z'n allen iets moeten doen. En dat wij samen en dit en dat.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Muskee met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En ditmaal doet hij dat met een Grunninger in de kop van Drenthe. En die Grunninger dat is de dichter Rutger Kopland, pseudoniem voor Rudy van de Hoofdakker. Ze staat op een natte plek bij het water en het regent piepenstil.
4: Wat heeft u met dit Drentse Haar? Dus u vindt dat een van de meest onaangetaste gebieden van Drenthe?
2: Ja, dat is het. Je hebt een beetje het idee dat je dan iets ziet wat er altijd al geweest is. Ja. Dat zou wel niet zo zijn, maar het gevoel dat het daar weinig aan geknoeid en verpest is.
4: Dit is nog een vrij oud landschap.
2: Ik denk dat dit heel oud is, maar ik weet niet hoe oud het is. Maar je ziet dus op sommige plekken van de Drentse Aar ook nog die oude walletjes. En die kleine kaveltjes met, laten we zeggen, eikjes van een paar honderd jaar erop. Dat zijn dus eigenlijk in feite verwaarloosde eikenwalletjes. En heel kleinschalig allemaal. En ja, dat kan niet anders dan oud zijn. Dat is, dat zie je ook aan dat is niet door ruilverkaveling of wat dan ook verwoest. Dat is gewoon zoals het waarschijnlijk al, misschien enkele honderden jaren zo is. Zo was. En die meanders natuurlijk, die kronkelingen die in nogal wat beken in Drenthe en overal in Nederland natuurlijk glad getrokken zijn en kaarsrecht gemaakt zijn. Dat is ook allemaal gespaard gebleven hier. Je ziet dus hoe die rivier zijn eigen
4: loop.
2: Zijn eigen leven, heeft geleid en mocht doen wat hij wou, bij wijze van spreken. Je ziet nog op heel veel plaatsen hier geen huizen om je heen als je hier langs loopt. Alsof Nederland toch nog iets heeft van
4: ongereptheid.
2: Ongereptheid en eenzaamheid. Ik hou ervan, laat ik het maar zo zeggen. Beter woord is er haast niet te bedenken.
4: Er zijn enige mensen die hiervan houden natuurlijk. Berend Groen, onze een van de mooiste schilders van Drenthe.
2: Ja.
4: Zijn schoonvader, komen we even op, ingenieur Harry de Vrome, die eigenlijk dit met veel passie, die dat stromende landschap van de Drentse Aa eigenlijk ingericht heeft en die...
2: Oh ja?
4: Ja, Harry, dat heb ik onlangs. Ik kende hem al, zijn naam al heel lang. Maar onlangs heb ik kennis met hem mogen maken. Hij wordt een beetje vergeetachtig, maar als die hierover gaat praten, dan kom je dus. Dat is ook een man met passie en die heeft heel veel goed gedaan voor dit gebied.
2: Ja.
4: Volgens hen is het ook een heel oud cultuurlandschap, het Stroomdal-landschap.
2: Ja.
4: Waar eigenlijk heel weinig aan veranderd is. En gelukkig dat Harry de Vrome zich daar ontzettend voor ingespannen heeft.
2: Ja, ik heb eigenlijk geen idee hoe oud het is. Maar het geeft mij in ieder geval, gaf het mij het gevoel dat het oud was. En dat vind ik dan ook al heel belangrijk. Maar het is mooi te weten dat het ook echt oud is.
4: Ja, ja.
2: Maar wat ik ook mooi vind, is van deze plek waar we nu staan, met die huisjes hieromheen, dit is ook oud. En dit is nou net precies wat moderne pretparken en moderne vakantieparken enzovoort
4: niet hebben.
2: Niet hebben.
4: Nee, dat...
2: Ik bedoel, Center Parks is... Ja,
4: dat vind ik ook heel eng, hoor.
2: Een totaal andere wereld dan dit. Dit is gewoon... Ja, god, zo was het voor de oorlog ook. En dan moet je niet al te nostalgisch zijn altijd. Maar dit heeft zoiets, ja... Gezelligs, gewoons, onopgesmukt. Niks, geen gedoe en golfbaden.
4: Nee,
2: en
4: nee.
2: En
4: dat je tegen de rotsen op moet klimmen en zo ja. Nodig sportief moet zijn en zo.
2: Verschrikkelijk.
4: En van ja. Een soort van een grootste gemene delen wat elke Nederlander eigenlijk moet hebben of zoiets.
2: Ja, of dat je...
4: Op dat gebied dan althans.
2: Of dat je dan, ook midden op de Veluwe of waar dan ook, of midden ergens in de weilanden, plotseling eigenlijk in de tropen moet zijn. Of
4: ja,
2: zo,
4: ja,
2: hè?
4: Ja, ja.
2: Nou, hier ben je gewoon in Drenthe en zo was Drenthe en zo is het nog steeds. En ik woon vanaf 62 in Glimmen.
4: En u bent wel, u heeft wel wat met Drenthe, want... Maar u bent het ook niet helemaal eens met zoals het in Drenthe gaat.
2: Nee.
4: En ondergetekende als echte Drenthe natuurlijk ook niet. Want wij zien vele dingen gebeuren wat ik eigenlijk heel lelijk vind. En overal hebben, hoe heet ze dan weer, die exploitanten. Die,
2: projectontwikkelaars.
4: Vingers in de pap en de welstandscommissie faalt op alle fronten. Tenminste, dat vind ik een. Ik weet niet hoe dat met u is.
2: Nou, ik ben ook niet zo gelukkig met de welstandscommissies. En met het feit dat langzamerhand iedere meter grond dat daarmee gespeculeerd en gekwanseld wordt. En als je dan ziet wat daar verschijnt. Op veel te kleine kaveltjes, veel te grote huizen. In die, laten we zeggen, wat we dan op het ogenblik geloof ik noemen. Hoe wordt het ook alweer genoemd? Catalogus architectuur.
4: Ja, ja.
2: Geeft u mij maar een leuke boerderette van 800.000 gulden. En heeft u ergens nog een klein stukje land? Dan kan die net op.
4: Ja.
2: En dan kun je de rest bestraten. Want gras, daar hebben de mensen tegenwoordig ook verschrikkelijke hekel aan.
4: Ja, ja, ja, ja, ja. Het moet allemaal prachtige.
2: En dan kun je het mooi schoonhouden. En dan nog een grote garage ernaast. Dan heb je het gehad.
4: Ja.
2: En dat zie je dan dus ook naast die dorpen verschijnen. En dat mag allemaal.
4: Ja, dat, de zogenaamde witte schimmel.
2: De witte schimmel, ja, ja. Dat mag. Ja.